0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: 8, het gevoel van hier.
1: Nou ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
0: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Overal in Brabant.
1: Van Asten tot aan Zevenbergen.
2: Brabant is ook trots op te zijn.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel
3: van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4 op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt-het-vuur.

0: eigen tests te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden.

0: kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
8: Sunday mornings were your favorite.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het

0: Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Kai. Goedemorgen en welkom in dit programma bij Omroep Brabant. Eerst eventjes een mededeling voor treinreizigers. Want er rijden tot 7 uur geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel. Dat heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Dus een uurtje later kan je de trein weer pakken. Wij zijn er klaar voor. Zometeen Criss Cross Amsterdam en Stay na Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Kai, goedemorgen.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei, goedemorgen. John van Groenhoven.

0: Cola Maniard, maar natuurlijk Crisscross Amsterdam en Stay.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we blijven voorlopig leven, want we zijn net begonnen. Goedemorgen, kei goedemorgen. Het is 6:10 op deze vrijdag, de 31ste van juli. Het is de laatste dag van juli vandaag.
2: Ja, augustus gaat beginnen. Hele
0: jazeker. Ja, vanaf morgen 1 augustus zitten we in de augustus zomermaand. Nou, vandaag sluiten we in ieder geval juli zomers af. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij een temperatuur van zo'n 28 graden. En dit weekend is het ook lekker zomerweer met veel zon en warme temperaturen. Dus een heel klein kansje op een bui schijnt, maar die
2: is wel zwaar. Ja. Klein druppeltje voor de plantjes.
0: Precies, dan waait het niet. Dan waait hij weer over.
2: Jagen vandaag. J.K. Rowling, de schrijfster van Harry Potter, is vandaag 61 geworden. Anouk Maas, de musicalactrice uit Tilburg, wordt 40 vandaag. En iemand uit deze band...
0: Ja, wie?
2: Ja, bewust dit nummer gepakt.
0: Ja.
2: Want hier hoor je de drummer heel goed.
0: Ja, inderdaad.
2: En Will Champion, de drummer van Coldplay, die wordt vandaag 48.
0: De Champ.
2: De Champ.
0: Zouden ze hem ook zo noemen? De Champ? Ik heb er geen idee.
2: Vast wel.
0: Vast wel een toepasselijke bijnaam.
2: Als dit mijn vriend zou zijn, dan zou ik hem wel de Champ noemen.
0: De Champ, ja. Het is vandaag dag van de systeembeheerder. Niet onbelangrijk, hebben wij ook regelmatig mee te maken hier bij Omroep Brabant.
2: Even de 100 bellen vandaag.
0: Even de 100 bellen vandaag, ja. Nee, maar jongens, jullie doen fantastisch werk. Dat is gewoon heel belangrijk.
2: Ik denk dat zij het ook wel zwaar hebben, want ik klaag wel veel
0: tijd. Ja, nee, maar wij zijn ook heel ongeduldig.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dat spreek ik ook even voor mezelf. Maar,
2: ik kom natuurlijk eigenlijk alleen maar bij de systeembeheerder als er weer iets
0: niet werkt. Ja, als het niet werkt. Ja. Dus,
2: en dan ben ik nooit gezellig.
0: Nee.
2: Misschien moet ik vandaag een keer naar ze toe gewoon voor de gezelligheid.
0: Heb je iets meegenomen voor ze? Een taartje of zo? Een bossenbolletje of een bossenbroodje?
2: Nee, nog niet. Nee. Daar had ik even niet over
0: nagedacht. Precies. Nou goed, dan kunnen we misschien nog iets regelen. Hey, het is vandaag ook avocado-dag. Hou je van een avocado? Vind jij wel een avocado-type toch?
2: Echt?
0: Ja.
2: Nee man, houd toch op.
3: Een avocado-type?
0: Ja, avocado-type.
2: Waarom?
0: Ja,
2: waarom vind je mij nou een avocado?
0: Ja, nee, weet je, jouw leeftijdsgeneratie.
2: Ja, dat is wel waar.
0: De avocado-generatie. Ja, misschien moeten we de Gen Z avocado-generatie noemen.
2: Ja, dat zou het wel echt. Nou, maar dat doen millennials ook wel echt.
0: Ja, die millennials doen het ook wel echt. Ja, dit is misschien nog wel meer millennials.
2: Ja, maar je kan geen lunchtentje meer in of er zit avocado op broodje.
0: Het is echt, als je zonder avocado wilt, dan zit je niet goed tegenwoordig. dan hebben we gewoon een probleem.
2: Nee, ja, prima als er ergens op zit, maar ik haal het niet vaak in huis.
0: Nee, ik maak wel eens guacamole, vind ik wel lekker, met verse avocado's. En dat is lekker met een dipje. Heerlijk hoor.
2: Ik voel wel altijd in de supermarkt of ze een beetje rijp zijn.
0: Ja, nee, maar
2: niet voor mezelf, maar gewoon.
0: Nee, maar dan liggen ze rijpe avocado's en dan kan je zeggen. Daar kan je eruit mee ingooien. Niet te doen. Vandaag nog dag van de boswachter. Hartstikke mooi. Nick, het nieuws.
3: Bij de ANWB krijgen ze deze zomer opvallend veel meldingen binnen over fietsongelukken in het buitenland. Elke week belanden in populaire Europese vakantielanden wel tientallen Nederlandse fietsers in het ziekenhuis. Volgens de ANWB ontstaan veel ongelukken doordat fietsers moeten uitwijken voor ander verkeer. En zijn ze in het buitenland ook minder gewend aan fietsers op de weg. Oplichters hebben gisteravond spullen gestolen uit een huis in Bergen-op-Zoom. Bij de politie kwam eerst een melding binnen over een woningoverval. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting met een babbeltruc. Niemand raakte gewond. Politie waarschuwt vaker voor oplichters die zich voordoen als agent. Begin deze maand werd een man uit Tilburg bijvoorbeeld nog van duizenden euro's beroofd. Een vrouw in Twente, ja, die liep een paar dagen geleden in haar tuin ineens tegen een grote vogelspin aan. Het dier was zo'n 20 centimeter groot. Ja, bar inderdaad. Volgens de dierenambulance bleef die vrouw rustig en dat is ook maar goed. Over het algemeen doen vogelspinnen namelijk niks en is een beet te vergelijken met een wespensteek.
2: Ja, dag.
3: Ja, dat zeker. Ja. Ja, ik weet het niet.
0: Nee.
3: Jij wel?
2: Nee, maar dit is zeg maar als de hondenbaasje zeggen, nee, hij doet niks hoor.
0: Ja.
2: Hij bijt niet. Nee, vogelspin doet niks.
3: Nee, ja, ik heb geen idee, maar ja goed. Het schijnt zo te zijn, dus medewerkers van de dierenambulantie hebben die spin in een bak gevangen en meegenomen. Vogelspinnen die komen normaal in Nederland niet voor. Dus waarschijnlijk is dit dier ontsnapt bij een van de buren.
0: Nou, ik weet wel dat je toch iets meer voor op moet passen dan voor een wesp hoor. Ik heb jarenlang in het gebied gewoond waar die dingen zitten. En nee, daar wil je niet door gestoken
2: worden. Nee. Maar ook, sorry, we doen nu ineens alsof een wespensteek. Oh, is mijn wespensteekje.
0: Nou ja, dat is ook niet prettig hoor.
2: Hallo, ook niet leuk.
0: Nee, dat kan je ook, zeker als je allergisch bent. Dat kan ook behoorlijk consequenties.
2: Zul je zien dat ik allergisch ben voor de steek van een vogelspin?
0: Ja.
2: Want ja, hoe kom je daarachter?
0: Nou ja, laat ik je steken, zou ik zeggen.
2: Als het te laat is, hè? Dan kom je daarachter.
0: We hebben hier toch een keer in de studio gehad. En iemand met had hij een vogelspin mee?
3: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, volgens mij wel, ja. Ik was blij dat de papegaai
3: altijd bij zich hebben.
0: Ja, die heb ik wel gehad.
3: Ja, die hebben een slang inderdaad volgens mij ook hier meegenomen.
2: Nou, blij dat ik toen vrij was.
0: Ja, ik ook.
2: Wij niet gezien hoor, met je vogelspin blijven.
0: Van tevoren toch even de agenda ook checken, want je weet nooit waar je hier tegenkomt.

0: ik zei het al, de ethisch klassieker. Dan heb je het al over de klassiekers met een hoofdletter K. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. En een kei goeiemorgen. En daarvoor nog Another featuring 54 Ultra.
1: Wil jij koffie? Thee.
0: We zullen de lijnen zo straks wel weer open gaan gooien.
2: Ja, leuk. Ik vind het toch stiekem wel. Kijk, het is nog steeds balen dat we wat slecht bereikbaar zijn deze week. Daar wordt echt hard aan gewerkt. Ja. We hopen dat we er volgende week weer volledig zijn. Maar
0: met WhatsApp, voor de duidelijkheid.
2: Ja, dat hoor je wel zelf. Maar we hebben wat leuks bedacht. Namelijk even niet een democratische stemming bij koffie of thee.
0: Nee.
2: Maar gewoon, zorg maar dat je snel bent. Ja. Zorg dat je belt.
0: Ja.
2: En dan mag je beslissen.
0: De eerste zijn.
2: Ja.
0: Ja, soort van. Dus straks gaan de lijnen open. Ik schrik wel alvast even het nummer, want het hebben we lange tijd ook wat minder gebruikt. Dus wellicht dat het in de vergetelheid is geraakt. Het is 0909-123-0909. Dat het nummer gaat straks gaan de lijnen open. Mag je bellen om een keuze te maken uit deze twee liedjes.
1: Wil jij koffie? Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, de keuze is straks misschien wel aan jou als jij de beller bent op 0909-123-0909. Nu nog niet bellen, straks gaan de lijnen open. Dan kun je vast even nadenken over deze twee liedjes. Koffie, dan wordt het Libera l'Anima van Jovanotti. Of Thee, Toploader, Dancing in the Moonlight. Overweeg je keuze. Zet het nummer in je telefoon en waag een poging straks om te bellen als de lijnen opengaan. Dus ik krijg goedemorgen op Omroep Brabant voor deze vrijdag, de laatste vrijdag van juli en meteen ook de laatste dag in juli. Met nu Michael Jackson, Remember the Time.

0: Pac-Man Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet in een kei. Goedemorgen. Het is 6:30. Er is wat betreft het verkeer niets te melden op de snelwegen. Er is wel een probleempje nog op het traject van de NS. Want er rijden tot 7:00 geen treinen tussen Den Bosch en Boksel. Het heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden daar. Dus hou er even rekening mee als je het treintje pakt. Ergens tussen Den Bosch en Boksel.
1: Omroep Brabant.
0: De dag start met wat bewolking, maar snel komt de zon er weer bij. Vanmiddag zijn er nog wat stapelwolkjes, maar het wordt 25 tot 28 graden en het blijft grotendeels droog. Hele kleine kansen op een bui. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van Niek de Vries.
2: Twee vrouwen uit Den Bosch zijn vannacht gewond geraakt bij een auto-ongeluk in de stad. De vrouw die als bijrijdster in de wagen zat raakte zwaar gewond. Zij kwam bekneld te zitten en is door de brandweer bevrijd. Toen het gebeurde rond 3:00 vannacht. De wagen raakte van de weg en botste tegen een boom. In de auto werd een lachgascilinder gevonden. Eindhoven zit als eerste gemeente in onze provincie een netwerk op van plekken waar je kunt afkoelen tijdens extreme hitte. Zodra het KNMI code oranje of code rood afkondigt voor hitte, openen deze locaties de deuren. Inwoners kunnen er gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Een van de plekken wordt het stadhuis, meer locaties volgen in de komende maanden. Tegen 5 mannen zijn taak- en celstraffen geëist voor 2 vechtpartijen in een parkeergarage in Eindhoven. Een Belgisch stel raakte daarbij ernstig gewond, onder meer door schoppen en vuistslagen. De rechtbank doet op 14 september uitspraak. De UEFA heeft een bom gelegd onder de plannen van FIFA-baas Infantino. Hij wil dat de Wereldvoetbalbond aandelen in het WK gaat verkopen. De Europese Voetbalbond kondigt een boycot aan als Infantino die plannen doorzet. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg. Jot, de bondsvoorzitter van de KNVB.
3: Zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA. Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
2: Ook de Noord-Amerikaanse voetbalbond heeft het voorstel van de FIFA afgewezen.
0: Wat een stevige taal, daar ben ik niet van ze gewend.
4: Nee, ik ben wel benieuwd of ze het vol gaan houden, hè, want het WK voor vrouwen komt eraan.
0: Ja.
4: En als je dit volhoudt en we plaatsen ons, dan moet je dus zeggen, nee, we gaan niet.
0: We gaan niet. Ja, als zolang het voorstel niet van tafel is, dan moet je dat volhouden.
4: Ja, ik ben benieuwd of, dat ook, of het nu alleen deze woorden nu zijn. Of dat we ons echt ook echt. Want het zou ook gelden voor heel veel jeugdtoernooien.
0: Ja, want het is natuurlijk UEFA's groter dan alleen.
4: Wij kennen natuurlijk van het afgelopen WK vooral. Maar het is ongeveer natuurlijk ook het vrouwen-WK. Maar heel veel onder 20, onder 21, onder 18. Dat zijn allemaal WK's. En die lopen de komende tijd allemaal.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken. Ik hoop dat ze de poot stijf houden.
2: Ja, dat lijkt me ergens wel.
0: Ja, toch?
2: Als je met zo'n statement komt en dan er weer op terug gaat komen.
0: Nee, nou,
2: ik verwacht ergens dat misschien Infantino deze keer eens een keer zegt van, nou,
4: ik ben positief deze vrijdag. Vind ik leuk.
0: Ja, nee, goed. Heel fijn.
2: Nee, maar goed, als die Noord-Amerikaanse
0: bonden. Je hebt zeker bijna vakantie.
2: Nee, ja, dat ook, ja. Nee, maar als die Noord-Amerikaanse bonden ook allemaal dan nee zeggen en zo.
0: Ja, dat scheelt.
2: Maar goed, ja, we zullen het zien. Nou. Voor veel ouders is de zomervakantie van hun kinderen best een dingetje. Zie maar eens te regelen. De extra opvang die nodig is in die 6 weken. Nou, wat blijkt. Nederlandse kinderen die hebben een relatief korte zomervakantie. RTL die heeft onderzoek gedaan. Heeft even gekeken in Europa hoe het allemaal zit. In landen als Italië en Bulgarije. Daar zijn leerlingen soms wel 15 weken vrij.
0: 15 weken?
2: 15 weken.
0: Achter elkaar?
2: Ja, bij sommige, net zoals in Italië, zijn echt plekken kennelijk waar het bijvoorbeeld in juni begint. En dan gaan ze in september of zo pas weer naar school toe.
0: Maar dan hebben ze daarna ook tussendoor geen vakanties of zo?
2: Nee, ja, dat is daar dan inderdaad wel anders, volgens mij. Ja.
4: Beetje dus, Amerikaans ook wel, toch? Die hebben ook echt
0: Amerika is. Mijn zoon heeft op international school gezeten en die volgt het Amerikaanse systeem. Maar die volgen wel alle dagen in Amerika, dus zeg maar de 4th of July. En dat soort dagen.
4: Independence Day.
0: Ja, Independence Day. En,
4: Thanksgiving.
0: Thanksgiving ook, ja. Ja, daar hebben ze niet eens vrij.
4: Oh.
0: Nee, dat is... maar dan wel heb je spring break.
4: Ja.
2: En, dat is ook zo'n bekend.
0: Ja, dat is bekend in april altijd, zeg maar. Een beetje afhankelijk van hoe dat dan valt. Dan hebben ze, is volgens mij 2 weken. En de zomervakantie is 8 weken.
4: Ja, precies. Maar dat is ook al 2 maanden.
0: Ja, is 2 maanden. Zo. Ja. Ja.
2: Nou ja, goed, en in Italië bijvoorbeeld, daar gaan dus nu ook stemmen op om gewoon inderdaad eens te kijken, nou, kunnen we die vakantie niet eens wat korter maken? Want daar is het echt een probleem af en toe. Ja, dan moeten ouders dus gewoon 15 weken lang allerlei dingen.
0: Maar dit probleem is toch niet van deze tijd? Het is toch, dat vind ik altijd zo bijzonder. Dat dan
4: ik had als kind ook gewoon natuurlijk 6 weken,
0: ja.
4: Maar ik had altijd wel, die laatste 2 weken waren bij mij dan kindervakantiewerk.
0: Ja, dat is verdiend.
2: 2 weken?
4: Ja, bij mij was dat de 2 weken kindervakantie. Was waanzinnig.
0: Nou, ik kan me herinneren dat er zelfs in, dat er gedurende 6 weken gewoon kindervakantie weken waren. Dus dan, dan kon je daar gewoon...
4: Maar je merkte daar, daar zijn er heel veel verdwenen. Je hebt bijvoorbeeld in Bongen nog heel grote zomerspelen. Dat duurt dan een week. Ja. Ik weet, ik ben al opgegroeid in Tilburg. Ja, mijn kindervakantieweek is op een gegeven moment gestopt. Omdat het te weinig aanwas was.
0: Ja, weinig aanwas.
4: Omdat er te weinig kinderen waren die daar aan meededen.
0: Ja.
4: En nu zijn er nog wel in Tilburg van die vakantieweken. Volgens mij nog één volle week. Maar is er volgens mij één of twee nog maar in de stad. Terwijl vroeger was het... per wijk je eigen
2: dat was bij ons ook wel inderdaad een ding. Maar de laatste week inderdaad, maar twee weken.
4: Maar je hebt hier wel ook... twee weken was waanzinnig, man. Ging je ook twee keer weg op vrijdag. Vrijdag dan eerst het kleins. De eerste week ging je dan of naar Hemelrijk of naar Billy Bird. En dan de tweede vrijdag, dan was echt volle bakken, Duinerel of Slagharen.
2: Je ziet er kijkt er helemaal mooi uit.
4: Ja, je ziet er wel op. Dinsdag was de zwemdag bij Stappengoor. Ja,
0: super. Vertel er even verder.
4: Ja, dit was waanzinnig.
0: Dankjewel, Nick. Meer nieuws natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. Straks de keuze, koffie of thee. Robert Graeber komt eraan na Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: Coldplay Band, Don't Be Afraid of the Dark. Wel, de koffie wordt gebracht, dankjewel. Over koffie gesproken, we hebben natuurlijk koffie of thee. De lijnen gaan open, 0909-123-0909. Nu is je kans om te bellen om een keuze te maken uit twee liedjes. Dus 0909-123-0909. En die keuze uit twee liedjes, dat zijn deze twee.
1: Wil jij koffie? Of toch liever een bakje thee?
0: Libera l'anima Giovanotti voor koffie of Toploader Dancing in the Moonlight voor thee.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, dat is de vraag die ik jou stel. Nu is je kans. De eerste beller die mag het gewoon zeggen. Gewoon,
2: ik vind het ook altijd wel spannend. Ja, we hebben een beetje zo'n beeld welke kant het op gaat. Zie je wel aan de appjes van nou, dit is overtuigend. Gaat het koffie worden? Het wordt overtuigend thee vandaag.
0: Ja, nee, we weten het gewoon niet. En nu, echt gewoon helemaal niet. Het is 0909-123-0909. Dat zijn de lijnen die open zijn voor jouw belletje. Als je de eerste bent, dan kom je zo in de uitzending. En dan mag je meteen zeggen welke van de twee liedjes je wil horen.
2: Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe je dag is en wat je gaat doen vandaag.
0: Ja, nee, zeker. Maar, dat is, maar goed, het gaat uiteindelijk om...
2: Ja, dat wel.
0: Het is altijd wel mooi, want we hebben natuurlijk het oude nummer. Er komen alle appjes dan of sms'jes op binnen. Ja. Mensen moeten toch heel even wennen aan het telefoon.
2: Dat snap ik ook. Dat moeten wij zelf natuurlijk ook.
0: Ja, precies. Dus... Nee, we wachten gewoon even. We wachten eventjes op de eerste. Ja, je moet helemaal door een minuutje heen en zo. Dus,
2: ja, je moet even horen dat het een paar cent kost om ons te bellen. Precies. Maar goed. Ja.
0: Zal ik het nog een keer noemen dan?
2: Ja,
0: 0909-123-0909.
2: Anders gaan we zelf kiezen.
0: Ja, nee, nou nee, want dan pakken we de sms'jes erbij. Ja, mensen zijn er gewoon gewend om te zitten gewoon te...
2: Ja, de afgelopen dagen was het wel precies, was het gezellig, maar het blijft een klein beetje stil op de lijn. Stil.
0: Wat gaan we doen?
2: Ja. Nou ja, dan heb je sms'jes binnen?
0: Ja, ik heb sms'jes. Er is een liedje die wel, zeg maar, bovenaan staat.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we toch... het wordt toch een halve democratie.
2: Er was even iemand die belde en die hing erop.
0: Oh, die hing erop.
2: Okay. Jammer.
0: Ja. Nou, potverdikkie. Dan gaan we toch dit doen. Nee, dat is leuk. Wacht eventjes. Dit is echt... Er heeft iemand zitten slapen. Daar dwaal ik van, want dat vind ik echt helemaal niet... Ik zit ook te slapen. Ik had de titel even kijken, hoor.
2: Ja.
0: Nou, nu gaat het echt helemaal mis.
2: Jij wil heel graag koffie, heb ik het idee.
0: Nee. Het is... er zijn gewoon de meeste sms'jes daarvoor. Ja.
2: Oh ja.
0: Ja, dus het is deze.
2: Nou, ik denk dat daar heel veel mensen heel prima mee kunnen leven.
0: Nou, dank voor het sms. Ja, het is ook niet meer van deze tijd, hè, bellen.

0: piace, mi piace così.
1: Dit is Omroep Brabant. Omroep Brabant.
2: We zijn overal.
1: Op FM,
2: DAB+,
1: via de app
2: of omroepbrabant.nl.
3: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant.
4: Hey everybody, it's Phoebe Rexha here.
1: De hele dag.
2: Kijk gezellig.

0: New Religion, Bebe Rexha. Natuurlijk op die oude feestplaat van Faithless. Ja. Er zijn mensen die moeten er een beetje aan wennen.
1: Ik ben even de mensen.
0: Jij bent even de mensen, hè? Ja. Ja. Ik vind het wel lekker gedaan. Ik vind het op zich niet. Ik ben niet tegen zeg maar, het opnieuw gebruiken van. Zeker niet als het de originele credits ook mee worden gegeven. In dit geval is het gewoon. Het is Faithless samen met Bebe Rexha. Heeft het best goed gedaan. Dus ja.
2: Ja. Ja, jij denkt er anders
1: over. Nou ja, ja. Kijk, leuk voor deze zomer, maar laten we er snel weer afscheid van nemen.
0: Nee, maar dat gebeurt heel veel, gewoon in de muziekindustrie. Ja, gewoon, is, ja. Ik noem het recyclen, zeg maar.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, de mening wordt gerespecteerd.
1: Ja,
0: zeker,
1: ja, is
0: absoluut.
1: Gelukkig.
0: Hey, Niek, we gaan het zo over hebben. Want, ik zit al goed in de punten deze week trouwens.
3: Jij bent goed bezig.
0: Ja, ik ben goed bezig.
3: Kijken of er vandaag weer een punt bij komt. Het is vandaag, jongeren zijn hier weer helemaal enthousiast over.
1: Oh, dat weet ik misschien wel.
0: Ik ook.
1: Oh, wat denk jij?
0: Nee, jij was eerder.
1: Nou, ik denk, we hadden al het vinyl waar ze weer helemaal enthousiast over werden. Maar het valt mij op dat cd's weer populair worden. Dus ik denk dat ze nu, na het vinyl, gaan jongeren weer helemaal cd's aanschaffen.
0: Denk je, de cd's, ja?
1: Ja.
0: Oh, dat zou goed nieuws zijn voor mij.
1: Ja, dat valt me echt op.
0: Ik heb een berg cd's, jongen. Ik heb iedereen, ja, mijn vrouw tot groot afgrijzen van Vief. Maar,
1: Nee, ja, ik kom wel eens op zo'n platenbeurs en zo. En er worden steeds meer steentjes met cd's.
0: Ja, ik moet zeggen, dat valt mij ook wel op. Maar daar is het niet, kan ik wel zeggen. Nee, nou, ik ga voor iets anders. Ik dacht dat je goed in de richting was. Het oude fototoestel.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Waarom dat dan weer?
0: Nou, dat heeft denk ik misschien ook wel met het perfecte plaatje. Maar nee, maar het is denk ik toch de toenemende mate van interesse voor het fotograferen. Oh. Met Instagram, met alle socials, met TikTok. Nou ja, TikTok fotografeer je niet echt. Maar vooral op... ik denk dat er steeds meer mensen bezig zijn met... Ja, denk ik.
1: Leuke gedachte, geen punt, maar leuke gedachte.
0: Nee, oké, nou prima. Maar goed, ik heb al 3 punten deze week, dus... Ja.
1: Zo, dat zit je lekker in het nieuws deze week.
0: Ja, nee, ik zit gewoon dik in het nieuws.
1: Ja, nou ja, oké.
0: Ik heb zo'n gevoel dat ik de goede kant weer op ga.
1: Nou, raad thuis maar mee.
0: Straks gaan we het horen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
1: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
2: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet. Ziet correspondent Samira Jadir.
7: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
6: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
8: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
6: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat weer. In het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Je luistert naar een kijken. Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Die in ieder geval de geschiedenis in boeken gaat als filevrij tot dit moment. Ook de treinproblemen zijn opgelost op het spoor. Dus alles rijdt weer hopelijk volgens de dienstregeling. En volgens die dienstregeling die in mijn boekje staat, horen we zo meteen John Travolta en Olivia Newton-John. And you're the one that I want.
10: Hey, ondernemer, heb jij je

0: is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
8: Kei, goedemorgen.
9: John van Vroenhoven.
10: Kei, goedemorgen allemaal.
11: Goedemorgen. Kei, goedemorgen.

0: Het is vrijdag vandaag, 31 juli, de laatste dag in juli van 2026. En vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 28 graden. Dit weekend lekker zomerweer, veel zon, warme temperaturen. Prima, prima weertje.
1: Denk gaat bij jou de barbecue nog aan?
0: Nou, ik wou het net zeggen. Ik denk dat het barbecue dit weekend wel over uurtjes kan maken.
1: Heb je niet over eten gehad, dus ik dacht, hè?
0: Nou, dat klopt. Ja, nee, precies. Nou, we hebben straks heel eventjes wel een wat iets aan eten genoemd. Maar ja. Ik weet alleen nog niet wat ik opgedoen. Ik heb een lekker visje, vind ik ook altijd wel lekker.
1: Ja.
0: Ja, dus of iets lekker slow koeken.
1: Ja.
0: Een beetje buikspek of zo. Lekker,
2: Het gaat weer over eten.
1: Ja, lekker, maar het is na zevenen.
0: Als mensen mij niet zouden kennen, je kan gewoon meekijken met ons in de studio. Dus je kan ons gewoon zien.
1: Je zou denken dat jij 3 maten groot bent.
0: Ja, nou drie.
1: Hoe vaak,
0: Ja, precies.
1: Hey, even een blik in de geschiedenis. Deze 31 juli. In 1498 was vandaag de dag dat Christoffel Columbus de eilanden Trinidad en Tobago ontdekte.
0: Ja.
1: 1667 was een belangrijke dag voor Breda. Want de vrede van Breda wordt gesloten.
0: Ja.
1: Dat gebeurde dan in Breda en daarmee werd de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog beëindigd.
0: Engels-Nederlandse oorlog?
1: Ik had de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog al gemist.
0: Oh, ik de Tweede ook, hoor.
1: De Tweede ook, maar de Vrede van Breda, daar sta ik graag even bij stil. En verder was in 2003, was het even... Want toen was in Avonturenpark Hellendoorn het allerlaatste optreden van Bassie en Adriaan.
0: Oh, echt?
1: Ja, Adriaan was toen al heel ziek.
0: Ja.
1: Daarna is Bassie ook heel ziek geworden.
0: Ja, maar beide heren
2: ze leven allebei.
1: Ja, ze leven allebei nog.
0: Bijzonder. Ik wens ze niet dood of zo.
1: Ik weet wel dat Bassie, die gaat wel echt slecht.
0: Ja, die gaat slecht.
1: Aad, die woont inmiddels in Spanje. En die komt af en toe nog wel eens heen en weer. En daar niet meer te verstaan. Maar die doet ook allemaal nog met fans en zo dingen.
0: Ja.
1: Een soort...
0: Adriaantje!
1: Ja, nee, dat vonden ze niet leuk.
0: Dat vonden ze niet leuk.
1: Nee, dat Frank Evenblij dingetje toen, dat vonden ze niet leuk.
2: Die Bassie, die wordt al bijna 91.
0: Ja. Zo. Ja.
1: Ja, dat is... Ja.
0: Maar het zijn wel echt, weet je... Het zijn iconen. Ja, het zijn echt iconen. Ja. Dat is toch een beetje de Samson en Gert van de ethisch, denk ik.
1: Ja, van een generatie ervoor, denk ik.
0: Zeker, van generaties ervoor. En het leuke is dat de generaties daarna... Het is ook altijd een beetje een soort cult. Ze zijn altijd een beetje een soort cultfiguren.
2: Ja, volgens mij kun je ook nog steeds die series op Videoland. En
0: zeker.
2: Zo,
1: YouTube staat alles dat op YouTube ook. Want ze hebben zelf een supergroot YouTube-kanaal. Wat helemaal, daar zetten ze zelf alles op.
0: Ja.
1: Ja, waanzinnig.
0: Ja, het was echt... echt goed in elkaar. Was hartstikke leuk altijd. Hey, vandaag zijn er ook jarigen. Anouk Maas, een musical actrice uit Tilburg, wordt vandaag 40 jaar. Caroline de Bruin, 64. En dan hebben we ook nog... Wacht even, ik heb het helemaal niet...
1: Wil jij iets laten horen?
0: Ja, ik wil iets laten horen.
1: Is er weer iemand jarig?
0: Ja, is iemand jarig. En de...
1: Right about now. Oh!
0: Ja. Yeah. Right. Weet je hoe die heet?
1: Vet wel slim.
0: Ja, maar niet echt.
1: Is dat niet zijn echte naam?
0: Nee.
1: Oh.
0: Dacht je dat?
1: Nou, ja, misschien.
0: Dat is een leuke naam. Tegenwoordig zou kunnen. Maar Norman Cook heet hij.
1: Norman Cook?
0: Norman Cook.
1: Oh,
0: Norman
1: Cook. Op Fatboy Slim.
0: Ja, dat moeten we eens uitzoeken. Goeie vraag.
1: Ik krijg goede vraag.
0: Nick, het nieuws.
3: Langs de Waddenzee, bij Noord-Holland en op Texel... mogen koeien en schapen voorlopig niet meer in het gras grazen. Dat heeft allemaal te maken met de droogte. De grasmat van de dijken heeft het daardoor zwaar. Als de dieren nu blijven grazen... dan zouden de dijken straks tijdens het stormseizoen niet sterk genoeg zijn. Burgemeester en wethouders van Breda hebben vorig jaar ruim €90.000 uitgegeven aan buitenlandse reizen. Dat heeft de krant BN De Stem uitgezocht. Bijna 2/3 van dat bedrag ging op aan een trip naar Japan en Zuid-Korea. Vorig jaar oktober ging een groep uit Breda naar Azië voor een belangrijk congres waar de provincie Brabant toen aan meedeed. Dat project kost alleen al bijna €60.000. Dan wat ik voor zevende zei, jongeren zijn hier weer helemaal enthousiast over. Jasper, jij ging voor de cd's.
1: Ja.
3: John, jij voor de ouderwetse camera.
1: Ja.
3: Schrijf maar een punt bij.
1: Nou,
3: je hebt volgens mij heb je nog nooit zo'n week gehad dat je zoveel
0: punten
3: hebt gescoord.
0: Ja.
3: Maar het gaat er inderdaad over. Bij winkelketen Camera Express groeien de wachtlijsten voor bepaalde fotocamera's. Komt er social media, steeds meer influencers die maken video's waarin ze foto's met ouderwetse camera's laten zien. En dus zijn jongeren ook weer enthousiast. Foto's maken wordt voor hen steeds meer een hobby. Ze vinden het fijn om niet de hele tijd snelle foto's te maken met hun telefoon, maar bewust bezig te zijn met de compositie en het plaatje. En omdat grote cameraproducenten inzetten op gebruiksgemak, wordt het ook makkelijker om ermee te beginnen.
0: Ja, ik ben er zelf wel geïnteresseerd in de cameralarij, zeg maar, de fotografie.
1: Ja.
0: Het komt er eigenlijk vanuit. Mijn eerste, niet mijn eerste baantje, maar zeg maar een beetje serieus, was in een fotowinkel.
1: Oh, echt?
0: Ja, dus ik heb die dingen verkocht. Ja.
2: Ja. Heb je, jij moest alle vakantiefoto's ontwikkelen en zo.
0: Ook.
2: Ja? Ja. Dan wist je dat mapje en dan zag je weer zwart, klepje erop, klepje erop.
0: Nee, wij ontwikkelden niet zelf. Voor de lens. Dat deden we bij een grote fabriek, volgens mij in Steenbergen. Daar zat een grote ontwikkelcentrale. Dus mensen leverden dan een rolletje in. En dan kon je een dag of twee later je foto's ophalen.
2: En keek je dan stiekem aan je dat mapje?
0: Wij keken alle foto's terug, ja.
2: Ja?
0: Ja, om te checken of het allemaal goed was gegaan. Dus ik heb heel wat vakantiefoto's voorbij zien komen.
2: Heel veel duimen voor de lens.
0: Je ziet wel hele rare dingen. Ja. Nou, ik heb daar nog wel even, als ik dan toch even mag. Ik heb er een keer verhalen over. Er was een man en die kwam een rolletje brengen. En die zegt, ik kwam een camera tegen en er zat nog een rolletje in. En ik weet niet wat erop staat. Dus ik laat het maar even.
2: Je wilde gewoon random van iemand alles een rolletje?
0: Nee, zijn eigen camera, maar het was gewoon een man. En toevallig kende ik hem. Hij was de vader van een meisje wat bij mij in de klas of op school zat. Ze had wel bepaalde lessen. En ik zat toen op de HAVO. En toen zei hij, David, rolletje. Hij zegt, ik heb geen idee wat erop staat. Dus rolletje ontwikkeld. En rolletje komt terug. en wij hadden, wij keken niet alles. Maar we deden wel eens gewoon steekproeven om te checken of dat het goed was gegaan. Want we vonden dat de servers, want je hoefde namelijk de foto's die in waren gelukt, die hoefde je dan ook niet te betalen. Dus dan ging dan van de prijs af. Dus dat checkten we dan. En wij maken dat mapje open. En er staan inderdaad foto's op van zijn dochter.
2: Ja.
0: Die hadden niet misstaan in de 17, zeg maar. Ik weet niet of dat je het nog kent.
2: Ik kan me wel enigszins voorstellen hoe dat blad er dan uit zou kunnen zien.
0: Maar goed, hij wist nog van niks.
2: Oh.
0: Dus toen kwam hij zijn foto's halen. En toen zegt hij, stond er iets op? En wij hadden echt zoiets van, ja, zeker stond er iets op. Dus ik weet alleen niet of je het wil zien. Dus hij zegt, hij maakt dat mapje op. Potverdomme, hij ging helemaal los, jongen. Hij zegt, moet je toch... En hij gooit die foto's op die toonbank. Moet je eens kijken, dit is mijn dochter. En wat ze allemaal uitspreekt met die vrienden. En ik vind het al helemaal niks.
2: En jij dacht, die dochter ken ik. Die zit bij mij.
0: Dus de keren dat ik haar tegenkwam daarna. Gezellige meid ben jij.
2: Ik heb een snel kopietje gemaakt.
0: Ja, ik weet waar je aan bijverdiensten bent. Ja, een kopietje gemaakt. Nee, een uitvergroting. Poster.

0: Fiction Factory. Feels like heaven in een keigoedemorgen. Het is heerlijke vakantietijd. We kunnen echt lekker aan het genieten zo vandaag.
1: Ja?
0: Ja, ik kan niet heel goed tegen. Ik vind het heerlijk, 's ochtends opstaan. Ik moet zeggen dat vannacht was het ook lekker fris. Dus het een beetje afgekoeld. Graadje voor 18 zo. Lekker lopen naar die auto. En dan, dat treft er ook een beetje het vakantiegevoel mee.
1: Ik ben echt de afgelopen weken alleen maar druk. Ken jij Marie Kondo?
0: Marie Kondo?
1: Marie Kondo.
0: Nee, dat ken ik
1: niet. Dat is een Japanse opruimgoeroe.
0: Oh, oké. Okay.
1: En die heeft ooit een boekje geschreven. En die heeft ook een hele Netflix-serie gehad. Dat is een paar jaar geleden een hele hype geweest. Maar ik dacht, ik ga eens aan het boekje beginnen.
0: Oh ja?
1: En ik heb nu bijna 300 pagina's voor mijn gevoel gelezen over opruimen.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal clean, schoon.
0: Ben je helemaal zen?
1: Ik ben mijn hele huis doorgegaan. Zij heeft daar dus allerlei trucjes voor.
0: Oké, okay, nou vertel eens.
1: Nou, zij zegt dus dat je alles in je huis, per categorie moet je gaan opruimen. Begin bijvoorbeeld eens bij je kleren.
0: Ja.
1: En dan haal je alle kleren uit je kast, van de kapstok vandaag. Gewoon alle kleren die je in je huis hebt.
0: Ja.
1: Haal je uit alle kamers, die gooi je op één grote berg in de woonkamer.
0: Ja.
1: Dan ga je één voor één alles vastpakken. En dan ga je kijken hoe je daarbij voelt. En als de kleding je blij maakt, dan mag je blijven. En als je niet meteen blij wordt van de kleding, dan moet je het weggooien.
0: Oké. Okay.
1: Nou, ik heb echt, niet gelogen, 6 vuilniszakken weggegooid.
0: Niet.
1: Ja, maar echt. Mijn kast is helemaal clean, schoon. Dan heeft ze ook speciale opvouwmethodes. Want kleren die moet je niet op elkaar leggen, want dat vinden kleren niet fijn.
0: Niet.
1: Want kleren moeten hard werken als ze jou moeten dragen.
0: Ja.
1: Maar als ze dan in de kast liggen, dan hebben zij ook even rust.
0: Oh.
1: Dus die allemaal. Dit is een beetje haar. Het is een klein beetje zweverig. Maar ik heb dus zo mijn hele kast opgeruimd. Alles is helemaal netjes, alles is clean. Maar ik heb niet alleen mijn kleren, maar ik heb echt, man, de Vinted, weet je wel, die app die je hebt waar je makkelijk tweedehands kleren kan verkopen. Ik heb al €300 verdiend.
0: Niet.
1: In 2 weken tijd. Mijn hele huis, er liggen nog een paar laatste spullen in mijn auto. Alles is helemaal weg.
0: Ja.
1: Maar dat voelt bevrijdend. Dat voelt echt bevrijdend. Kan iedereen
0: aanraden. Maar heb je nog iets over?
1: Nou ja, ik heb dus nu alleen de spullen over waar ik blij van word.
0: Ik vond je wel al zo blij binnenkomen vanochtend.
1: Ik hoor het mezelf zeggen, ik ben helemaal niet zo zweverig. Dat klinkt natuurlijk heel raar, aan spullen waar je blij van
0: wordt. Heel eerlijk, als je spullen van je blij... Ik moet ook opruimen, ik heb veel te veel. En uiteindelijk doe je toch altijd maar diezelfde 10 dingen aan. Dus, maar
1: dat is het.
0: Ja, maar dat is. Maar ik heb dan, denk ik, deze kan ik niet weggooien. Deze kan ik niet wegdoen, deze kan ik niet weg.
1: Maar dat leer je door. Dat heb ik nu door haar geleerd.
0: Ja, maar waar je blij van wordt.
1: Nou ja,
0: lastig.
1: Wat haar tip is, bij dit soort spullen, ik had dit ook. Van, ja, maar dit is misschien een keer handig. Of als ik een keer een feestje heb, dan
0: precies.
1: Is dat misschien leuk.
0: Ja.
1: Of dit heb ik van iemand gehad.
0: Ja.
1: En zij zegt, maar je moet accepteren dat de kleding dan de functie al heeft gehad.
0: Okay.
1: Dus als je er alleen maar blij bent geweest toen je het kocht.
0: Ja.
1: Dus ik had best wel veel spullen die ik dan, of kleren die ik dan gekocht heb. Dan dacht ik, superleuk. En dan uiteindelijk heb ik het zo thuis in de kast hangen, vind ik het toch niet leuk.
0: Okay.
1: Dus zegt zij, ja, maar je bent al blij geweest toen je het gekocht hebt. Is genoeg, mag je het nu wegdoen.
0: Ja, ja.
1: En ook spullen die je hebt gehad van mensen. Ze zegt, het is gewoon een leuk cadeau geweest. Iemand heeft zijn best voor jou gedaan. Daar was je toen heel blij mee toen je het kreeg.
0: Ja.
1: Nou, prima. Dan hoef je er nu verder niks meer mee te doen.
0: Okay.
1: Heeft het zijn functie gehad, kan je het nu weggooien. Nou, dat heb ik in mijn hoofd gehad. Bij alles dat ik een beetje twijfel, je hebt de functie gehad, je hebt je werk gedaan en je mag weg.
0: Dus je hebt nu een Japan die huis.
1: Ja, wel, het is wel echt Japans clean in mijn huis. Helemaal feng shui en... ik vond het dus heel grappig, een boek over opruimen gelezen. En,
0: een boek over opruimen.
1: Maar gewoon gaan opruimen en echt 6 vuilniszakken weggedaan.
0: Jeetje, man. Ja. En ook nog wat verdiend.
1: En dus nog wat verdiend.
0: Kan je weer nieuwe kleren kopen.
1: Nou, dat is dan dus
0: kan je weer gaan shoppen.
1: Het idee is dat je van, toch? Opgeruimd blijft en niet allemaal nieuwe spullen.
0: Oké, nou. Ja, doe je volle mee. Hoe heet het?
1: Marie Kondo.
0: Marie Kondo. Oké, neem een boekje mee. Dus ik kan hem wel gebruiken.
1: Nou.

0: Jason Derulo, Nuka, Love Not War. Ik heb er even opgezocht. Marie Kondo is absoluut een... Absoluut
1: ik heb ook iets aangewakkerd. Nico komt ook helemaal los.
0: Ja, hij komt ook helemaal los.
1: Die gaat dit weekend nog beginnen, denk ik.
0: Oké, nou.
2: Ik denk dat ik volgende week kan melden dat... of ja, de week daarna dan. Ik ben volgende week even een beetje vrij.
0: Daar kan je maar gebruik van maken volgende week.
2: De kledingkast flink heb uitgedoet, denk ik. Ja.
0: We komen erop terug.
2: Ja,
0: hey, we gaan het zo over hebben, Nick.
1: Dat er twee mannen zijn opgepakt voor een behoorlijke winkeldiefstal... en een flinke domper ook gisteren voor een Australische wielrenner.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: In Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer... en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek... ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen... en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Deze vrijdag starten met wat bewolking, maar al snel komt de zon er ook weer bij. Vanmiddag zijn er nog wat stapelwolkjes en er wordt met het zonnetje erbij 25 tot 28 graden. Zometeen uitgebreid weer natuurlijk weer met weerblazen. Het is 7:30, tijd voor het nieuws met Nick.
1: Twee mannen van 19 en 25 hebben gisteren een grote hoeveelheid wasmiddel en andere boodschappen gestolen in een supermarkt in Nuenen. Personeel kon niet op tijd ingrijpen en schakelde daarom de politie in. Agenten kregen ze op de A2 bij Nederweert in het vizier. In de bestelbus lagen grote vuilniszakken met allerlei levensmiddelen en dus wasmiddel. Daarom houdt de politie er rekening mee dat ze in meerdere winkels hebben toegeslagen.
2: Zou wel lekker geroken hebben, denk ik.
1: Ja,
0: zeker. Dat is misschien een schuimparty van plan. Ja. Ja.
1: Voor de tweede nacht op rij zijn er bushokjes vernield in Oosterhout. De politie denkt dat het glas van de bushokjes is ingegooid met een stoeptegel of stenen en is op zoek naar getuigen. Was eerder deze week ook al raak in Oosterhout. Op zeker 4 plekken werden toen bushokjes vernield. Bij de sluis die sluipverkeer moet tegengaan in Engelen is gisteravond een elektrische auto in brand gevlogen. De stalen piramide kwam onverwachts omhoog toen de wagen eroverheen reed en die doorboorde het accupakket. Bestuurder zou een pas hebben waarmee hij de wegblokkade kan laten zakken tijdens de spits, maar het ging dus toch mis. Begin juni gebeurde precies hetzelfde bij deze sluis aan de Henriëttewaard. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. De Spaanse regering heeft zo'n 60 militairen naar de plek gestuurd om de lokale autoriteiten te ondersteunen. Gisteren bestormden duizenden mensen vanuit Marokko die exclave. Je hoort NMS-correspondent Samira Jadir.
10: Het gaat vooral om jonge Marokkanen. Maar ook vrouwen, kinderen en hele gezinnen proberen de grens over te komen. De mensen zeggen daar, we hebben geen toekomstperspectief hier in Marokko. Misschien dat we in Europa een beter bestaan kunnen bouwen.
1: Migranten zien de Spaanse exclaven als poort naar de Europese Unie. Ze hopen op een verblijfsvergunning waarmee ze door de EU kunnen reizen. Marokko heeft al aangekondigd dat ze het grootste deel van de migranten terug zullen nemen. De Australische wielrenner Jenson Plowright is al niet met een fijn gevoel teruggekijken op gisteren. Hij dacht dat hij de tweede etappe van de Ronde van Denemarken had gewonnen. En hij niet alleen trouwens, want ook de commentatoren van Eurosport dachten dat.
11: Het is vanuit. Niet vooruit.
12: Plowright.
3: Het is Plowright die de etappe wint.
2: Ja, Plowright die had dus ook reden om te juichen. Maar ja, je voelt hem al aankomen waarschijnlijk. Na een tijdje bleek dat hij toch niet had gewonnen. De organisatie bekeek na de finish nog een keer de beelden. Ze pakte ook de finishfoto erbij. Toen bleek toch dat de Belg Wout van Aert als eerste zijn fietsband over de streep had geduwd. Nou, daar is dan toch een domper. Want ja, hij was ook echt al aan het
11: vieren. Waarom zo vroeg al juichen? Want je weet dan toch dat dit spannend is. Nog bij de laatste etappe van de Tour de France was het heel spannend nog met Mathieu van der Poel. Van is hij de eerste? Ja. En dan juich je ook niet. Nee, dan wacht je die finishfoto.
0: Nee, maar dat is een trucje. Dat is een psychologisch trucje. Dat is doordat jij juichend over de finish komt, roep je het niet alleen op je af, maar dat heeft
11: dan claim je hem al een beetje.
0: Ja, claim je. Ja.
2: Ja, Van Aert die dacht ook zelf ook dat hij dus niet had gewonnen. Dus hij had zelf Van Aert had ook het idee dat de ander beter was.
0: Ja, maar dat is als je de ander. Het is gewoon overtroeven. Dit is echt. Dit is bluffen.
2: Ja, maar dan goed, dan zijn er dus finishfoto's. Ja. In dit geval bleek.
11: Ja, ik hoop wel dat dat allemaal wel bekend was voordat ze op het podium stonden. Want dat lijkt me wel.
0: Moeten die nu alweer fietsen voor een Ronde van Denemarken? Joh?
2: Ja, Ronde van Denemarken duurt een dag of vijf. Maar Wout van Aert heeft bijvoorbeeld niet meegedaan met de Tour de France. Dus
0: zijn
2: denk ik gewoon renners die daar niet hebben gefietst.
11: Nee, er zijn natuurlijk heel veel toeren door het hele jaar door. En je verdeelt dat natuurlijk een beetje.
2: En deze duurt vijf dagen. Dus dan moet je ook niet vergelijken met de Tour de France.
0: Is te doen.
2: Nou ja.
11: Nou, dit kan je. Ik heb jou al voor volgend jaar al ingeschreven. Ja.
0: Nee, dan weet je dat vast.
11: Ja, dus wij zitten in de volgauto. Dus, dat is wel leuk.
0: We schrijven het op, hè?
11: En met zijn bidon.
0: Die kast opruimen en op de fiets.
12: Ja.
0: Krijg je als je steeds vrije neemt allemaal.

0: ik zie dan zo'n gesprekje voor me tussen Rick en een liefdespartner. Never gonna give you up. Oh no, together forever. Dat kan dan alle kanten op gaan. We gaan eens even kijken over het praten over het weer. Dat vinden we altijd leuk. Dat is het meest besproken onderwerp zo'n beetje van heel veel mensen. Johnny Willems van Weerplaza en Kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We zitten lekker in de zomer.
1: Ja, inderdaad. Het is vandaag wel vrij bewolkt.
0: Ja, dat zie ik hier, ja.
1: Maar het is inderdaad warm genoeg. Temperaturen nu al in de buurt van de 20. En we gaan vanmiddag naar zo'n 25 tot 27. Af en toe zon. Dus een kans op een kleine, een lokale bui. De meeste plaatsen houden droog, maar het zou lokaal tot een bui kunnen komen. En dan later in de middag vanuit het westen breekt de zon weer beter door. Dus vanavond is nog een tijd zonnig. Eigenlijk is het beste weer voor vanavond. Halverwege de avond nog een graad of 21 met volop zon.
0: Nou, dat is helemaal niet verkeerd om even zo'n dagje te hebben. Hoe ziet het weekend eruit?
1: Ja, heel goed. Zomers. Morgen een graad of 25 met veel zon. En zondag komt daar weer wat bij. 27 of 28. Ook dan heel veel zon. Paar stapelwolken, maar wel droog. Temperatuur gaat nog verder omhoog. Maandag en dinsdag gaan we waarschijnlijk weer over de 30 heen. En in de loop van de week gaan we dan weer iets terug naar zo'n 26 graden. Volgende week een keer een onweersbui, maar de hoofdmoot is toch gewoon zonnig.
0: Ja, dan zitten we. Het is een bijzondere zomer op deze manier, Johnny.
1: Inderdaad, we hebben allerlei hittegolven gehad. Het is een paar keer heel heet geweest. Nou, de komende tijd is het ook echt wel zomer, maar niet overdreven heet. Voor de zomerliefhebber is het genieten, inderdaad.
0: Nou, heerlijk. Wij worden er blij van. Ik hoop heel veel mensen, zeker als je in Nederland op vakantie bent, lekker weg in eigen land. Heb je prima vakantie weer. Dankjewel, Johnny. Mooie dag.
1: Ja,
0: tot de volgende. Hey Jasper, we gaan zometeen telefoonbingo nog eens een keertje doen.
2: Oh, leuk.
0: Ja,
2: dat was wel een gisteren telefoonbingo.
0: Ja, precies. Dat vind ik wel leuk. Leuk spelletje. Dus 0909-123-0909 is het telefoonnummer dat je straks nodig hebt. Ik ga het spelletje nog wel even verder uitleggen. Maar we gaan dus telefoonbingo spelen.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant. Een keigoeiemorgen.

0: Feeling. En een kei goedemorgen, de ochtendshow op Omroep Brabant. Soon. Het is 7:15. Het is tijd voor een spelletje. Ik zei het net al, we gaan dit doen.
1: Telefoon bingo.
0: Ja, telefoon bingo. Ja, normaal zouden we de eerste zullen laatste zijn, de laatste zullen eerst zijn.
2: Maar dat is een beetje oneerlijk.
0: Ja, je kan nog niet appen, dus dan is het, gaat het te spellen. Ja,
2: nee, dan ga je dus bellen, maar dan moet je precies op het juiste moment bellen. Dat is een beetje gekkig. Vond ik niet
0: beetje
2: eerlijk?
0: Gekkig, vonden we niet eerlijk. Dus dachten, weet je wat, wel telefoon bingo. Nou, hoe werkt dat? De computer die kiest zometeen twee getalletjes. En als jij die twee getallen ergens in je telefoonnummer hebt staan, ze hoeven dus niet bij elkaar te staan, maar gewoon ergens in je telefoonnummer, dan mag je bellen. En doe dat dan naar het nummer 0909-123-0909. Dat is het telefoonnummer. En wij controleren dan of jij die twee getallen in je nummer hebt staan. En dan win je gewoon het Kijk Goeiemorgen prijspakket. Dus eigenlijk het is mega simpel. De getallen waar het om gaat.
3: 7.
0: 7.
3: 1.
0: En 1. 7 en 1 voor
1: telefoonbingo.
0: Ja, mag je nu bellen.
2: Ja, ik heb ook gewoon zin om een prijs weg te geven.
0: 0909-123-0909. Dus heb jij een 7 en een 1 ergens in je telefoonnummer, dan mag je nu de telefoon pakken en ons bellen. 0909-123-0909. En dan hebben we je misschien zo aan de lijn. Eens even kijken. Is dat zo? Hebben we iemand aan de lijn? Hallo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Ad uit Udenhout.
0: Ad uit Udenhout. Een hele goede morgen. Ja.
4: Goedemorgen.
0: En kijk naar Jasper. En,
2: zeker. Twee keer een 1, maar ook één keer een 7.
0: Kijk.
4: Ja, klopt, hè.
0: Nou, Ad, hartstikke mooi.
4: Hey, fijn joh.
0: Dankjewel voor het bellen. Heb jij je plannen voor vandaag en het weekend?
4: Nou joh, ik ben met pensioen, dus ik ga lekker genieten van het mooie weer in mijn tuin.
0: Oh, lekker zeg.
2: Neem ons even mee in die tuin.
0: Ja.
2: Hoe ziet de tuin eruit?
0: Hoe ziet de tuin eruit?
4: Ja, hij is niet zo heel groot hoor. 11 meter diep, 5 meter breed. Wat plantjes erin. En,
2: en waar ga jij straks liggen, Ad? Hoe lig jij erbij?
4: Nee, ik ga niet liggen, joh. Ik ga lekker in mijn luie stoel zitten.
0: En heb jij nou uitzicht in de tuin op iets of is het echt helemaal groen?
4: Nee, mijn tuin is eigenlijk helemaal groen, joh. Met palmboompjes erin.
0: Nou, die doen het goed met dit weer. De palmboompjes en olijfbomen, toch?
4: Ja, joh. Die groeien naar school.
0: Ja, nee, die willen wel. Ik denk dat we over, over 10, 20 jaar... dan zullen we nog wel veel meer palmbomen hebben... als we ieder jaar zo'n zomer hebben.
4: Ik denk het. Van mij mag het.
0: Ja, dat is wel gezellig.
2: Ik heb geen grote tuin, maar het klinkt inmiddels een soort paradijs. Ja, paradijs. Die palmbomen erin.
0: Doet altijd niet verkeerd.
4: Nee, lekker, hè?
0: Nou, hartstikke mooi. Lekker, man. Hé, je gaat er lekker voor genieten. Altijd leuk je even gesproken te hebben. En een mooi weekend in de tuin.
4: Ja, jullie ook een fijn weekend.
0: Dankjewel, hè. Dag, Ad.
4: Hoi. Doetjes.
0: Altijd graag vandoor met het prijspakket. Kijk, goedemorgen met uw Shania Twain. And that don't impress me much.

plaatje singeltjes, die bleven wel eens hangen. Dacht je dat je daar vanaf was als alles uit een computer komt? Maar dat doe ik nu zelf hoor. Dat zijn het, maar je hoort het net in het plaatje. Ja. Hey, we gaan verder zometeen naar achteren met een keigoedemorgen. En antwoord op weer een leuke keigoeie vraag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
8: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
11: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
10: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
12: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
10: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Nog altijd lekker doorrijden op de Brabantswegen. Niets aan de hand, geen waarschuwingen.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
7: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os. Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Kei, goedemorgen. John van Groenhoven.

0: Asma, next to you. En een kei goeiemorgen. Het is vrijdag.
1: Een kei goeiemorgen.
0: 31 juli. Vandaag komt het zonnetje er nog bij. Ik zie hem links om de hoek al een klein beetje om de hoek gluren hier in de regio Eindhoven.
2: Al goed gluren?
0: Ja, nee, zeker. Ja, ik zie langs schaduw,
2: hoor. Ik zie blauwe stukjes.
0: Ja, absoluut. Komt helemaal goed. Wordt vandaag 24 tot 28 graden. Weekend lekker zomerweer. Veel zon, warme temperaturen. Kans op een buitje is er aanwezig. Dus hou dan altijd eventjes in de gaten voordat je naar buiten gaat.
2: Ga je vandaag naar werk doet je computer het niet? Of doet je muis het niet? Of je toetsenbord heeft problemen? Of je zakelijke telefoon heeft geen verbinding? Doe even extra lief tegen de jongens die het oplossen. Want het is vandaag de dag van de systeembeheerder. Het is ook de dag van de boswachter. En de dag, stiekem een kleine guilty pleasure van mij, een kleine verslaving, de jelly beans.
0: De jelly beans. Hey, die is systeembeheerder. Wij hebben het altijd over de 100. Ja. Dan moeten we de 100 bellen,
2: dat
0: zeg maar.
2: Dat is de interne
0: benaming. Maar volgens mij hebben heel veel bedrijven waar het de 100 heet.
2: Oh ja?
0: Ja, denk ik wel. Ja, de 100 is, ik kan me herinneren bij bedrijven waar ik heb gezeten, dat het toch wel altijd zo'n iets van een 100 is.
2: Front office heeft bij het bedrijf waar ik gewerkt heb heel lang.
0: Front office. Dan moet je tickets inschieten en zo.
2: Als je mail stuurt, dan krijgen we meteen een ticket terug.
0: Ik ben degene die dat nooit doet. Ik loop er altijd heen.
2: Ik ook.
0: Hey, vandaag zijn er nog jarigen. Even kijken, de schrijfster van de Harry Potter boeken, die is vandaag jarig. Gaan namens J.K. Rowling natuurlijk. En zij wordt, hoe denk je dat zij...
2: Enig idee? Eind 50 tegen de 60 aan?
0: 61. Dus zit je bijna goed. Norman Cook, Fatboy Slim, daar is hij onder bekend, wordt 63. En we hebben nog een muzikant. That's me in the corner. Uit deze band.
2: R.E.M.
0: Maar wie?
2: Ja, geen idee.
0: Nou, hij wordt 68 en hij drumt ook. Dat is ook de drummer.
2: Oh, ook Bill Berry.
0: We hebben eerder al een drummer vandaag. Bill Berry. Hoe heet hij? We hadden...
2: World Champion. De drummer van Coldplay.
0: Ja, de champ.
2: Ja, de champ is vandaag ook jarig. Veel drummers jarig.
0: Ja, er zijn veel drummers. Het is een drummer, een roffelende dag.
2: Weet ik een roffel voor zichzelf?
0: Ja, precies. Nick, het nieuws.
3: Wereldvoetbalbond FIFA gaat gewoon door met het plan om aandelen in het WK te verkopen. Daar is veel kritiek op. Gisteren kondigde de Europese bond UEFA nog een boycott aan. Daar is FIFA niet gevoelig voor. Niemand verkoopt het voetbal, zo zeggen ze in een verklaring. Ze gaan dan ook gewoon door met het plan, maar beloven dat alle leden daar nog wel over mogen stemmen. Bij verkeerscontrole in Eersel zijn twee automobilisten aangehouden omdat ze achter het stuurwagen zitten terwijl ze drugs hadden gebruikt. De wijkagenten hebben tijdens de controle ook nog een scooter in beslag genomen van een man die meer dan 100 km per uur reed. Zijn rijbewijs is ook in beslag genomen. En een pythonslang van dik 7 meter lang zou in Indonesië een man van 35 hebben gedood en opgegeten. Reddingswerkers die hebben het lichaam van de man gevonden nadat ze een opgezwollen slang hadden opengesneden. Gebeurde begin deze week, 's nachts in de bossen in Indonesië. De man die liep waarschijnlijk dronken naar huis na een avond in een kroeg toen de slang hem vanuit de bosjes aanviel.
2: Ja, jezus,
3: geen smakelijk bericht.
2: Ik kan me bijna niet voorstellen dat er een mens in de buik van een... Het voelt bijna een soort sprookje.
3: Tijdje terug hebben we ook zo'n bericht gehad. Hè? Toen was er een vrouw inderdaad opgegeten door een slang.
0: Ja, maar...
3: Ook in Indonesië.
2: Hoe past het ook, zeg maar?
3: Ja, maar ja, die slangen die eten ook dieren en zo. Dan denk je inderdaad ook van, hoe kan het?
0: Ja.
3: Dan zie je ook zo'n enorme... Ja, dat kunnen ze
0: dat kan weer helemaal uitrekken. Ja. Maar dat is
3: bizar.
2: Mag ik nog even heel kort ons gelijk halen tegenover Niek?
0: Toch?
2: Even zo een uur geleden hoorde ik Niek nog zeggen... Nee, maar het kan ook qua FIFA zeg maar dat Infantino de keutel intrekt.
0: Ja.
2: En zegt, dit is geen slecht plan. We zijn nog geen uur verder en er is het bericht... FIFA gaat gewoon door, kritiek gaan we niet op in.
3: Nee, ik hoor mezelf ook nog zeggen inderdaad, voor een uur.
0: FIFA gaat gewoon door?
2: Ja, dat is wat Niek net zegt. Ja. We gaan gewoon door met het plan met de aandelen, ondanks alle kritiek.
0: Ja, maar nu moeten we onze poot stijf houden.
3: Ja.
0: Dus.
3: Ja, nou ja, het plan is natuurlijk nog niet aangenomen. Hè. In september dan blijkt, als er wordt gestemd, of het plan ook echt doorgaat.
0: Ja.
3: Maar in ieder geval de plannen om het te doen, zetten ze door. En ik had al ergens gedacht dat ze dat misschien al niet zouden doen. Maar goed.
2: Maar denk jij nog steeds dat Infantino het keuteltje gaat intrekken?
3: Nee, ik vrees al niet. Nee. Dus nu wordt het stemmen geblazen. Maar ik was ook al dat de Afrikaanse bond bijvoorbeeld... Die roepen de Afrikaanse landen op om toch gewoon mee te gaan met dit plan.
2: Oh, ja.
3: Dus nou ja, er zijn 211 of zo landen aangesloten. De UEFA heeft 55 landen, dus ben je er nog niet.
0: Alsof er belangrijkere zaken zijn in de wereld... waar we een beslissing over moeten nemen. Maar goed, we houden je op de hoogte. Dankjewel, Nick. We gaan zo meteen naar het antwoord op een keigoeie vraag. Het is weer een leuke vraag. Je kan sowieso je vragen altijd insturen naar vraag@omroepbrabant.nl. Dat is een nieuwe e-mailadres daarvoor.

0: Snow Patrol, Crack the Shutters. En daarvoor de Boza, de Boza. En kei goedemorgen.
1: Een kei goede vraag.
0: Het is vrijdag, het is 8:50 geweest. We hebben altijd een kei goede vraag. Jij kunt ook jouw vragen insturen. Dat kan via een e-mail naar vraag@omroepbrabant.nl. Zodra de WhatsApp weer werkt, kan je altijd ook weer even een app sturen. Iemand die dat deed is Twan. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zeg goedemorgen, want jij bent op vakantie. Je zit in Duitsland, heb ik begrepen.
2: Wij zitten in Duitsland, met z'n zevenen, ja.
0: Ja. Ja, nou, gezellig. Is het gezellig daar?
2: Het is gezellig. Het is heet, het is warm. Maar we maken er het beste van, zeker wel, ja.
0: Oh, goed zo. Had je niet voor naar Duitsland hoeven gaan, hè? Hier is het ook warm.
2: Ja, we zijn gisteren naar de mijnen geweest. Daar hebben we lekker cool geweest.
0: Oh,
2: we zijn
0: lekker
2: naar de Everzee mijnen geweest, ja.
0: Leuk, leuk, leuk. Hé, hey, jij hebt dan een vraag. En die hebben wij gebombardeerd tot keigoeie vraag. Wat is jouw vraag?
2: Nou, als ik tegenwoordig goed oplet op de weg, dan zie ik auto's tegemoetkomen en die gaan die geven keurig richting aan, links of rechts. Maar dan knippert het hele koplamp mee. Het licht gaat aan en uit als ze links of rechts gaan. En ik vroeg mezelf af, is dit wel veilig?
0: Oké.
2: Okay. Dus het zijn vooral de nieuwe modellen, denk ik. Maar het zal iets... ik wil er graag een uitleg over hebben.
0: Oké, okay, nou...
1: Een kei goede vraag.
0: Dat vinden wij een kei goede vraag. En daarvoor hebben we een antwoord gezocht bij onze vriend van de show uit de garage, Rick Nette. Rick, een kei goede morgen.
3: Kei goede morgen.
0: Kei goede morgen. Ja, Twan, de vraag nog even herhalend. De koplampen gaan uit als je richtingwijzer of aanzet. Bij vooral nieuwe auto's. Herken jij dat?
3: Ja, dat heeft Twan goed gezien.
0: Ja.
3: Dat is inderdaad zo.
0: En waarom is dat?
3: Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk en heel kort. Die koplamp, of dat is eigenlijk niet eens de koplamp. De dagrijverlichting, die gaat uit aan de kant waar je richting aan geeft. Om te zorgen dat dat licht voor de tegenligger niet mengt. En als dat licht mengt, dan is het eigenlijk de oranje knipperlicht niet meer duidelijk. Dus wat doen ze? Die fabrikanten zorgen ervoor dat het witte licht uitgaat op het moment dat het oranje licht knippert.
0: Oké. Okay. En dat is eigenlijk sinds dat we de dagrijverlichting steeds verplicht is?
3: Ja, ja, klopt.
0: Maar wat is daar...
3: Ik weet niet of dat exact gelijk loopt vanaf het moment dat dat verplicht is. Maar het is in ieder geval inderdaad bij de nieuwere auto's die dagrijverlichting hebben...
0: Ja.
3: Is dat zo ontstaan. En dat is eigenlijk om te zorgen dat er oranje knipperlicht, die oranje richtingaanwijzer, veel duidelijker is voor de tegenliggers.
0: Oké. Okay. Maar is het dan niet zo, dat maakt er eigenlijk niet uit of het nou oranje of een beetje wit knipperend is?
3: Nou, in Europa hebben wij oranje knipperlichten.
0: Ja.
3: De wetgeving in Nederland zegt... dat een knipperlicht aan de voorzijde wit of amberkleurig mag zijn... en aan de achterkant amberkleurig of rood. Dat heeft ermee te maken dat auto's uit bijvoorbeeld Amerika... die hebben achter laten die het remlicht knipperen als richtingaanwijzer. Dus dan heb je eigenlijk een rode richtingaanwijzer. En anders zouden alle auto's uit Amerika hier in Nederland niet rond mogen rijden. Maar hier, alle Europese auto's hebben in principe een amberkleurig... zoals ze dat noemen, amberkleurig knipperlicht.
0: Ja, maar in dit geval gaat het om de voorverlichting. Hè? Dus die zijn over het algemeen oranje. En jij zegt, het mag dan, het is beter dat het niet mengt.
3: Nou, dat witte licht zou dan overheersen aan het oranje. Dus dan is het voor een tegenligger niet duidelijk te zien of dat het knipperlicht aanstaat, ja of nee.
4: Okay. En is dat dan ook een functie die straks verplicht is bij nieuwe auto's? Of misschien nu al verplicht is? Want er zijn steeds meer snufjes die verplicht zijn in nieuwe auto's.
3: Ik denk dat het... maar pin me er niet op vast. Ik denk dat het bij de dakrijverlichting voor de fabrikant verplicht is om de dakrijverlichting uit te schakelen op het moment dat de richting aangegeven wordt.
0: Oké, oké. Twan, heb je het gehoord?
2: Ja. Ik heb zeker meegeluisterd. Zeker,
0: ja. En is het een beetje een antwoord op jouw vraag?
2: Ja, ik vraag mezelf wel af, heb je dan minder zicht? Maar het is, dus daar heb je als bestuurder zelf van die knipperende auto geen last van. Dat je dan minder ziet of zo.
3: Nee, want het is alleen bij de dagrijverlichting. En die brandt dus overdag. En dan heb je ook daglicht. Waardoor je samen met daglicht en die dagrijverlichting die oranje lamp niet meer ziet. Is het nou donker, dan heb je geen dagrijverlichting meer, maar dimlicht. En in het donker is dat oranje lampje van die knipperlichten meer zichtbaar. Dus dan gaat die niet uit.
2: Oké, dus vooral overdag opgevallen. Dan had ik het toch s'avonds nooit kunnen zien, denk ik. Ja. Met gelijk, ja.
3: Nee, want s'avonds gaat jouw dimlicht niet uit als je richting aangeeft, omdat het dan donker is. En dan valt juist die oranje lamp goed genoeg op.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ik hoor dat jullie allebei passie hebben voor verlichting in dit geval. Het wordt een heel verlichtend gesprek, jongens.
2: Nou, zeker. Nou.
0: Hey, mag ik jou heel hartelijk danken voor weer het leveren van een antwoord op een keigoeie vraag. Tot de volgende keer, Rick. Dankjewel. En Twan, jij dank voor het inleveren of insturen van jouw vraag. En nog een hele schöne oerloop in Duitsland daar, hè, met de vrienden.
2: Dankjewel,
0: hè. Dag Twan. Heb jij nou ook een keigoeie vraag? Je mag hem doorsturen naar ons. Dat kan je tegenwoordig heel makkelijk doen via een e-mailtje naar vraag@omroepbrabant.nl. De antwoord op jouw vraag komt wellicht dan in een van de uitzendingen van een keigoeie morgen voorbij. Dus vraag@omroepbrabant.nl. Wij staan altijd open voor leuke, bijzondere, creatieve vragen. En gaan wij op zoek naar het antwoord. Dit is een keigoeie morgen op Omroep Brabant.

0: Texas Midnight Runners. Jackie Wilson set. We gaan naar het nieuws zometeen met Niek. Niek, waar ga je het over hebben?
1: Dat de politie een grote zoekactie op touw heeft gezet na een inbraakpoging vannacht in Vlijmen. En de spelers van voetbalvereniging VOV Langeweg die hebben één grote wens.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Omroep Brabant.
0: Het is nog een beetje bewolkt. Het zonnetje gaat er zeker bij komen later vanochtend of vanmiddag. En dan loopt de temperatuur weer aardig op tot zo'n 25 à 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Het koelt vannacht wel lekker af tot een graad of 13, 14. Het weekend verloopt verder zomers warm met veel zon en temperaturen die oplopen naar 28 en daarna al richting de 30 graden. Het is 8:30. Tijd voor het nieuws met Niek.
1: De politie heeft vannacht een grote zoekactie op touw gezet in Vlijmen nadat daar was geprobeerd om in te breken bij een huis. Die inbraak mislukte en de drie daders die sloegen op de vlucht. Een van hen rende maisveld in. Ondanks de inzet van de politiehond is de verdachte niet gepakt. Twee andere verdachten werden snel gevonden. Zij hadden zich schuilgehouden in een sloot. De man die woensdag in Altena werd aangehouden voor illegale jacht had een grote hoeveelheid munitie die niet goed was opgeslagen. Hij gebruikte ook verboden vangkooien. Handhavers vonden ook een levende duif in zo'n vangkooi. Die werd gebruikt als aas voor roofvogels. Ook dat is verboden. Er zijn ruim 200 wilde eenden en 100 fazanten in beslag genomen. Oplichters hebben gisteravond spullen gestolen uit een huis in Bergen op Zoom. Bij de politie kwam eerst een melding binnen over een woningoverval, maar uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting met een babbeltruc. Niemand raakte gewond. De politie waarschuwt vaker voor oplichters die zich voordoen als agent. Begin deze maand werd een man uit Tilburg nog voor duizenden euro's beroofd. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen. Dat zegt Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht de vrede daar gaat bewaken. NOS-correspondent Sjoerd en Daas die plaatst wel een kanttekening.
5: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt het plan wel te steunen. Voetbalvereniging VOV Langeweg heeft één veld, één team en één grote wens. De 20 spelers die willen graag een eigen kantine. Want ja, dat ontbreekt. Omkleden kan nu nog net in een gymzaal die vlakbij ligt. Maar even gezellig napraten met een drankje, dat zit er niet in. Ook voor de tegenstanders is het vervelend.
6: Er zijn ook heel veel spelers die dan aankomen en vragen waar ze een broodje kunnen halen, iets te eten, iets te drinken. En dan moeten we ze toch een neven kopen, omdat we ja, eigenlijk niks hebben hier. En Langeweg heeft ook geen supermarkt, dus dan wordt het heel lastig.
1: Ja, ja, je kunt dus ook niet even naar de supermarkt. Nee. Ja, toen ik dat hoorde zeggen, toen dacht ik wel, ja, dat wordt inderdaad lastig. Zeggen ze allemaal tegen de lokale omroep daar, Zuidwest TV. De ultieme droom van de spelers is om in 2028 een kantine te hebben.
0: Okay.
1: Zodat het 90-jarig jubileum van die club goed gevierd kan worden.
7: Maar ze hebben eens kijken waar Langeweg ligt. Ja, ze ligt net boven Breda.
0: Ja, boven Breda, ja.
7: In het westen, ja.
0: Eén team hebben ze.
1: Ja, ze hebben één team, ze hebben 20 spelers. Ze hebben één veld, één team.
0: Eén keer een wedstrijdje per week en een paar keer trainen.
1: Ja, en omkleden, dat doen ze dus in de gymzaal. Maar ja, daar
0: zou ik
1: verder
0: denken aan een voetdruk of zo. Een beetje, of iets dergelijks, dat je die dan neerzet.
7: Moeten wij dat niet gewoon regelen?
0: Ja, een soort, ik zit even te denken, een kantinetruc, zeg maar.
7: Ja, maar dat lijkt me dus echt waanzinnig. Dat wij er op een dag aankomen.
0: Ja.
7: Dat we inderdaad een voetdruk hebben.
0: Ja.
7: Gewoon zo'n rijdende bar.
0: Ja.
7: En dat we daar dan gewoon gaan staan.
0: Ja, dat lijkt me heerlijk. Leuk.
7: Ik ga wel een middag beach stappen daar, hoor. Helemaal geen probleem.
1: Dat is in ieder geval voor één dag gewoon.
7: Ja, dat is voor één dag.
1: Ja, nou ja, het is een goed idee.
7: Ja.
1: En voor een permanente oplossing zijn ze in gesprek met de gemeente. Dus
7: okay.
1: Ja, misschien
7: ja, daar ga ik niet op. Dan moeten ze zo.
1: Nee, daarom.
0: Maar, nee, maar ja, dat gaat ook nog nooit. Dat kan haast niet, toch? Ja,
7: hey, maar als ik nou een brouwer was.
1: Nou ja, als we dat gewoon met eigen vrijwilligers en zo een beetje runnen op zo'n speeldag. Dan,
0: ja.
1: Maar er is gewoon geen gebouwtje of niks.
0: Helemaal
1: niks. Nee, er ligt een veld. Dat is het.
7: Is er wel ruimte voor? Is er ruimte?
8: Volgens mij is er wel ruimte. Ja, want anders dan zouden ze het inderdaad ook niet overwegen. Ze zeggen ook van als er mensen komen kijken bij de wedstrijd en zo. Er is ook geen overkapping, er is niks. Ze staan altijd in de regen dan en zo. Dus ja, ze willen gewoon iets naast dat veld. Een gebouwtje of zo. En,
0: ja, is er ruimte? Ik zou gewoon, doel. Misschien moet je een doel.
8: Misschien gewoon zo'n noodketen of zo. Doel, die een beetje kunt opbouwen.
0: Ja, noodketen, ja. Ja, maar je had vroeger toch ook met bouwvakkers en zo. Dat je, had je van die karren die dan als keet. Een keet, gewoon een keet.
7: Ja. Ja. Ja, er zijn zoveel opties, jongens.
0: Ja, toch? Moet,
7: Nee, maar dit wordt.
8: Wordt daar gewerkt?
0: We worden hier heel creatief van. Dus en Nick heeft een week vakantie. Dus die kan daar mooi een week over nadenken. Nick, dan komen we er bij jou weer op terug.

0: Kiptrick, I want you to want me.
1: Omroep-Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, het is de vakantieperiode. Dat is altijd de periode waarin het nieuwsaanbod aardig opdroogt. Dat betekent dat er ruimte is voor berichtjes die je normaal misschien niet in het nieuws tegen zou komen. En dat heet dan met een mooi woord komkommernieuws. Nou, we hebben een komkommerig nieuwsklassement tijdens de zomer. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. En intussen staan daar op het bord drie berichtjes. En dat wisselt een beetje naar aanleiding van het aantal komkommers dat een berichtje krijgt. En je kan een berichtje, een komkommer geven van de schaal van 1 tot 10. 1 is, ik vind het een wel belangrijk berichtje. Dit is, het is geen komkommernieuws. En 10, dan is het 100% komkommernieuws. Ja. Dus, en ergens daartussen.
2: Dit is een beetje de categorie. Ik had liever gehad dat ik het niet had geweten.
0: Ja, precies. Ja. Dat, ja. Nou, ik heb iets leuks gevonden.
2: Oh ja?
0: Ja, dacht ik even van, ja, dat zou je normaal zeg maar, niet in de media terechtkomen. Dit is wel een bijzonder berichtje. Het gaat namelijk over een verhuurder in Amsterdam. Die heeft een kamertje van nog geen 9 vierkante meter omgebouwd tot een studio. En wil deze verhuren voor, hou je vast, €1300 per maand.
2: Jezus.
0: Maar dat is nog niet alles. Hij stelt ook nog eens eisen. Hij wil de woning niet verhuren aan stellen of mensen met een kind. En ook mogen er geen vrienden blijven slapen. Overigens vraag ik me af of daar überhaupt ruimte voor is.
2: Maar, en ook de reden, gezellig op 9 vierkante meter. Precies,
0: de reden waarom dat is, dat schrijft de verhuurder in de advertentie. Of nou, het is niet eens een advertentie, maar
2: staat er niet bij.
0: Ja, het staat er niet bij. Want eigenlijk, ja. Hij heeft een advertentie, maar dit berichtje is overgenomen. Dus ja, dat had ik wel zoiets van. Wat moet je ermee? Het staat gewoon in dit geval in de Telegraaf te lezen. Waarschijnlijk wordt het heel snel overgenomen, want dat valt mij dus op.
2: Ja, als je het eenmaal ergens ziet, als je ziet.
0: Ja, het komt overal dan terug. En voor je het weet zit het in het ergens in het.
2: Het maakt
0: het
2: eigenlijk in de zomer niet uit op welk krant je een abonnement hebt of welk programma je kijkt, want ze doen eigenlijk allemaal hetzelfde.
0: Ja, net zoals wij.
2: Ja.
0: Uiteindelijk, want we zoeken het ook overal natuurlijk. Maar goed, vind ik een behoorlijke, in mijn optiek, een mooie kandidaat voor het komkommerklassement. Dus hoeveel komkommers geef jij dit nieuws? Dan mag je nu een sms'je sturen. 06573-28203. Op de schaal van komkommers vind jij dit een belangrijk bericht. Dan stuur je 1 komkommer. En naarmate jij het minder belangrijk vindt en echt komkommernieuws gaat de score omhoog. Mag je meer komkommers? Komkommers gaan smijten in een sms'je. 06-573-282-03. Dus laat het even weten. Hoe belangrijk vind jij dit bericht? Het gaat dus over de verhuurder in Amsterdam. Die heeft een kamertje van nog geen 9 vierkante meter omgebouwd tot een studio. Vraagt €1300. Stelt daar eisen aan.

0: Solid Harmony. I want you to want me.
1: Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, wat een nominatie voor het komkommerklassement. Ik zal het klassement even met je doornemen.
2: Ja.
0: Op drie nog altijd Madison Beer en Justin Herbert. Die gaan trouwen. Dat maakten ze afgelopen maandag, geloof ik, bekend. 7,8 op de schaal van komkommers.
2: Omdat eigenlijk niemand wist wie deze personen waren.
0: Ja. €100 boete voor het plaatsje in Chiasso in Zwitserland voor het uitlaten van een hond zonder flesje water. 8,1.
2: Ja.
0: Ja, je lacht al. En Bridget Maasland, die voert het lijst aan. Die is met stip ooit op 1 binnengekomen. En die blijft daar goed staan. Net zoals dat haar woning eigenlijk ook in haar handen blijft. Want dat is ook meteen de reden waarom ze er staat. Ze heeft namelijk de muren met geschilderd.
2: Ach,
0: dat vonden wij wel behoorlijk hoog. Een behoorlijke komkommer gehaald.
2: Ja, het zal je maar gebeuren.
0: 9,1.
2: Op schaal van 10.
0: Ja.
2: Ik ga alvast verklappen. Bridget blijft daar staan.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd wat er nog zo'n beetje aan sms'jes is binnengekomen.
2: Ja, zoals iedere dag schiet het natuurlijk alle kanten op. Ja. Bij sommige mensen ligt de grens voor komkommernieuws gewoon laag. Die sturen heel snel al 10 komkommers.
0: Ja.
2: Maar wat me bij deze opvalt, is dat toch wel een aantal mensen zeggen, ja, het is misschien gekkig,
0: ja,
2: maar het is ook wel heel opvallend.
0: Oké.
2: Okay. En daarvan zeggen mensen, ja, het valt zo op dat ik het eigenlijk toch wel een beetje, het is gek nieuws.
0: Het is de gekheid op de markt ook wel een beetje. Ja,
2: ja, en het zegt ook wel iets, zeggen sommige mensen. Dus mensen geven wel komkommers, want ja, het is natuurlijk gewoon gek. Waarom hebben we het hier over?
0: Ja.
2: Maar het is ook wel weer zo uitzonderlijk dat mensen het enigszins nieuws vinden.
0: Ja. Oké, ik pak even de roffel erbij.
2: Ja, ik zei het gaat de 9,1 niet halen, maar komt het wel op het bord? Wat is het minste aantal komkommers?
0: 7,8.
2: Hè? Het nieuws over de verhuurder in Amsterdam. Met een kleine studio. €1300 per maand. Geen stellen. Geen mensen met kinderen. Krijgt 6,8 komkommers.
0: Oh, dan staat hij er niet op.
2: Nee,
0: dan gaan we hem niet meenemen naar volgende week. Nee. Oké, nou, dankjewel voor het doorgeven van de komkommers. Het waren er net niet genoeg. Dus de stand blijft zoals die nu is. Madison Beer op 3. Samen Justin Herbert, die gaan trouwen 7,8. €200 boete voor het niet uitlaten van het uitlaten van een hond zonder flesje water 8,1. En Bridget Maasland, die schildert de muren van haar woning in Amsterdam wit.
2: Moet iedereen om lachen als ik hoor ook.
0: 9,1 komkommers.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
13: Heijn. DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB Alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
16: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
15: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
17: We bedoelden het allemaal niet zo, het zit allemaal nog in een consultatiefase, maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen, dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
15: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dat maakt het 9:02. Luister naar Kei. Goedemorgen. Alweer het laatste uurtje voor deze vrijdagochtend. En dat betekent traditie getrouw natuurlijk, dat we zometeen een slinger geven aan het ratje. En dat betekent dat je liedjes mag aanvragen. Dus denk eens even na over een lekker liedje wat past bij deze vrijdag. Bij de zomer, bij de vakantie of gewoon bij de stemming waarin je zit. En misschien wil je wel jouw favoriet delen met de rest van de luisteraars. En dan mag dat. Dan mag je dat straks gaan doorsturen naar de studio.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie.

0: Reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
1: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
7: Hey, goedemorgen, John van Groenhoven.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.
2: Kei, goedemorgen.

0: Come back and stay, come back and stay. Paul Jong, hoor je in een kei goeiemorgen. Ja, we zijn in afwachting van Niek.
1: Ja, gaan we naar het nieuws met Niek?
0: Nieuws met Niek.
2: Mijn scherm is zwart, je zult het niet verwachten.
0: Hey, was je koffer al inpakken?
2: Nee, maar ik was even met Hubert aan het voorbespreken over...
0: Oké. Het goede nieuws is, je hebt nog even, want we beginnen net. Dus
2: ja, kijk. Dat dacht ik eigenlijk ook al, want ik hield het wel in de gaten natuurlijk. Dus, en ik hoorde gewoon nog muziek lopen en zo. Dus,
0: nee, je maakt ook niet echt een hele stressvolle indruk. Dus, nee.
2: Ja, maar weet je, als het wel zo was geweest, dan kon ik er ook niks meer aan doen, toch?
0: Nee, maar goed, ik zag wel dat je op vakantie gaat.
2: Nou,
0: je had je hand al ingepakt.
2: Ja,
0: is goed. Hand in de zak. Goed, het is vandaag vrijdag 31 juli. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vandaag wordt het zo'n 28 graden. Dit weekend lekker zomerweer met veel zon en warme temperaturen. En ook tijdens Niek's vakantie volgende week is het gewoon heerlijk weer.
1: Ja, en er is ook echt heel veel te doen dit weekend. Mooi. Sowieso begint morgen de Tour de France van de vrouweneditie van de Tour. Vandaag start al Park Hilaria in Eindhoven, de kermis. Het is ook kermis in Boekel. Die begint vanaf morgen en schijnt altijd super goedkoop te zijn. De Intratuin in Halsteren die start vanaf morgen al met het bouwen van de kerstshow. Moet ook weer gebeuren.
0: Ja, de pepernoten liggen in de winkel en de kerstshow wordt gebouwd in Halsteren.
1: Ja, het moet allemaal weer gebeuren. Zondag natuurlijk een belangrijke dag voor PSV. Dan start de strijd om de Johan Cruijffschaal thuis tegen AZ. En het is morgen ook nog eens Zwarte Zaterdag.
0: Ja, de tweede. Dus,
1: morgen is de
0: eerste van augustus is altijd. Krijgt Frankrijk en de rest van Europa vakantie.
1: Drukte op de wegen.
0: Ja. Mooi. Nou, Niek is gearriveerd. Helemaal ingesteld. Doet je scherm het?
2: Ja, zeker. Ja, hoor. De Indonesische douane heeft een Maleisische piloot opgepakt met meer dan 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De man, die dus net zelf een vliegtuig had bestuurd, bleek ook nog onder invloed van meth, MDMA en cocaïne. Hij kan de doodstraf of levenslang krijgen voor drugsmokkel. Tilburgse nachtleven bruist niet meer, is volgens het Brabants Dagblad de conclusie in een nieuw rapport waar de gemeenteraad om vroeg. Om de stad 's nachts weer gezellig te krijgen is er volgens de onderzoekers veel nodig, zoals een bruisend clubgebied in het centrum. Nu is de stad ingericht op een groep die onbereikbaar is. Studenten die gaan niet meer op kamers en jongeren gaan liever naar één groot evenement dan wekelijks naar de kroeg.
0: Ja, volgens mij is het wel een trend in alle steden, hoor, dat het stappen
1: ik
0: op een andere...
1: Ik mis één conclusie.
0: Nou, wat is de conclusie die jij mist?
1: Het is veel en veel te duur.
0: Ja, maar naarmate er minder gaan, wordt alles duurder.
1: Maar dus. Ik ben de afgelopen... Het was natuurlijk kermis in Tilburg. Ik kom oorspronkelijk uit Tilburg. Dat is voor mij een traditie. Dan ga ik weer terug naar de stad. Vrienden van vroeger. We hebben 2 avonden kermis gehad. Honderden euro's kwijt.
0: Ja.
1: En niet eens van de kermis. En ik heb echt niet per se iets geks gedaan. Maar je moet tegenwoordig al een statiegeldbeker. Kost je al een euro. Kun je zeggen, ja, maar die statiegeld, dat geld krijg je nooit terug.
0: Nee, dat klopt.
1: Ik heb een vriendengroep, wij geven gewoon rondjes voor elkaar. Je gaat niet alleen voor jezelf halen. Als je pech hebt dat jij de eerste bent van de avond...
0: Ja.
1: Dan kan je dus al 5-6 keer die euro erbij lappen. Stels is de hype van dit moment, hè? Ja. Die soort... Ja.
0: Wat kost een stelsje?
1: Een soort limonade met alcohol erin. 6 euro voor een klein blikje.
0: Jeetje.
1: Maar een biertje ben je ook zo 5 euro, 4 euro. Dus je bent gewoon meer dan 100 euro kwijt voor één avondje stappen.
0: Ja.
1: Heb je nog niet gegeten, heb je nog niks door de kermis gedaan. Het is gewoon niet meer te betalen, dat kan je niet iedere week doen.
0: Nee, maar laten we de kermis even loskoppelen, want dat is natuurlijk een evenement.
1: Nee, dus, oké. Okay.
0: Maar het gaat dan in dit geval over het stappen.
1: Het stapgedeelte, maar dat is net zo duur. Het is niet dat het met de kermis duurder is.
0: Nee, het kost behoorlijk wat geld. Maar volgens mij wordt er gewoon steeds minder gestapt. Maar men wil dan het stappubliek terugkrijgen in de stad... Maar volgens mij is het juist een van de kenmerken van een interessante stad of plaats waar je gaat stappen, is zeg maar de creativiteit van de ondernemer die er zit. Want die maakt uiteindelijk dat je een populaire plek creëert waar mensen naartoe willen. Volgens mij laat zich dat niet echt sturen.
1: Nee, ja, en dit horen we natuurlijk al jaren toch, na corona, dat die generatie
0: thuis
1: zat toen ze 18 waren, die zijn het ook niet gewend om op stap te gaan.
0: En daar bovenop komt ook nog eens dat er dan, neem Tilburg, daar heb je Sportpark Live, dan nemen we maar even een groot evenement. Ja, kost ook niet zeg maar een tientje entree. Dan zei je bij ons je kaartjes wint, moet je daar gewoon...
1: Maar stel dat jij als student iedere donderdagavond op stap wil in de kroeg, het gaat niet.
0: Nee, maar volgens mij is die trend ook gewoon niet meer zo.
1: Nee, maar al was die trend, je kan het gewoon niet betalen, het gaat niet. Want je kan niet meer voor 50 euro een avond op stap.
0: Nee.
1: Dan heb je net 2 rondjes gehad.
0: Ja, dat is... of minder vrienden dan, hè?
1: Ja,
0: weten. Ja. Het is een trend. Maar goed, trends zijn er om ook weer trendbreuken te krijgen. Dus ja, uiteindelijk gaat het dan misschien op een andere manier weer terugkomen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Heel iets anders. We gaan naar het ratje. Ik geef er een slinger aan. Letter F. Van Ferdinand. De F van Ferdinand. De F van nog heel veel meer dingen. Maar even de categorie.
1: Dingen met de kleur rood.
0: Met de letter F.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ik weet niet of Ferdinand rood is, maar dan mag het.
0: Nou ja, Ferdinand misschien. Ja, dat kan. Heeft misschien rood haar. Zou kunnen.
1: De jury is weer zoals altijd soepel. Dus als Ferdinand volgens jou rood haar heeft, dan is hij goedgekeurd.
0: Mooi. Nou, ik pak de telefoon erbij, want we gaan nog steeds sms'en. 06-573-28203. Een sms'je met dingen met de kleur rood, met de letter F. En dan het bekende recept. Je mag er een liedje bij doen. Dan ga ik dat met plezier voor jou draaien. We maken er gewoon het ratje XXL.
1: Ah.
0: Ja, ik zat even naar de woord te zoeken. Ja. Nee, ik wou even bel bestel, maar dat is straks natuurlijk om
1: één. Nee, dat is straks na één.
0: Nee, een ratje XXL. Sms maar lekker dingen met de kleur rood met de letter F. Dus even zien. Michael heeft een rode fiets en wil dit liedje graag. Van Tina Turner met Rod Stewart, It Takes Two. Dus 06-573-2203. Niet appen, maar sms'en. Aan de app wordt weer gewerkt. Dat gaat hopelijk allemaal goed komen snel. En doe er een liedje bij.

0: Zonnetje aan de zee.
1: Dat is de titel van deze plaat van Zoe Levee. En Marielle die stuurde hem in via sms. Dingen met de kleur rood met de letter F. Ja, zo moet ik het zeggen. Ja, ik moet ook even wennen aan het hele sms-verhaal. Rood fruit. Goed gevonden. Zo ook Marianne. Die zag ik wel aankomen. Dingen die rood zijn met de letter F. Een Ferrari wilde dit liedje. Biscaya, James Last.

0: Blijft altijd een bijzonder liedje. Ik zei het hier net nog even in de studio. Het is voor mij een herinnering. Vroeger was dit de tune van Veronica komt naar je toe deze zomer. Dat kennen veel mensen waarschijnlijk ook nog. We gaan zo naar het nieuws met Nick. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Dat er vrouwen gewond zijn geraakt bij een auto-ongeluk in Den Bosch. En inwoners van een klein dorpje in Canada kunnen eindelijk opgelucht ademhalen.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Hebben we verkeersinformatie? Nee, we hebben geen. Ik dacht dat er wel verkeersinformatie was. Heb je verkeersinformatie?
5: Nee. Oh, volgens mij zijn we helemaal filevrij in Brabant.
0: Volgens mij niet, hoor.
5: Ineens komt de A58 erbij. Eindhoven richting Tilburg tussen Bestum en Gestel. 6 kilometer, iets meer dan 10 minuten ben je langer op de weg. En het komt vanwege dieren op de weg. De rechte rijstrook is daarom dicht.
0: Oh, dat is wel even opletten daar dan.
5: Een gewonde roofvogel.
0: Oh, dat is vervelend.
5: Ja, zou die dan iets of iemand geraakt hebben?
0: Dat zou zomaar kunnen. We gaan naar het nieuws. Zometeen. Maar eerst even het weerbericht. De dag start met wat bewolking. Is nog altijd wat bewolkt. Maar het schijnt allemaal goed te komen, is ons verteld. Vanmiddag zijn er nog wat stapelwolkjes, maar ook de zon komt erbij. Het wordt 25 tot 28 graden vandaag. We gaan naar het nieuws. Nick de Vries.
1: Twee vrouwen uit Den Bosch zijn vannacht gewond geraakt bij een auto-ongeluk in de stad. De vrouw die als bijrijdster in de wagen zat, raakte zwaar gewond. Zij kwam bekneld te zitten en is door de brandweer bevrijd. Het ongeluk gebeurde rond 3:00 vannacht. De wagen raakte van de weg en botste tegen een boom. In de auto werd een lachgascilinder gevonden. Eindhoven zet als eerste gemeente in onze provincie een netwerk op van plekken waar je kunt afkoelen tijdens extreme hitte. Zodra het KNMI code oranje of meer afkondigt voor hitte, openen deze locaties de deuren. Inwoners kunnen daar dan gratis terecht om af te koelen, water te drinken en uit te rusten. Een van de plekken wordt het stadhuis. Meer locaties volgen in de komende maanden.
0: Zuidelijke landen hebben dit al jarenlang. Hè? Dat is echt een heel goede zaak. Waar moet je naartoe als je binnen zit en het is echt gewoon niet meer te harden?
5: Ja, er zijn wel meer steden die het doen. Vaak zijn ook musea inderdaad.
0: Supermarkten die ook plek bieden.
5: En bibliotheken heel vaak.
0: Ja, bibliotheken. Ja, we hebben ze toch. Dus maak ze dan nuttig. Dankjewel.
5: Zo is dat.
1: FIFA zegt door te gaan met het plan om aandelen in het WK te gaan verkopen. De Europese voetbalbond UEFA heeft een boycott aangekondigd als de Wereldvoetbalbond die plannen doorzet. Je hoort de voorzitter van de KNVB over de zorgen die er zijn.
6: Dat commercieel belang zwaarder gaat wegen dan bijvoorbeeld de sportieve belangen. Dan heb ik het over de druk op de kalender. Dan heb ik het de druk op de spelers. Dan heb ik gewoon ook het uithollen van de competitie zoals die nu inderdaad door bijvoorbeeld UEFA, maar ook door de andere confederaties worden gedaan. Dus de Europees kampioenschap. Omdat dan altijd het geld zal winnen van wat normaal het sportieve element zou moeten zijn.
1: De Noord-Amerikaanse voetbalbond is ook tegen het plan. De Afrikaanse bond roept lidstaten juist op om het plan te overwegen. 4-5 landen die instemmen, tientallen miljoenen euro's toegezegd.
5: Ach, tuurlijk.
1: Ja, dat is het dan.
0: Oh, geld gaat weer. Ja, nee, vandaar dat Afrika instemt. Dat snap ik ook wel weer, ja.
1: Inwoners van een klein Canadese kustdorpje zijn binnenkort eindelijk verlost van een enorme rotte visgeur. In een leegstaande fabriek daar staan al 20 jaar ruim 100 tanks met gefermenteerde vissaus. De fabriek die raakte steeds verder vervallen en als de wind dan verkeerd stond, dan kon daar het hele dorp van meegenieten. Maar dan dus niet op een fijne manier. Ja, je kunt het je helemaal inbeelden. Tot nu dus, want op last van de gemeente wordt het pand nu eindelijk geruimd. Het is een behoorlijke klus, kost bij elkaar zo'n 1 miljoen euro. Maar ja goed, dan is het uiteindelijk wel gefixt, dan is die geur eindelijk verdwenen daar.
0: Nou,
5: ik weet dat wij het vaak over eten hebben in de show.
0: Ja,
5: maar ik heb die had niet gehoeven.
0: Nee. Mijn eetlust is ook volledig, volledig ontgaan. Meestal komt hij wel snel terug, hoor, dus komt helemaal goed. Judith, flessenetiket is rood, letter F. Zeker, rauwe nessen graag.

0: toen was het...
1: Inderdaad. Het was zomaar Rob de Nijs. Dankzij een sms'je van Suzanne. Ze zegt dingen die rood zijn met de letter F. Een frietje met ketchup. En wilde graag zomer horen van Rob de Nijs. We gaan er gewoon nog eentje doen. Het ratje XXL. Rob, dankjewel voor jouw sms'je. Ik pak het er even bij. Wat zei jij ook alweer? Je had het over een frisbee. Een rode frisbee. En wel even terug naar deze Italo-hit van Fun Fun. En dit heet Color My Love. En een kei goeiemorgen op Omroep Brabant.

0: Dank Rob voor deze mooie zomerse jeugdherinnering van Color My Love. In het ratje XXL vandaag. Waar we ook weer natuurlijk een keigoede vraag hadden. En die kwam deze keer van luisteraar Twan.
1: Tegenwoordig goed opletten op de weg. Dan zie ik auto's tegemoetkomen. En die gaan die geven keurig richting aan, links of rechts. Maar dan knip het hele koplamp mee. Het licht gaat aan en uit als ze links of rechts gaan. En ik vroeg mezelf af, is dit wel veilig?
0: Nou, en daarvoor belde ik met Rick Nette. Het antwoord daarop te geven, vriend van de show... en heeft een eigen autogarage in Loon op Zand. En die weet dus wel waarom dat is.
2: Die koplamp, dat is eigenlijk niet eens de koplamp. De dagrijverlichting, die gaat uit aan de kant waar je richting aan geeft... om te zorgen dat dat licht voor de tegenligger niet mengt. En als dat licht mengt, dan is het eigenlijk de oranje knipperlicht niet meer duidelijk. Dus wat doen ze? Die fabrikanten zorgen ervoor dat het witte licht uitgaat op het moment dat het oranje licht knippert.
0: Ja, zo is het niet alleen een mooi antwoord op een weer een mooie vraag, maar ook leerzaam voor ons. Want we weten daardoor steeds meer, Jasper.
3: Dat is het eigenlijk altijd.
0: Ja, het is altijd leuk. Vraag. Nou, en dan vinden we leuk om jouw keigoeie vraag ook te krijgen. Die kun je doorgeven via de mail. vraag@omroepbrabant.nl. Dus als je iets tegenkomt...
3: En hij verdwijnt nooit, hè? Ik heb een heel bestand, man. Ja. Er staan alle vragen in. Ja. En je kan zomaar eens een keer zo op een donderdag door mij geappt worden. Ik heb het gevonden.
0: Ja.
3: Ik heb iemand die het antwoord gaat geven. Ja. En dan hoor je het waarschijnlijk op vrijdagochtend.
0: Kijk, dus maak er gebruik van. Vraag@omroepbrabant.nl. Dus vraag@omroepbrabant.nl. Ja, dat kan van alles zijn. Ik heb een vraag aan jou.
3: Oh.
0: Ik heb een ultieme zomerhit.
3: Ja.
0: Ja, dat is Will Smith met Miami. Dat is mijn vakantie.
3: Lekker.
0: Komt dat ik vaak die kant ook ben geweest ook. Ja, dat is altijd dan... Maar die is al even, die draait al even mee. En toen dacht ik, die ga ik eens remixen.
3: Ja.
0: Mijn vraag is, wil je hem horen?
3: Ja, maar vind ik eigenlijk wel dat je dan even het ratje goed moet hebben. Dus als jij nu even iets roos met de letter F noemt, dan mag je van mij mee.
0: Ferrero Rocher. Volgens mij zitten de rode letters in verpakking. Oké.
3: Okay. Nou, dan mag het.
0: Ja, mag het. Nou, oké. Okay. Mijn remix van Will Smith in de Miami South Beach Groove Mox remix. Nu te horen.

0: Miami. Mijn remix.
1: Ja, goed hoor. Ja, leuk.
0: Dus ik zou zeggen, stem erop. Hè?
2: Zeker, stem is uitermate belangrijk. Nee, het is niet veel met die tip.
0: Is het niet veel?
2: Nee,
0: er komt niet veel uit natuurlijk. Hè?
2: Nee, weet je, en er komen ook platen uit, die worden ons aangeboden dan. Ja. Waarvan ik denk van, wie is dit? En hoe haal je het in je hoofd? Wat heb je gedronken? Heb je iets gebruikt?
0: Ja.
2: Wat denk je wat mensen gaan horen?
0: Ja.
2: En dan het ergste is, dat er mensen zijn die het leuk vinden.
0: Oké. Okay. Ja, dat is altijd, maar dat is smaak, Hubert. Dus dat is.
2: Je kunt van iemand niet houden van een band.
0: Ja.
2: Maar je kunt wel horen of het goed is of niet.
0: Ja, dat kan je zeker.
2: Maar er zijn mensen die kunnen die scheiding niet aanbrengen.
0: Nee.
2: En dat vind ik jammer.
0: Ja, is jammer.
2: Ja. Het, is ook een beetje, het lijkt een beetje BB vol liefde, weet je? Je kunt
0: hou op over BB vol liefde.
1: Ja. Kijk jij eens weer vandaag, subtiel als altijd, super wel.
2: Ja, ik kijk daarnaar, maar ik ben ook een beetje verliefd, denk ik.
0: Och.
2: Ja,
0: kunnen wel vast gaan, dat je van, zeg maar...
2: Nee, we moeten gaan stemmen op...
0: Oh toch?
1: Nou, kom maar dan.
3: De ultieme Bonte 50.

0: ben eruit.
1: Ja, ik ook.
0: Ik ben eruit.
2: Ja? Wat dan?
0: Deze.
2: Oh, echt?
0: Ja, ja.
2: Maar als Superstition, de beste baslijn ooit geschreven.
0: Ja,
2: de
0: ik volg jou. Ik heb heel... Ik had één. Twee vind ik mooi.
2: Ja.
0: Drie vind ik ook mooi. Maar vier is gewoon... Dat gevoel... Misschien heeft het ook met de zomer te maken. Het zit een beetje in een reggae.
2: Superstition, beste baslijn ooit geschreven.
0: Snap ik wel.
2: Echt waar.
0: Ja. Ja, snap ik.
1: Leuk zo'n discussie. Ja, ik heb mentaal een keuze gemaakt. Maar ik mag het niet zeggen natuurlijk.
0: Nee. Maar ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Luisteraar die gaat uiteindelijk besluiten. Hey, ga je het nog verder? Je zit veel vol energie. Ik merk,
1: nou, dat sowieso wel. Maar ik ga ook even kijken wat ik in mijn persoonlijke plaat. Ik heb ook een eigen plaat.
0: Ja,
1: ik even kijken nog.
0: Ja. Mooi. Nou, ik zal Miami erin zetten in jouw bakje. Dus dan kan je me gewoon een keertje draaien. Mag altijd. Geen probleem.
1: Oh, wordt bij iets opgedrongen?
0: Nee hoor. Oh. Ik heb straks ook jouw promo gedraaid trouwens. Dus we moeten daar even afrekenen.
1: Wat is dat dan?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer. In het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen en van harte welkom. Het is vrijdag, dat zou je niet op gaan zijn. En die vrijdag klinkt altijd net een klein beetje anders. Die is een beetje afwijkend van de rest van de dagen. Die woensdag zou misschien ook toch wel een wat vreemde dag kunnen zijn. Maar de vrijdag is anders. Dat wil zeggen dat we de tipplaat gaan bekendmaken. En dat is weer een goede plaat, een bijzondere plaat. En ik heb dan mijn persoonlijk tipje, wat ik graag even door... Nou ja, het klinkt een beetje onaardig, maar toch door de strot wil duwen... omdat ik het een bijzonder liedje vind. In de hoop dat je met me meegaat. En dan het allerbelangrijkste, wat je net bij John en bij Jasper hebt gehoord. De Ultima Bonte 50, keuze uit 4 liedjes van Stevie Wonder.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripke bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de gimmer. Je bent zo

0: fase maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is prachtig weer buiten. De zon schijnt. En zodra de zon schijnt, verandert Nederland in één grote e-bike optocht. Er ontstaat weer discussie over veiligheid. Wie al jaren moeite heeft met balans en reactievermogen, stapt vrolijk op een fiets die een veel te hoge snelheid haalt. En als het misgaat, vliegen niet alleen sommige fietsers uit de bocht, maar ook soms de discussie. Het loopt spaak.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubert Mol.
1: Dit is Brabant.

0: Even pauze of volle bakker tegenaan? Hubert Mol is bij je met
1: Kei Gezellige Radio.
0: Dit is Brabants Bond.
1: Omroep Brabant.

Van ABBA, de enige die ooit... Want er is heel wat te doen rondom de kapotte kachels en de dikke pants, hè, dat liedje. Dat zij dat hebben gebruikt, dat Take It Jazz and Me. En daar waren de ABBA's, de mannen Björn Ulvaeus en Benny Andersson helemaal niet blij mee. Ja, ga daar maar eens tegen procederen. Dan ben je gedoemd eigenlijk in het hoekje te worden geplaatst. Dat je niet meer mag omkijken, maar de enige die het voor elkaar heeft gekregen om wat muziek te gebruiken van ABBA is Madonna. Hang Up. Daar zat een fragmentje in van deze die je net hoorde. Gimme, gimme, gimme, your love after midnight. En dat is de enige die het is gelukt. En als het Madonna wel lukt, ja, dan denk ik dat de kapotte kachels op voorhand hadden kunnen weten dat het niet zou lukken, dat je dat niet zomaar kunt doen. En dat die ABBA's daar bovenop zitten. En dat ze heel veel macht hebben en veel geld hebben om een advocaat te kunnen betalen. En dan kun je het heel lang volhouden. Dat denk ik dan tenminste. Want vaak kun je in je recht staan, maar als je niet genoeg geld hebt om de advocaten te kunnen blijven betalen en je blijft de boel traineren, dan kun je af en toe toch het onrecht binnenhalen. Omdat je niet genoeg geld hebt. Zo werkt de rechtspraak nou eenmaal. Degene met het meeste geld wint. Ja. Omdat ze dat ook doen. Ze, van die grote bedrijven hebben vaak advocaten die er steeds maar bovenop zitten en de boel maar blijven rekken. Omdat ze gewoon geld erin kunnen pompen. En als jij een kleine jongen bent en je hebt niet zoveel geld, dan moet je het onderspit soms zelf. Ja, en dan heeft het recht nog niet zegen gevierd, maar het geld. Zo werkt dan eenmaal. En daar zou wat aan gedaan moeten worden eigenlijk. Maar wie ben ik? Zo vaak dingen die ik roep en niemand luistert naar mij. En dat is me goed ook, want ik ben hier om plaatjes te draaien. En soms hele fijne plaatjes. De Buena Vista Social Club met Coldplay of net andersom. En Kloks. Om een beetje de zomer bij je uit je spiekertje te laten komen. Of het nou je laptop is. Of het nou je appje is op de telefoon of de radio. Maakt niet uit. Of de tv, kan ook, hè. Wel even zwaaien.

0: Ach, die kunnen alles leuk maken. De Buena Vista Social Club. Jammer dat ze stuk voor stuk omvallen. Omdat ze behoorlijk op leeftijd zijn. En dit komt er wel weer wat nieuw aan. Maar dat had te maken met Fidel Castro destijds. Heb je dat verhaal ooit gehoord? Het verhaal was namelijk dat niemand mocht buiten de grenzen van Cuba muziek maken. Dus hij hield alles in Cuba. Uiteindelijk kwam er dan toch een beetje lucht, een beetje licht. Ze mochten de grens over. En toen dacht Ry Cooder, ik neem die Buena Vista Social Club mee naar Europa. Ik neem ze mee de wereld in. Maar ja, die mannen waren wel 80, 83, 84, 90. Dus die vielen langzaam toch om, op de boot al zelfs. Uiteindelijk hier in Nederland aangekomen, hebben ze toch met verschillende artiesten gespeeld. Ook in Engeland dus. En dus met Chris Martin, dus met Coldplay. En dat pakte wonderwel toch heel fijntjes uit met een heel bijzonder liedje. Bijzondere liedjes trouwens, want ze hebben er meerdere gemaakt. Klaks, een beetje mooi verzomerst, om het zo maar even te zeggen. Nick de Vries, goedemorgen. Wat zit er in het bulletin?
1: Ja, dat er nog steeds duizenden vrachtwagens deze week over de Merwedebrug zijn gereden. En een Brabander wordt gezien als de grootste favoriet op een WK dat vandaag van start gaat.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
4: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero anderhalf.

0: Brabant.
1: Aanhoudend warm, 25 tot zo'n beetje 30 graden. Kan een beetje minder zijn, maar dat is het vandaag. Kan misschien een klein druppeltje vallen, af en toe een klein wolkje voor het zonnetje. Maar het is wel heel erg heet. Tijd voor nieuws, Niek de Vries.
2: In nog geen week tijd zijn er ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Daarvan had 80% een buitenlands kenteken. Die konden vanwege regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem dat vorig weekend is geïnstalleerd. Een woordvoerder laat weten dat er wordt gekeken of er meer maatregelen nodig zijn. Gisteren werd bekend dat er tot nu toe 96 boetes zijn uitgedeeld. Twee mannen van 19 en 25 hebben gisteren een grote hoeveelheid wasmiddel en andere boodschappen gestolen in een supermarkt in Nuenen. Personeel kon niet op tijd ingrijpen en schakelde daarom de politie in. De agenten kregen ze op de A2 bij Nederweert in het vizier. In de bestelbus lagen grote vuilniszakken met allerlei levensmiddelen en wasmiddel dus. Daarom houdt de politie rekening mee dat ze in meerdere winkels hebben toegeslagen. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. De Spaanse regering heeft zo'n 60 militairen naar de plek gestuurd om de lokale autoriteiten daar te ondersteunen. Gisteren bestormden tienduizenden mensen vanuit Marokko de exclaven. Dat land heeft extra manschappen ingezet, zegt NOS-correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Migranten zien de Spaanse exclaven als de poort naar de Europese Unie. Ze hopen op een verblijfsvergunning waarmee ze door de EU kunnen reizen. Het is een dag die Vince van Geffen uit Eerde al een tijd omcirkeld had in zijn agenda. Vandaag gaat het WK Stratego namelijk van start. Voor velen is het een gezelschapsspel, maar voor Vince is het dus veel meer dan dat. Hij werd al 3 keer op rij wereldkampioen en gaat de komende dagen voor zijn 4e titel. Vince vertelde in Kijk Goeiemorgen hoe hij zich voorbereidt.
4: Van tevoren goede opstellingen maken, dus ik kijk naar de persoon tegen wie ik speel, daar baseer ik een opstelling op. En ik oefen van tevoren mijn pap en mijn broertje, want die draaien ook mee in de top. Dus dan zijn we vaak met z'n drieën aan de trainen, zeg maar.
2: Dat is toch wel leuk. Familieaangelegenheid. Alle drie zijn dus goed een stratego.
1: Ja, maar hoe kun je nou trainen?
2: Ja, door het vaak te spelen.
1: Ja, maar dan toch. Je zet die bommetjes ergens neer. Je zet je vlaggetje ergens neer.
2: Ja, maar dat is dus al de verkeerde insteek waarschijnlijk. Je zet de bommetjes ergens neer. Ja, daar denken zij dus over na waarschijnlijk.
1: Maar zou hij een echte oorlog kunnen voeren, denk je?
2: Ja, dat weet ik dan weer niet.
1: Zou hij de Russen kunnen verslaan?
2: Dat lijkt me niet. Maar ja,
1: nee? Oké.
2: Het WK wordt in ieder geval voor de 27e keer gehouden. Dit keer in eigen land. In Leiden gebeurt het. En zondag dan weten we of het Vince is gelukt om voor de 4e keer op rij kampioen te worden. Ja, dat zou toch bijzonder zijn.
1: Ja. Even over die mannen die dan die middelen weghalen uit supermarkten. Die wasmiddelen en zo. Hè. Dat leek me zo gek. Dan kom je meteen. Hé, Huub, ik heb voor jou een paar wasmiddelen in de auto liggen. Ik heb een paar zeepjes en zo. Weet je, het is toch zo gek? Hoe verkoop je dat spul nou?
2: Ja.
1: Wie gaat het nou kopen? Huub, ik heb achter een auto. Heb ik een kistje met nog wat toiletpapier heb ik nog achterin liggen. Denk je toch van gestoord?
2: Ja, het zijn allemaal hele goede vragen die je aan mij stelt.
1: Wie koopt dat dan?
2: Ik heb echt geen flauw idee.
1: Of zegt
2: een zwarte handel is een wasmiddel? Geen idee. Ik weet het niet.
1: Ja, Aniek, heb je nog wat wasmiddel in huis? Ja, een beetje gek. Stom. Ik begrijp zoveel dingen niet, Niek. Ik begrijp het gewoon niet. Ik weet ook niet goed wat ik aan het doen ben. Ik snap het gewoon niet. Er zijn veel vervelende mensen op de wereld. Alsjeblieft, zeg. Omroep

0: wil.
1: Ik zit even te kijken naar de agenda. En dat is de popagenda. En toen zag ik ineens staan, Eindhoven, Nederland, op 28 november. Je moet er even nog een beetje geduld voor hebben. Maar dan treden ze hier op in ons prachtige Brabant, de band Kingfisher.
2: Het koffertje van Mol.
1: En dat vind ik een waanzinnig leuke band. Ik denk niet dat het voor een heel groot publiek van Omroep Brabant is bestemd, maar voor de harde kern, en misschien ben jij dat wel, is het hele fijne muziek als je ook een beetje van folk houdt. Als je een beetje van authentieke muziek houdt, gemixt met de hedendaagse popmuziek, dan kom je uit bij Kingfisher. Luister naar The Sun Will Never Settle uit Ierland. En dat kan je horen.

0: Uit Ierland. En ik hou van de folk. Ik hou van de echte folkmuziek. En de combinatie met popmuziek is ideaal in mijn oren dan tenminste. Het is een hele sympathieke band. Dat is ook goed om te weten. De zanger is buitengewoon sympathiek. Ga naar YouTube als je een keer tijd hebt. Op een avond of middag of je hebt vakantie, wat dan ook. Ga eens wat beluisteren. En wellicht dat ik je kan overhalen om eens wat meer te horen van deze band. Kingfisher. En dat visje aan het eind, de E is weggelaten. Dus bij Fisher heb je de H en dan meteen de R. Dat je dat weet. Nou, oké. Okay. Alles gezegd. Koffertje kan dicht. Oh ja, en 28 november staan ze in de Evenaar. Dan weet je dat.
1: Het koffertje van Mol.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
8: Dit zit.
7: Voordelig en snel.
8: Dit zit.
9: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt een neus.

0: Van zijn moeder, hè?
1: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. De Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Oh, dankjewel. Tim Schaap van de ANWB, toch een filetje gevonden ergens. Het was zo rustig vanmorgen.
8: Zeker. Ja, het had, we waren een hele tijd filevrij weer. Maar helaas kom ik toch een soort plaaggeest ineens je uitzending in. Ja. De A16 richting Rotterdam uiteraard. Voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra. Vanaf knooppunt Zonzeel komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
7: Zeg Tim, even een klein vraagje aan jou. Ik zag dat jij bij Instagram een blauw vinkje hebt staan achter jouw naam.
8: Inderdaad.
7: Ben jij een beroemdheid dan ook?
8: Nou, het schijnt. Ik heb dat, ik kreeg hem toen ik een keer bij RTL Ontbijtnieuws was geweest.
7: Oh, oké. Okay.
8: Dus toen hadden zij in de story gezet en toen dacht Instagram van, hey, zie je wel,
7: hij is een beroemdheid. Ja.
8: Blijkbaar.
7: Ja, leuk. Nee, ik dacht van, ik ken een beroemdheid. Dat vind ik wel leuk. Dat, dat wij vrienden zijn. Dat vind ik wel mooi.
8: Ik ken dan weer een hele goede piloot.
7: Soms ook wel een kleine blokkenpiloot, kan ik je vertellen. maar goed, we zijn eruit, Tim. Ik ben blij dat je het antwoord had. Dag hoor.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
0: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: 2150. Outdoor Kart Circuit de Lansart.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Karten bij de Lansart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: I got it.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik vind hem zo mooi. Ik word er ook een beetje... Ja, ik word er ook een beetje... Ja, ik kan het toch wel zeggen tegen je. Ik word er een beetje romantisch van. Ik had een ander woord in mijn hoofd. Dat is een beetje gek om dat te zeggen. Maar het is een mooie. Het is een oud liedje al. Maar het is van een gezelschap dat redelijk taai is. Ze bestaan al heel lang. My Thai namelijk. Am I losing you forever? Het is lang geleden dat ik de dames heb gesproken. Heel lang geleden. En toen zeiden ze een keer tegen mij dat ze eigenlijk jammer vonden dat deze nooit wordt gedraaid. Omdat dit naar hun eigen gevoel ook de allerbeste is die ze ooit hebben gemaakt.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Een goedemorgen en van harte welkom. Het is zover. Er wordt wat van je verwacht en niet het minste. Het is de bedoeling dat je gaat stemmen. Dat je gaat sms'en, dat je gaat stemmen. Dat je laat weten welke van 4 fragmenten van Stevie Wonder... dat je het aller best vindt.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: Stap voor stap werken we daar naartoe. Eerst even nog deze van Daan en Doop.

0: Dat is een mooi zinnetje. Hou me vast.
1: Gewoon met beide benen.
0: En met beide benen op de grond staan en toch het leven accepteren zoals het is. En dat uit de mond van Dominique, die het zwaar heeft gehad. En mocht je er meer over willen weten, ik zeg het zo vaker, lees even de site van Omroep Brabant, zoek haar even op, Dominique de Bond. Maar een prachtig liedje met vriend lief Daan. Ik zit met iets wat ik toch even met jullie wil delen, en dan ben ik er ook vanaf. Maar ik weet niet of je dat herkent, of dat het alleen aan mij ligt. Dat kan ook, hè, dat ik een medicatie voor moet pakken. Dat zou kunnen dat ik voor behandeling naar iemand toe moet. Maar weet je, ik kom uit Waalwijk. En ik ken het Sint-Nicolaas ziekenhuis van vroeger. Ken je dat nog? Dat wordt is volledig afgebroken. Alles weg, weg. En ik ben daar. Mijn moeder is daar gestorven in dat ziekenhuis. Mijn vader heeft gelegen in dat ziekenhuis. Ik heb daar bij de ziekenomroep gezeten in dat ziekenhuis. Ik heb daar mijn toenmalige vrouw ooit eens leren kennen in dat ziekenhuis. Ik heb mijn bonusmama leren kennen, bonuspapa daar leren kennen. Die heb ik allemaal leren kennen in dat ziekenhuis. Maar het is weg. Nou denk ik altijd, en dan zie je zo'n fotootje staan op Facebook van mensen die reageerden ook furieus op van waarom moet je nou alles afbreken? Ja. En de geleerden die zeggen dan van ja, nee, het is een oud gebouw, weet je, voldoet niet meer aan de eisen, kun je beter afbreken. En we hebben grond nodig, woningen moeten er worden gebouwd. Maar toch, ik begrijp het allemaal. Maar toch heb ik er moeite mee. Herken je dat gevoel dat je ergens door een dorp rijdt of iets waar je bent grootgebracht of waar herinneringen liggen, dat er wat zomaar wordt afgebroken en bijna zonder overleg? Het is een beetje grappig natuurlijk, maar het is wel zo. Het raakt me enorm dat het één vlakte is en dat iemand daar met een grote kogel tegenaan is gebeukt en dat het weg is. En dat er ook een stukje van mij is afgenomen. Nou, daar zat ik even mee. Ik denk, ik moet dat toch even met jullie delen. Ja. Het gaat over de oudheid. En over oudheden gesproken. Vier liedjes van Stevie Wonder. Maar het is de bedoeling dat je er één uithaalt. Dat je één kiest. En welke vind je dan het allermooist? Want die maakt plaats voor de Ultieme Bonte 50.
2: De Ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Daar gaat hij, maak je keuze. En sms bij via, ja, het is sms'en, want de WhatsApp is nog steeds hartstikke dood. Maar ze zijn volgens mij met een offensief bezig, want meerdere mensen hebben problemen met WhatsApp. Omdat ze daar wat hebben gedaan. Het is een beetje lastig. Ja, vanmorgen kreeg ik van iemand te horen, die had ook problemen met de WhatsApp. En vooral met de werk WhatsApp. Nou goed. Superstition is nummer 1. I just called to say I love you is nummer 2. Nummer 3, Ebony and Ivory met Paul McCartney. Dat kan misschien een doorslag zijn voor je. En Master Blaster, een ode aan niemand minder dan Bob Marley. Maar het gaat om de smaak. Het gaat niet om de strategie. Het gaat niet om dat je denkt van, nou, ik moet politiek denken. Nee, het is de bedoeling dat je meteen je hart opent. Dat is het mooiste wat je kan doen. En tussen de oortjes even het laten doordringen welke dat je lekker vindt, welke dat je mooi vindt. En welke vind je nou meerwaarde hebben? Welke hoort thuis in een lijst die je zelf mag samenstellen? De ultieme Bonte 50. Nou, nog een keer dat sms-nummer geven. 06 573 28203.

0: Ja, je kunt maar een beetje geraakt worden door iets heel stomzinnig. Iets wat onzinnig is eigenlijk. Hè? Wat ik net vertelde over dat ziekenhuis in Waalwijk, het Nicolaas ziekenhuis. Waar dan toch zoveel herinneringen liggen. En dan ging ik daar naartoe bij fietsen. Het is weg. Het is weg. Maar dat geldt voor veel gebouwen. Die worden afgebroken om allerlei redenen die iemand bedenkt. En vaak zijn het financiële redenen. En zo was ik ook. Jullie weten, ik heb dat wel eens verteld, dat ik bij de luchtmacht heb gezeten. En dat ik in Nijmegen was. Je krijgt dan een opleiding. Ik moest dan een opleiding gaan doen. In het begin, dan moet je het altijd, krijg je zo'n elementaire opleiding. Dat je moet weten hoe een wapen werkt en hoe je gaten moet graven en dat soort dingen allemaal. Dus ik heb dat gedaan. En toen dacht ik van, oh, dat was verleden jaar of zo. Ik wil nog een keer terug naar de kazerne. Omdat ik daar hele leuke gedachten heb liggen. Omdat het daar, ja, dat was fijn. Ik ben op zich geen oorlogsmaniak. Maar ik vond het wel leuk in het leger. Ik vond het echt een hele mooie tijd. Ik vond het gezellig. Toen ging ik kijken, wat hebben ze nou gedaan met dat hele complex. Met het hele militaire complex. Alle kazernes hebben ze intact gelaten. Maar ze hebben daar gewoon appartementen in gebouwd. De kantine, waar wij dan gingen eten met z'n allen. Dat is een restaurant geworden. De appelplaats zijn parkeerplaatsen geworden. En het is ook een oude knil, kazerne is het. En daar zaten nog ringen in de muren voor de paarden van toen. Nou, ook die hebben ze laten hangen. En dan denk ik van, ja, dan kun je ook heel goed met iets omgaan. Dan hou je toch dat intact. Je houdt de historie, hou je vast. En je maakt het, je past het aan op deze tijd. Ja, weet je, en ik ben geen architect, ben geen geleerde. Iemand zal een goede reden hebben gehad om iets af te breken, om dat tot de grond toe af te breken. Maar let op, sommige mensen zijn er heel deskundig in om alles maar af te breken wat niet meer past in deze tijd. Terwijl je er later spijt van krijgt omdat het weg is. Nou ja, denk daar maar even over na. Dat wou ik er even mee zeggen. Tot zover. Nick, goed dat je er bent voor andere zaken. Het is tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. De zaken van vandaag, op deze vrijdag. Wat kun je ons melden?
1: Nou, onder andere dat er heel veel vrachtwagens nog steeds over de Merwedebrug rijden. En de ouderwetse fotocamera is weer hot.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Hallo Tim Schaap, hallo ANWB, hallo. Waar loopt het een beetje lastig?
7: Het is helaas druk aan het worden, Hubert. Dat merk je op een paar plekken. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer, 10 minuten. Ook de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug op de A16 gooi je weer roet in het eten. Wanneer je onderweg bent richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 10 minuten. En op de A17 vanuit Roosendaal hierdoor ook file voor knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer, wel geteld 10 minuten.
0: Oké, hartelijk dank.
8: Omroep Brabant.
0: Het weer voor vandaag, hoe staat het ervoor? Nou, het is een kleine prognose, want straks krijg je weer plaza. En die weten dat exact allemaal, hebben ervoor gestudeerd. Ja, ik ben ook maar ditje ook natuurlijk. Hè. Vandaag, nou, droog in ieder geval. Een mix van wel wat wolkenvelden en zonnige perioden. Het zijn wat stapelwolken die zo nu en dan even voor het zonnetje komen. En lokaal zou er dan een druppeltje kunnen vallen. Maar op de meeste plekken blijft het dan toch droog, is mij verteld. En tussen de 25 en 28 graden zo'n beetje. Nick de Vries voor het nieuws.
1: In nog geen week tijd zijn er ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Daarvan had 80% een buitenlands kenteken. Die konden vanwege regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem dat vorig weekend is geïnstalleerd. Een woordvoerder laat weten dat er wordt gekeken of er meer maatregelen nodig zijn. Gisteren werd bekend dat er tot nu toe 96 boetes zijn uitgedeeld. Ruim een jaar na het einde van zijn judocarrière heeft Roy Meijer uit Breda bekendgemaakt dat hij gaat kooien vechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
9: Ik ben heel goed met contact. Dus op het moment dat ik iemand vastgrijp, dan weet ik al gelijk waar ik naartoe moet. Hoe ik iemand uit kan schakelen. Maar ja, je hebt natuurlijk bij het MMA, Mixed Martial Arts, heb je verschillende disciplines. Je kan iemand een knie geven, een elleboog, een vuist, een trap op het gezicht. Dus je moet heel compleet zijn.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Bij de ANWB Alarmcentrale komen deze zomer weer heel wat telefoontjes binnen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen zijn gekomen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de Alarmcentrale.
10: zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. En vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
1: De ANWB Alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Ook vanuit koelere Europese landen zijn er veel meer dan vorig jaar. Bij winkelketen Camera Express groeien de wachtlijsten voor bepaalde fotocamera's. Dat komt door social media. Steeds meer influencers die maken video's waarin ze foto's met ouderwetse camera's laten zien. En dus zijn jongeren weer enthousiast. Foto's maken wordt voor hen steeds meer een hobby. Ze vinden het fijn om niet de hele tijd snelle fotootjes te maken met hun telefoon, maar bewust bezig te zijn met de compositie en het plaatje. En omdat grote cameraproducenten inzetten op gebruiksgemak, wordt het ook makkelijker om daarmee te gaan beginnen. Want ja, vroeger was het nogal eens een gedoe met zo'n grote spiegel lens, of hoe heette die dingen, foto's te maken.
0: Spiegelcamera, ja.
1: Spiegelcamera, ja. Dat wordt dus allemaal wat makkelijker. Dus,
0: ja. Maar wacht even, maar is het, bedoel je nou te zeggen dat ze dan echt weer gaan afdrukken, foto's gaan afdrukken, of is het gewoon van een goede camera kopen en proberen weer een goede foto te maken, in te zoomen?
1: Dat denk ik, want dat is natuurlijk uiteindelijk wel gewoon digitaal, tegenwoordig.
0: Nee, maar je zou kunnen, sommige mensen zweren bij een oude camera en dan afdrukken, omdat dat ook de hobby nog completer maakt.
1: Dat is
0: en dan
1: zeker.
0: Proberen, weet je, met ja, dat het authentiek is.
1: Ik denk dat het vooral gaat om de camera zelf. Dus dat ze echt weer met een camera op pad willen en digitaal bijvoorbeeld die foto's kunnen bewerken.
0: Ja, ik heb er ook één gekocht. Ik heb er tweedehands weliswaar. Maar ik weet je, ik was met die iPhone in de VR van ons. En ik mis iedere vliegtuig. Want dat kun je niet bijhouden met zo'n ding. En dan had ik zo'n fotootje gemaakt met zo'n iPhone. En dan had ik een zwart kruisje. Ik dacht van ja, daar moet ik toch iets op kunnen bedenken. Dus ik ben zo'n camera gaan kopen. Ik heb een mooie camera van iemand overgenomen. Met zo'n lens. Ja, en dat is echt een genot. Daar word je heel blij van. Dus ik heb nu, ik fotografeer ieder vliegtuig dat ik zie.
1: En jij doet mee met de trend.
0: Ja,
1: dat is weer populair hoor. Ja.
0: Hey, ja. Ik ben een trendsetter.
1: Nou, jij bent een van de trendsetters, dat blijkt. Ja.
0: Vet. Vet. Weet je wat dat nou gedacht? Dat je, ik heb daar net geen boemerklapper. Maar het is wel vet dit. Leuk. Nou, dat is het mooiste compliment wat ik kan krijgen. Dat ik er gewoon bij hoor. Dus ik doe het toe. Nick, dat
1: zo is
0: ik
1: dat.
0: Ik doe het toe.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wat gek. Dankjewel. Wow.

0: En ik hoor je denken, van wacht even, dat liedje dat ken ik toch. En ze heet Melanie Fiona. Het heet Give It To Me Right. En ik zie je wenkbrauwen omhoog komen. Dus, ja, maar wacht even, dat is heel nieuw. Het is een oud liedje, ik ken dat liedje. Kijk, dat is een beetje het thema wat in mijn hoofd zit vandaag. Dat alles wat oud is overboord wordt gegooid. Dat geldt trouwens ook voor mensen. Mensen die juist wat ouder worden, die zijn juist heel fris en hebben wijsheid in pacht. En dat wordt vaak gebagatelliseerd en wordt niet gebruikt. Wordt geen gebruik van gemaakt. Dat is ook een beetje met het liedje. Het is een heel oud liedje en het heeft een nieuwe bestemming gekregen. Want ken je het nog? It's the time of the season. When love runs high in this time. Time of the Season, oorspronkelijk van de Zombies. En dan moeten we nog een beslissing gaan nemen. Over vier liedjes van Steve Wonder. Welke blijft er over? Welke mag het voor je zijn?
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Ja. Ja, ik kan er niks over zeggen. Het is geheel aan jou. Jij bepaalt het, welke dat het mag zijn. En welke worden er afgewezen. Welke doen het in jouw optiek hartstikke goed. En het is een beetje BB vol liefde eigenlijk. Ja, het werkt hetzelfde. Waar gaat de liefde naar uit? Waar heb je een klik mee? En waar heb je dan geen klik mee? Dat wil ik dan graag van je weten. Dat zou je mij kunnen vertellen. Ik moet het misschien wel een klein beetje toepasselijk maken dan. Een beetje. Ja, ja. Zijn vier liedjes, hè? De eerste heet Superstition. De tweede, Just Call to Say I Love You, van Stevie Wonder. De derde, Ebony and Ivory, met Paul McCartney trouwens. En de vierde is Master Blaster. 06-573-28-03. En je kunt me sms'en. We gaan eens even lekker terug in de tijd. Maar voor de liefde mag alles wijken. Is dat helemaal niet erg. 06-573-28-03. Zo, bij deze. En dan hoor ik je graag, want na deze van Denise Williams gaan we de winnaar draaien. En die gaat dus naar de lijst der lijsten. Besef dat je heel belangrijk bent. Dat ben je altijd, maar nu nog meer.

0: Ja. Weet je, het is zo sneu om te zeggen, maar ik kan zo genieten van mijn eigen liedjes. Ja, die zoek ik dan uit. En dan denk ik van, oh, dit vinden ze wel mooi, dit vind je wel mooi, dat vind je wel mooi, dat vind je mooi. En dan denk ik van, nou ja, daar heb ik alle liedjes die ik zelf mooi vind. En dan denk ik van, ja, dan hoop ik dat jij die ook mooi vindt. Dit vind ik ook zo'n bijzonder liedje van Denise Williams. It's Your Conscience. Maar nu, jullie hebben gestemd.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welke plaat is het nou geworden? Welke heeft de meeste stemmen gekregen? Dat is deze geworden. Deze gaat naar de ultieme Bonte 50. Just Call to Say I Love You. Stevie Wonder. No.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en de medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27... omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Tim Schaap van de ANWB.
16: Ja.
15: Zeker, Hubert Mol. Fides. Ja, boy, hallo.
16: Hallo.
15: Hoor je mij? Hey, hallo, hallo. Goeiedag, wat een verrassing.
16: Ja, ik hoor je.
15: Er zijn een paar bijzonderheden in de regio. Allereerst een spoedreparatie bij Sint-Michels-Gestel, de A2, vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Vanaf Bokstel een file van 10 minuten. Ook de A16 staat er uiteraard bij, samen met de A17, wanneer je onderweg bent richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug ongeveer een kwartiertje vertraging. De rechterrijstrook is daar natuurlijk dicht vanwege de werkzaamheden. En mensen rijden daarom ook om over de A29 naar Rotterdam. Voor knoop het Hellegatsplein 10 minuten op onthoud.
16: Hey Tim, mag ik je wat vragen? Iets waar ik niet uitkom. Wat die brug bij de Merwedebrug, daar rijden steeds vrachtwagens overheen met een verkeerd kenteken. Omdat die niet weten dat je daar niet over...
15: Maar kun
16: je
15: dan niet een verkeerd kenteken, hè? Het kenteken is niet...
16: buitenlands kenteken. Zo moet ik het zeggen. Ja. Maar kun je dan gewoon niet een politieagentje neerzetten met de motor? Pak er een paard, het is mooi weer. Laat ze paar op en neer rijden.
15: Ja, ze hebben dus gezegd van joh, als ik wil een buitenlandse kentekens kunnen ze niet beboeten. Hè? Dat is iets met een Europese regel, dat is moeilijk. Kan niet zo
16: snel.
15: Ja,
16: maar waarom krijg ik als ik de verkeerd rij in België, krijg ik gewoon een bekeuring hoor?
15: Ja, dat dan de bekende dingen zijn. Zeg maar, in andere landen zijn er niet regels als joh, deze brug is te zwaar.
16: Dan laat je die mensen toch meteen.
15: Dit zware vrachtverkeer niet hebben.
16: Dan laat je toch meteen even aftikken. Dat is toch gekheid?
15: Zijn ze wel aan het van plan in elk geval dat ze dat gaan doen? Ik weet niet, misschien doen ze het al. Dat weet ik niet, want ik werk niet bij de politie.
16: Nee, dat snap ik, maar ik dacht, jij veel al weten.
15: Ja, dat klopt.
16: En de ANWB heeft ook contacten met de politie.
15: Kan. En dan, als ze mensen staande houden, dan kunnen ze beboeten.
16: Oké.
15: Klopt.
16: Het gaat me niet om dat geld, maar het levert wel. Ik bedoel, als die vrachtwagens maar blijven rijden,

0: Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Verschenen. Dit was de laatste uitvoering zo'n beetje gedaan door André Hazes. Maar het heette eigenlijk All I Ever Need Is You. Het was van Eddie Reeves. Het was van Jimmy Holiday. Het was van Ray Charles en Sonny O'Shea. En het mooie wel, het werd uitgebracht rond carnaval. En ik was discjockey. Ik moest overal draaien met carnaval. Een beetje centjes bij verdienen. En ik heb deze grijs gedraaid. En ondanks het feit dat iedereen carnaval vierde en carnavalsliedjes wilde horen, deed deze het ontzettend goed met carnaval. En het is een liedje wat me altijd is bijgebleven. En nu, anno 2026, zo'n beetje, noem het maar 35 jaar later, 40 jaar later, is het nog steeds een dijk van een plaat. En mocht je gebroken uit bed zijn gekomen vandaag, mocht je alle ellende hebben overzien van deze dag, dan is dit iets wat alles doet verbleken. Het is een fijn, vrolijk, bijna zomers en misschien dan ook wel een beetje carnavalesk liedje. En dat doet het goed bij ons, toch?
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Bermel.
1: Dit is Brabants Bond.
0: En op de valreep dan toch ook nog even zeggen goedemiddag en van harte welkom. Het is helemaal Brabant, maar dat wist je wel. Het is Brabants Bond en het is Bermel. Aangenaam. Als we elkaar nog niet kennen, het is wel leuk om even kennis te maken. Het is leuk dat je er bent, hoor. Mag ik je nog even blij maken met een andere vent? Jan Meijer, Last Train Home.

Het was het Umoja-project van Bluff. Ken je dat nog? Ze gingen de hele wereld over. En op ieder plek in de wereld stopten ze. Of daar, ieder plekje, maar op sommige plekken stopten ze even. En daar gingen ze optreden met lokale artiesten. Zo waren zij ook in Cuba. En in Cuba, Havana, namen ze dit op. In Santa Fe namen ze dit op. Hemingway, zo heette het. Het is zo dat ik van de leeftijd ben dat helden uit mijn jeugd zo'n beetje aan het omvallen zijn. Ja, dat gebeurt dan toch. Dat is een feit, dat gaat straks ook gebeuren. Misschien ben ik dan jouw held, dan val ik ook om. Ja, zo zit het even in elkaar. Tony Thorpe, wel eens van gehoord. Tony Thorpe was een van de mannen van de Rubettes. Is onlangs overleden op 18 juli jongstleden. Die Rubettes, dat was toch een populair bandje.

0: Herken je dat gevoel, Hold Your Fire, dat je eigenlijk zo graag wil bedenken, maar dat je zo graag het eruit wil gooien, maar dat je toch nog iets aan moet inhouden? Omdat er beperkingen zijn en omdat het misschien niet slim is. Of dat het misschien wel slim is als je het zou doen, maar je kunt het beter niet doen omdat je er last van kunt krijgen, wat dan ook. Hold Your Fire, het was Jacqueline Govaert. Exact. Die van Cresap. Marieke Smit is die van
1: Omroep Brabant.
0: En nieuws.
1: Ja, ook dat.
0: Ja. Wat kun je ons melden?
1: Dieren en munitie gevonden bij man in Altena. En een vrouw schrok zich kapot toen ze lekker in haar tuin wilde gaan zitten.
2: Parkilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Parkilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Langzaam wordt het wat drukker. In mijn hoofd was het al druk, maar nu ook met wegennet. Tim, je hebt een mooi overzicht.
5: Jazeker, ja, niet van je hoofd, maar dan wel van de wegennet.
0: Dat is lastig, daar komt niemand erin.
5: Er is een andere studie die je moet volgen, de psychologie.
0: Ja, ze zijn er niet uit.
5: Oh, heftig. Ja. Hubert, er zijn files te melden. Op de A16 en de A17. Allebei richting Rotterdam door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Op de A16 heb je één reiziger ook minder. De vertraging is een kwartier. De A17 doet ook mee met 10 minuten vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder. Verder nu ook op andere plekken wat file. De A2 naar Maastricht bijvoorbeeld. Bij Eindhoven is het druk voor knooppunt Leenderheide. 10 minuutjes. En op de A2 richting Utrecht. Daar heb je problemen voor knooppunt Empel. 4 kilometer en 5 minuten vanaf Sint-Michielsgestel.
0: Oké, dankjewel. Dag.
6: Omroep Brabant.
0: Een graad of 30 zou het misschien wel kunnen worden. Iets bender misschien ook wel. Pff, ja, zo meteen weer plaatsen aan. Maar het schommelt een beetje. 25 tot 29 graden zo. Nou, af en toe wat wolkjes voor het zonnetje. En er kan misschien vanmiddag dan een druppeltje vallen. Ergens op de verkeerde plek. Maar dat is het dan. Het is een vrij zonnige dag vandaag. Het nieuws met Marieke Smit.
1: De man die woensdag in Altena werd opgepakt voor het illegaal jagen op dieren had een grote hoeveelheid munitie thuis liggen. De man gebruikte ook verboden vangkooien. Handhavers vonden in zo'n kooi ook een levende duif. Hij gebruikte die als aas voor roofvogels. Dat is ook verboden. Handhavers hebben 200 eenden en 100 fazanten in beslag genomen. De gemeente Boksel heeft camera's neergezet op de kermis in Liemt. Dat doen ze om te voorkomen dat het uit de hand loopt, zoals vorig jaar. Tijdens de kermis waren toen meerdere opstootjes en moesten beveiligers en boa's komen om de rust te herstellen. De kermis begint vanmiddag en duurt tot en met woensdag. Imkers hebben een envelop van de Belastingdienst gekregen en zijn daar heel verbaasd over. Ze moesten opeens betalen om hun bijen en hommels te registreren. En die rekening kwam nogal uit de lucht vallen, zegt deze imker.
7: Die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regels geschouwen door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
1: De overheid zegt dat registratie belangrijk is, bijvoorbeeld voor als er ziektes zijn. Dan hebben ze een overzicht van wie er hoeveel bijen heeft. Maar volgens de imkers kan je bij imkerverenigingen al heel makkelijk aan die informatie komen. Een vrouw uit Enschede wilde lekker in de tuin gaan zitten om van de zon te genieten. Maar dat liep even anders, want ze schrok zich helemaal kapot. Voor haar voeten trippelde namelijk opeens een spin voorbij. Ja, en niet zomaar een spin. Een bruine vogelspin van 20 centimeter groot. Ja, ze belden meteen de dierenambulance en die kwamen de spin ophalen. Zo'n spin is trouwens niet gevaarlijk. Een beet is een beetje hetzelfde als een wespenbeet. En waarschijnlijk is de spin ergens ontsnapt.
0: Ja, bah.
1: Ja, ik heb die foto gezien.
0: Ik probeer me dan voor. Ja, ik zie me. Ik probeer me dan voor te stellen dat ik in bed stap. Dat ik mijn Suske Wiske ga lezen. En dat ik denk: van het kribbelt wat aan mijn voeten.
1: Oh, godver. Nee, oh, wat.
0: En dat je denkt: even kijken, daar zie je zo'n ding liggen.
1: Nou, ik denk niet dat ik nog ooit
0: ga
1: slapen.
0: Nooit meer naar bed.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, echt nooit meer naar bed. Die poten ook en die haren die erop zitten. Ja, godverdamme. Ja.
0: Ik heb op Instagram een fotootje van mezelf geplaatst bij zo'n ding op mijn hoofd.
1: Heb je dat vrijwillig op je hoofd gezet?
0: Ja, echt. Ik heb hem op mijn Instagram UBMol heb ik hem neergezet. En ik heb zo'n ding op mijn hoofd. Vrijwillig heb ik erop gezet. En er zou echt niks kunnen gebeuren. Dus ik stond ook angstvallig stil.
1: Ja, ja.
0: Ik heb niet meer durven te bewegen. En ik maak ook een grijns dat je denkt van...
1: Ik ga nu naar je kijken. Oh, je kijkt wel angstig, hoor, op de foto. Hele grote ogen.
0: Ik moest daarna ook naar het toilet.
1: Ja, dat snap ik. Dat je niet in je broek hebt gedaan.
0: Ja, nee, dat durfde ik ook niet.
1: Nee, dat snap ik.
0: Maar echt, hè? Het is een grote, hè?
1: Zo, het is wel een flinke, ja. Oh, gadverdamme.
0: Ja, maar ik probeer het ook te zien. Ja,
1: het is heftig. Maar viel het je mee of viel het tegen?
0: Nou, ja, weet je, ik durfde ook niet te bewegen. Als ik nou niet beweeg, is er gewoon geen aanleiding om iets met mij te gaan doen.
1: Ja, dat dacht ik nog. Ja.
0: En daar heeft die spin zich goed uit. Ik probeer het even de camera te laten kijken. Wacht even, kun je het zien, de camera? Ja, nee, zie je.
1: Voor iedereen die meekijkt.
0: Ja, ja. Nou goed, Hubert Mol Radio, daar staat het allemaal op. Marieke, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En gelukkig geen spin te vinden hier.
1: Godzijdank.
0: Nee, stel voor. Maar ik zat ineens te denken, ja, ratten kunnen ook alweer zitten. Maar
1: stop, hou op.
0: Ga lekker eten zometeen.

0: Altijd een heel gezellig liedje gevonden. Bambap. Bambap. Het was van Hansen. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is een beetje een vreemd beeld. Het is af en toe een klein wolkje wat ervoor zit. Zonnetje dan weer weg. En ik heb daar straks verteld dat er misschien nog wat druppels kunnen vallen op een verkeerde plek. Is dat nog steeds van kracht, die mededeling?
1: Ja, dat is nog steeds van kracht. Dus vanmiddag kan er hier en daar een buitje ontstaan in Brabant. De meeste buien zijn voor Noord-Nederland vandaag. Het zuiden en midden een lokaal buitje. De meeste plaatsen droog. Dat geldt dus ook voor Brabant. Dus ja, wat ik al zei, de meeste plaatsen droog. Heel lokaal een bui. Dus qua droogte en zo, dat gaat gewoon door. En ja, naarmate de middag vordert, zelfs de tweede helft van de middag en vooral ook vanavond, is het nog een tijd zonnig. Middagtemperatuur zo'n 25 graden in het westen tot 27 of 28 in het oosten van de provincie. En ja, vanavond met zon is het om een uur of 9 of 20 graden.
0: Ja, warm. Ja. Ja. En vannacht dan, koelt het vannacht dan niet af? Blijft dat dan zo'n beetje sukkelen dan?
1: Het koelt wel af, hoor. Het is als je het vergelijkt met de afgelopen nacht, best wel een koele nacht. Een graad of 13 als minimumtemperatuur. Morgen is er weer veel zonneschijn, een paar stapelwolkjes, en wordt het uiteindelijk een graad of 25. Dus aangenaam zomerweer, geen overdreven hitte. Ja. Zondag komt er wel weer wat bij. Zondag gaan we naar zo'n 28 graden. Ja, en maandag waarschijnlijk weer boven de 30.
0: Nou, hoe lang gaat dat nou door? Is daar een zicht op?
1: Die boven de 30 is maar 1 of 2 dagen. Okay. Dus maandag en misschien ook dinsdag.
0: Ja.
1: Maar later, volgende week, zit je nog steeds wel op 27 of zo. Dus het blijft echt wel zomers. Het is wel zo dat we vanaf dinsdag ook wel een buienkans zien. Dus af en toe een keer een bui. Maar de hoofdmoot is gewoon zonneschijn. Dus ja, voor zomerliefhebbers is het prima weer.
0: Ja, als je zult maar vakantie hebben en lekker ergens op de camping staan. Ja, dan heb je toch wel, dan heb je pret dit keer volgens mij. Dit jaar heb je echt veel mazzel.
1: Ja, voor zonneschijn hoef je echt niet naar Frankrijk of Italië. Nee. Dat kan prima in Brabant.
0: Ja, nou, ik vind het ook wel lekker als ik op een landgoed zit, hoor. Van 4 bij 4 meter. Lekker, hoor.
1: Okay.
0: Even lekker genieten van het zonnetje. Lekker op stoeltje zitten. Lekker een beetje buiten zitten. Nou, fijn, hoor. Ja.
1: Ja.
0: Jordi, dankjewel. Ik wens je een goed weekend.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: heb me laten vertellen dat als je iets wil bereiken in het leven, dat je dat moet visualiseren. Dat je dus voor je moet zien. Dat is een beetje de wishful thinking. Dat je positief denkt. Dat je het al te pakken hebt. Dat je het al hebt. Dat je al rijk bent. Dat eigenlijk. China Crisis was het. Er zijn momenten in ons leven die we niet zouden willen missen. Op vrijdag is dat toch het bekendmaken van de tipplaat. Armin van Buuren en Sascha.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep.

0: Ja, ooit ik zat bij een illegale radiozender. Een hele illegale. En dit vond ik zo'n stoere, vette plaat om te draaien. Spend the Night, Cool Notes. En we zitten dan ook in het decennium 80. Koen Wijn, goeiedag. Ja. Hallo, jij bent de bellen besteld.
1: Zeker, en bellen bestel zonder WhatsApp wordt een uitdaging.
0: Oh, fuck ja.
1: Ja, maar dat maakt het helemaal niet uit.
0: Ja, je kunt bellen, toch?
1: Je kan ons op alle mogelijke manieren bereiken, behalve WhatsApp. Dus bel. Dat kan sowieso 09091230909.
0: Ja, dat is waar.
1: We nemen de telefoontje aan, noteren het verzoekje.
0: Zit Stef er gewoon bij zo meteen?
1: Stef zit erbij, die heb ik ook heel hard nodig in dit geval.
0: Ja, dan gewoon lekker laten bellen. Nee, Stef, je hebt iedere keer dat missen.
1: Precies.
0: Maar in dit geval,
1: niet.
0: Ja. En, laat hem maar wat doen.
1: Maar we kunnen ook via Instagram. Weet je, ik ben bereikbaar. Omroep Brabant Radio is bereikbaar. Dus dat kan via Instagram. Het mag via Facebook, ook prima, Omroep Brabant Radio. Dus het kan via allerlei manieren, echt.
0: 0909-123-0909. Het eerste plaatje kun je wel gebruiken.
1: Zeker, dus bel gerust, ja.
0: 0909-123-0909. Ik wens je een goed weekend. Ik ben er morgen vroeg weer om 7 uur. Tot morgen.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je

0: duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat? Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Daarvoor Tim Schaap bij de ANWB. Het is vrijdag. Het kan zijn dat het dit weekend heel druk gaat worden. Dat er veel mensen op vakantie gaan. Dat soort dingen. Is dat ook te merken op de Brabantse wegen?
6: Een beetje wel. Het is aardig druk. En hier en daar ook echt wel wat files. Houden er wel rekening mee die drukte werd over. Dat is wel met name in het buitenland hoor. Echt omdat je daar in de files komt te staan. Dat komt omdat Parijs en de omgeving vakantie krijgt. Dus vandaar dat het wel Zwarte Zaterdag is. Maar dat is niet echt in het binnenland. Alsnog zie je wel aardig wat verkeer hoor. Met name bijvoorbeeld door wegwerk. Die Moerdijkbrug hebben we het over, hè, richting Rotterdam op de A16. Daar heb je 20 minuten vertraging door die werkzaamheden. Hierdoor ook viel op de A17 vanuit Roosendaal. Nog eens 20 minuten er bovenop. Dan staat er bij Best een kapotte vrachtwagen op de A58 vanuit Tilburg. Vanaf Moergestel een half uur vertraging omdat daar één rijstrook dicht is. En drukt op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ongeveer een kwartier over 10 kilometer.
5: Tim, dankjewel voor die update vanaf de weg. Stef. Wij hebben vandaag een bijzondere uitzending.
7: Dat kun je wel zeggen, ja.
5: Want straks gaan we het nog over iets hebben wat vorige week gespeeld. Dat doen we pas na drieën.
7: Ja.
5: Voor de mensen die nu al zitten te hopen van ze gaan door het stof. Nee, nog niet. wat we nu wel gaan doen is even een hele serieuze oproep. Want we hebben natuurlijk geen WhatsApp. Dus daar moeten we wel even heel serieus iedereen op aanspreken, toch?
7: Vind ik wel. Want WhatsApp gaat gewoon niet, dus dat moeten we anders doen.
5: Ja, we moeten inderdaad wat anders doen. Het programma heet natuurlijk Bel en Bestel. Nou zijn we dat helemaal niet meer zoveel gewend, dat we bellen. Maar bellen kan wel echt. En dat kan via 0909-123-0909. Dat is het telefoonnummer hier van de studio. Dus 0909-123-0909. En zorg dat je ons ook belt. Of dat je via Instagram, dat mag mijn Instagram, @koenwijn. Dat mag ook de Instagram van Omroep Brabant Radio, Omroep Brabant Radio. Het mag via de Facebook van Omroep Brabant Radio. Je mag hier voor de deur gaan staan, het maakt mij niet uit.
7: Nee, je mag zelfs mailen, radio@omroepbrabant.nl.
5: Precies, we hebben alles allerlei, maar alleen geen WhatsApp.
7: Nee.
5: Dus zorg dat je dat doet. Maak ons blij met heel veel fijne muziekjes. Want dan gaan we echt een hele fijne en mooie bellenbestel voor je neerzetten. Vandaag op 31 juli 2026.
8: Zonder leden geen Max, dus kom.

0: op gaslicht.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Bel en Bestel. Koen Wijn.

0: Het was Leonard, die graag Albert Hammond wilde horen. Kwam binnen via Instagram en de Free Electric Band. Ja, ik zeg het er maar gewoon bij hoe die binnenkwam. Zijn mensen toch in geïnteresseerd, want we zijn zeer bereikbaar, maar toch onbereikbaar.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Een hele goede middag. Het is 12 over 1, 31 juli 2026. Het is een beetje drukkend buiten. Wolkenveldjes, af en toe ook wat zon tussendoor. Maar het is niet weer om over naar huis te schrijven, denk ik. Alhoewel, alles beter dan regen. En jij bent erbij, dat is hartstikke mooi, bij Bel en Bestel, waar ik je hulp meer dan ooit echt nodig heb. Ja, want we hebben natuurlijk een WhatsApp-gedoetje hier binnen Omroep Brabant Radio. Daar wordt echt hard aan gewerkt, hoor. De echte collega's zijn er keihard mee bezig. Maar ja, weet je, je kan geen ijzer met handen breken. En er zit gewoon een bepaald tempo op. En dat tempo, ja, dat kan soms niet omhoog, omdat je ook van derden afhankelijk bent. Dus er wordt hard aan gewerkt, maar we hebben tot die tijd dus geen WhatsApp. Dat betekent dat bellen bestel wat lastiger wordt. Want normaal is het, jij appt en wij draaien. Maar ja, als er geen app is, dan is het wat lastiger. Dus ik ga je vragen, je mag ook sms'en naar 06573-28203. Dat is wel wat ouderwets, maar dat mag zeker. Maar bellen kan dus ook echt. Ja, het is eigenlijk een beetje, want dit is gewoon een rubriekje hier.
1: Bellen en bestel. De beller is sneller.
0: Ja, daar komt het nou ook echt op neer. De beller is sneller. En zorg dat je even belt. En dan kan het zomaar zijn dat ik meteen je plaatje draai. En dat is 0909-123-0909. Dat kost een paar cent, maar meer ook echt niet. Dus daar word je niet heel arm van. En dan ga je gewoon bellen naar 0909-123-0909. Deze, die kreeg ik van Bart binnen. Bart, die heeft volgens mij wel zin in een beetje tempo. Nou Bart, die ga je krijgen ook. Want zometeen Avicii.
3: Welk liedje wil jij horen?
2: Tot 4 uur.

0: Laat weten wat je wil horen.
1: Dit is Bel en Bestel.
2: Omroep Brabant.
3: Het is vrijdag. Vanavond gaan we drinken. Lekker drinken. Woe! Ik heb een nabbelzen.

0: Earth and Fire and the Weekend. Dit is Omroep Brabant, bel en bestel waar je naar zit te luisteren. Goed dat je ingetuned bent, want het is altijd een fijn programma. Zo op de vrijdagmiddag. En dan weet je ook, ja, dat is een soort Pavlov-effect. Hè? Als je dan bel en bestel hoort, dan weet je, het weekend komt eraan. Dan ga je kwijlen.
1: Je hoeft maar eventjes te werken. Of in dit geval is het misschien een nadeel dat je denkt, oh shit, het is alweer vrijdag. Mijn vakantie is bijna voorbij.
0: Ja.
1: Maar normaal is het inderdaad een lekker goed gevoel om mee te beginnen.
0: Nou, en dat goed gevoel, dat pompen wij gewoon nog wat lucht bij. En dan heb je bel en bestel. En het is leuk, want we zeiden het al, onze WhatsApp doet het nog niet. Ik heb net trouwens te horen gekregen dat misschien vanmiddag alweer is opgelost, Stef. Maar goed, dat zijn allemaal dingen, dat weet je nooit helemaal zeker, maar er wordt keihard aan gewerkt in ieder geval. En we hebben ook gezegd van ja, je kunt ons op de rest via allerlei andere manieren bereiken. Je kunt bellen, dat is sowieso het makkelijkst. 0909-123-0909. Want dan ben je er meteen, dan neem jij ook op. Heb jij geoefend op je opneemstem?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wat zeg je dan?
1: Dan zeg ik... Goedemiddag. Nee, dan zeg ik... Omroep Brabant, met wie? Gewoon lekker.
0: Oké.
1: Of heb jij liever dat ik ook nog even bel en bestel benoem?
0: Nee, dat mag jij wel zelf weten.
1: Bel en bestel,
0: anders
1: zeg
0: lijkt
1: maar.
0: Anders lijkt zo'n tiran, hè? Ben ik natuurlijk ook, maar...
1: Ja, dat ben je ook, ja.
0: Ja, maar dan wil ik liever de anderen dat niet zo interpreteren.
1: Of ik zeg... Hallo, dit is Koen Wijn. Wat wil je horen?
0: Ja, zullen mensen dan geloven?
1: Dan ook, denk ik, hey Koen, zeggen ze dan.
0: Nou ja, je komt er maar op één manier achter. Hoe Stef de telefoon opneemt en dat is even bellen. 0909-123-0909. Doe dat dan meteen met een verzoekje. Dat kan ook via de Instagram van Omroep Brabant. @OmroepBrabantRadio. Ook mijn eigen Instagram lees ik uit. @KoenWijn. En ik lees ook gewoon de sms'jes uit. Oldschool. Dus op alle mogelijke manieren kan het, maar... Maar huppatee, weet je, je moet het wel eventjes doen. Hey, en op die sms, want het is toch wel, als ik een beetje kijk, is dat nu de populairste manier om wat te laten weten. Daar kwam Leo met het volgende verzoekje. En dat vind ik leuk, want dit liedje, daar hou ik van. Dat is een klassieker uit de 90's, vind ik. En daarom dacht ik, oh, die Leo, die heeft het wel begrepen. En daarom ga je hem nu ook horen. De Four Non Blondes en WhatsApp.

0: danst. Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle voor Thea. Dankjewel daarvoor. Zometeen gaan we richting het nieuws. Marieke, wat zit er in dat nieuws?
1: Actie om vissen te redden en het zal je maar gebeuren. Sta je in de rij in de Efteling, staat er opeens een wereldberoemde acteur voor je neus.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Nou, eens even kijken of er nog van verkeersinformatie is. Hey Annemieke!
8: Hey, hallo. Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
8: Goed hoor, hoe gaat het daar?
0: Ja, met mij gaat het heel goed. Volgens mij ben jij vrolijk.
8: Ja, dat klopt. Ja, ja zeker.
0: Ik weet niet hoe ik erbij kom, maar volgens mij ben jij in de mood om een beetje lekker mee te zingen.
8: Oh shit, hebben jullie dat gehoord?
0: Wat heb ik gehoord?
8: Ik zat net namelijk heel hard mee te zingen,
0: zat
8: inderdaad.
0: Zat je mee te zingen? Ja, ik heb daar niks van gehoord.
8: Oh nee, wat erg. Oh, wat snel! Ik dacht dat jullie niks hoorden.
0: Nee, maakt
8: want
0: helemaal
8: ik
0: niet
8: zei
0: uit.
8: Hallo en ik hoorde niks. Oh, sorry dat ik jullie dit aandoet.
0: Nee, wat kan je lekker zingen? We werden er helemaal vrolijk van. Dus dankjewel daarvoor.
8: Graag gedaan. Hey, ik ga de files niet zingen doen hoor. Dat zal ik beloven. Dat doe ik niemand een plezier mee.
0: Vertel.
8: Nou, het begint wat drukker te worden onderweg. Er staat nu zo'n 80 kilometer file op de Brabantse wegen. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Daardoor doe je er voor Dordrecht 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. En ook oponthoud daardoor op de A17 richting Dordrecht. Tussen de Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder heb je 20 minuten vertraging. En tot slot nog een kapotte vrachtauto op de A58. 50 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot doe je er daardoor 10 minuten langer over.
0: Nou, betekent, ik dank je
8: zo. Klinkt beter, hè, zo?
0: Ja, dat klinkt heel goed. Maar blijf vooral meezingen. Laat je niet... Nou voel je je bekeken, weet je al. Dan denk je, maar je moet
8: ja,
0: dat lekker blijven doen. Je blijft er lekker blijven doen. Hey, dankjewel en tot later.
8: Tot straks weer. Joeroe.
9: Omroep Brabant.
0: Eens even kijken wat het verkeer hebben we gehad. Wat doet dan het weer? Ja, ik zei het al, het is een beetje drukkend. Zo voelt het aan, 25 graden op dit moment. Wisselend bewolkt, een bui is zeker niet uitgesloten. En het kwik stijgt nog iets naar een graad of 28. En het nieuws, dat krijg je van Marieke.
1: De politie was vannacht druk met een grote zoekactie in Vlijmen nadat dieven daar probeerden in te breken bij een huis. Dat mislukte en de drie daders gingen er vandoor. Een van hen rende een maïsveld in. De politie ging nog met een politiehond naar hem op zoek, maar kon de verdachte niet vinden. De twee anderen verstopten zich in een sloot. Zij werden wel opgepakt. De Sportvisunie is in Westerbeek bezig met een reddingsoperatie om vissen uit het Peelkanaal te halen. Door de droogte staat daar nog zo weinig water in dat vissen gevaar lopen. Ramon denkt dat hij duizenden vissen moet vangen.
10: Ja, ik verwacht dat deze de komende week, tenzij het heel hard gaat regenen, gewoon volledig droog valt. Ja, de vissen die er nog zitten, die zitten geconcentreerd natuurlijk op de stukken beken waar nog water staat. Om die gewoon te vangen en te verplaatsen. Dat is in principe de bedoeling.
1: De vissen worden in een ton gestopt en daarna laten de vissers ze vrij in een stuk kanaal waar wel nog voldoende water staat. Volgens Ramon zwemmen ze vanzelf weer terug als dat kan. In Amsterdam wordt het een druk weekend, want het is Pride. Burgemeester Femke Halsema zegt dat de gemeente er alles aan doet zodat het feest veilig verloopt, zeker na de aanslag bij de Pride in Berlijn vorig weekend. Ook agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra aanwezig. Zij helpen ook bij de nieuwe Safer Spaces. De voorzitter van Rozen en Blauw legt uit wat dat is.
11: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is. Of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief dat wij uiteraard volledig ondersteunen. En waar we ook de samenwerking in zoeken.
1: En morgen is de bekende botenparade door de grachten van Amsterdam. Het zal je maar gebeuren. Sta je in de rij bij de Efteling, staat opeens de wereldberoemde acteur Rupert Grint voor je neus.
0: Nog nooit van gehoord. Wie is dat?
1: Ja, jawel. Je kunt hem kennen van zijn rol als Ron Weasley in Harry Potter.
0: Oh, ja, dat kijk ik niet.
1: Met die oranje haren.
0: Ja. Nee, ik heb er een beeld bij, maar ik kijk het nooit.
1: Ja, nou goed. Hij in ieder geval. Ik denk dat veel mensen hem wel kennen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, het overkwam Terza en haar moeder woensdag toen ze in de rij stonden bij Droomvlucht. Ze kan nog bijna niet geloven. De acteur was met zijn vrouw en familie een dagje weg. Niet voor de eerste keer trouwens, want in 2019 was de ster ook al eens in de Efteling. Terza vroeg om een foto en deelde die op Instagram, die nu veel reacties oplevert. Nou, ze heeft in ieder geval een goed verhaal op school als ze terugkomt van de zomervakantie.
0: Zeker, heel vet, ja. Maar we moeten ook niet doen alsof de Efteling maar een klein rotparkje is natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Ik zag wel ook op de website een heel leuk overzicht met wereldsterren die er alles zijn geweest.
0: Ja, ik zag dat ook en ik dacht, waar maken we de Efteling klein? Want natuurlijk, weet je wel, daar willen mensen toch heen? Dat is
1: ja, dat
0: een
1: is
0: vet
1: wel.
0: Park.
1: Maar denk je dan, ik zag op de site dat gewoon Kylie Jenner in de Efteling is geweest.
0: Ja, vet toch?
1: Ja, vind ik wel vet. Maar dat vind ik dan toch bijzonder.
0: Ja, maar ik denk dan altijd, wie zijn er allemaal in Disneyland Parijs geweest? Of weet ik veel wat. Ik vind, de Efteling mag zich daar echt mee meten.
1: Ja, het is
0: meten,
1: wel een wereld...
0: Wat dat betreft... ik kreeg trouwens net nog een berichtje via mijn Instagram.
1: Oh?
0: Van Willem. En die zei... Marieke, klink jij nou iets donkerder?
1: Nee, dat is niet waar.
0: Jawel.
1: Ja, echt?
0: Ja.
1: Ja, ik ben een beetje donker, inderdaad.
0: Hoe komt dat?
1: Nou, ik heb vorige week... Ik woon in Nijmegen. Ja. En vorige week was de Vierdaagse.
0: Oh ja, ben ik ook nog een dagje geweest.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik heb jou niet meer gezien.
0: Nee. Helaas. Nee.
1: Maar dat was heel gezellig. Maar dat heeft een beetje zijn tol geëist op mijn stem. Dus
0: nou, ja,
1: dan heb
0: goed.
1: Ik een beetje een donkere klank.
0: Willem had er wel een hele goede suggestie bij.
1: Oh.
0: Want het is natuurlijk uiteindelijk bellen bestel. En daar ben ik dan wel blij mee. Dus dankjewel daarvoor. Ed Koenwijn, daar heeft hij jou wat op gestuurd. En je gaat nu horen wat dat is. Omroep Brabant. Ik denk een beetje speciaal voor jou. Barry White.
1: Barry White.

Even zitten zoeken. Het is fijn dat hij zo lang uitro heeft. Van wie, via welk kanaal deze nou binnenkwam. En dus wie hem ook heeft aangevraagd. Maar Stef, die is er even niet. En dat is toch mijn linker en rechterhand in deze. En ik kan het niet vinden. Want via allerlei kanalen komt het op ons af. En dat is hartstikke mooi. Draag daar vooral aan bij. En dan hebben we alleen nog maar meer te kiezen. Wat we op deze zender kunnen gaan doen. En de aanvraagjes die meegaan en behandeld worden. En dat kan via 06573-28203 via een sms. Of het kan natuurlijk gewoon via de bel. 0909-123-0909. De telefoon die nemen we gewoon op. Of via de mail radio@omroepbrabant.nl of via de fax. I don't care, maar kom in ieder geval met iets. Dat mag altijd. Robert, die belde ons. En die belde ons helemaal al in het begin van het uur. Dus Robert is echt een early adapter wat dat betreft. En die klonk wel wat ver weg. Maar die riep iets van Fastcar. Dus Robert, ik hoop dat ik het goed heb gehoord. En dat dit inderdaad het liedje is wat je wilde horen. Van Tracy Chapman.

0: moet even kijken, van wie kwam die nou ook weer? Hij kwam via de sms, want dat kan natuurlijk gewoon. 06-573-28203. Ah, hier, Mirjam Leenders, die wilde hem graag horen. Want we zijn nog onbereikbaar via WhatsApp, maar wel via sms. 06-573-28203. Via de telefoon 0909-123-0909. Je kan hier bij wijze van spreken voor de deur komen staan. Dan mag je iets aanvragen, dus laat het weten. Welkom bij Bellen Bestel en zometeen uur nummer 2.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.

0: Als Licht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
4: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel.
8: Hoi Annemieke.
9: Sorry, het is Tim.
8: Jezus.
9: Ja, sorry. Ja,
8: ja, ik was net aan Annemieke gewend.
9: Ja, ja, maar ze kan wel goed zingen, hoorde ik.
8: Ja, dat is wel leuk.
9: Ja, zeker.
8: Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Kan jij dat ook?
9: Nee, maar ik kan wel files lezen. Ja, zou ik het proberen? Ja. Komt hij aan op de A2 richting Maastricht vanuit Den Bosch. File voor knooppunt De Hocht. 10 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En verder op de A2 ook file richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Ongeveer 20 minuten. Dan nog die Moerdijkbrug. Daar zijn die wegwerkzaamheden bezig. Daarom nu file op de A16 en de A17 richting Rotterdam. In beide gevallen een kwartier extra. En tenslotte drukt op de A58 naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 10 minuten als je onderweg bent vanuit Tilburg.
8: Nou, kijk, we doen het ermee en ik dank jou zeer hartelijk.
9: Tot de volgende keer.
8: Tot de volgende keer.
9: Later.
8: Hoi, zometeen dan gaan we naar een aanvraag van wie? Nou, naar een aanvraag van...
10: Goedemorgen. Goedemorgen deze morgen.
8: Jos, inderdaad, zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Bel en Bestel. Koen Wijn.
9: Lekker wijntje in de

0: A Breakfast in America van Supertramp.
1: Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Een hele goede middag. Stef, we zitten hier lekker met z'n tweetjes. Zitten we bel en bestel te maken. En ja, we zeiden net, we zijn eigenlijk helemaal zonder enig communicatiemiddel hier naartoe gekomen. Ja, we hebben wel wat, maar geen WhatsApp. En dat is normaal natuurlijk wel echt de main communicatiemogelijkheid.
3: Ja, en dan kom je er eigenlijk achter hoe belangrijk WhatsApp is.
0: Jazeker, maar we hebben nog veel meer. En ja, ook tuurlijk. Mensen weten ons wel te vinden via het Instagram-kanaal van Omroep Brabant, via Facebook, via de gewone sms, want die werkt natuurlijk wel gewoon op die telefoon, maar ook via 0909-123-0909. En toen zei ik van ja, goh, je mag ook langskomen, weet je. Ik bedoel, als je weet waar we zitten, dan mag je ook langskomen, maar maakt mij niet uit. En toen, ja hoor, voor de deur.
3: Daar zit hij. Goedemiddag. En goedemiddag, Stef.
0: Ja, Erik, je hebt vakantie. Je bent vaste luisteraar van Omroep Brabant. Altijd heel erg betrokken. Je dacht, ik krijg gewoon wel even langs.
3: Ja, waarom niet? Ja. Dit is de eerste keer dat ik iemand live bel en bestel een plat komt aanvragen.
0: Dat weet ik niet, Stef.
4: Dus de tweede keer, ja.
0: De tweede keer.
4: Toen we in Breda zaten ook nog een keer.
0: Ja? Ja.
4: Maar dus je bent wel een van de eerste zeeën kreeg.
3: Ja, okay. Ja, maar in Breda kan je niet meer terecht. Dat is al verhuurd.
0: Is dat plat of is het
3: verhuurd? Nee, verhuurd.
0: Oh ja, jij komt er nog wel eens langs met de vrachtwagen natuurlijk. Ja, ja. Want jij rijdt heel het land door en overal gaat Omroep Brabant mee, hè?
3: Ja.
0: Nou, wel echt heel gezellig. Hey, maar nou kom je even aan om even een verzoekje. En je kwam nog iets brengen.
3: Ja, ik heb al heel lang een kleinigheidje voor jou bij. En ik weet niet of je het al thuis hebt überhaupt, maar...
0: Een kleinigheidje? Het weegt wel een beetje.
3: Het is ook geen snoepje of zo.
0: Nou ja, het is een beetje de grootte van een cd.
4: Ja, is het aan bij jezelf? Of dat heeft hij ook wel...
0: dat zou wel fijn zijn.
4: Ja, ik wou zeggen, dat kan niet wel gebruiken.
0: Zeker. Maar nee, er zit ook een briefje op met de verzoekjes. Dus maar daar kom ik zo meteen op. Want jij dacht, misschien laten ze me niet eens binnen. Dan gooi ik het door de brievenbus natuurlijk.
3: Ja, dat had gekund. Of ik had het bij jou in Tilburg af kunnen geven eventueel. Maar... Hey.
0: Hoppa, kan ook nog, hè?
3: Nou wordt het gevaarlijk.
0: Kan ook nog. Als je nou zegt dat je nog weet waar ik woon ook... dan ga ik mijn vriendin vragen of zij ook kent.
3: Zij kent mij, denk ik.
0: Oké, nou, even kijken.
3: Het zijn er twee. Eén van jou, eentje van Doki.
0: Oh, het zijn tegeltjes.
3: Ja.
0: Oh, I love tegeltjes. Dat is altijd leuk. Tegeltjes zijn altijd leuk. En er staan er een wijsheid op.
3: Oh.
0: Oh, dit vind ik wel heel leuk, ja.
4: Wat staat erop?
0: Nou, er staat één tegeltje. Met jou is het altijd wijn. En die andere trouwens ook. Die pakt er iets later uit. Maar met jou is het altijd wijn.
3: Maar dit is toch een leuk tegeltje? Had je nog niet?
0: Nee, ik kan
3: ook gelukkig.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus ik ken hem ook helemaal niet. Dus dankjewel.
3: Maar heel graag gedaan.
0: Nou, in ruil wil ik wel een verzoekje voor jou draaien.
3: Ik heb een hele mooie, denk ik. Ja? The Man Who Can Boom Moved.
0: Van de script. Ja. En waarom die?
3: Ja, omdat ik hier nou zit. En dus ik ben toch verplaatst. En ik wil eigenlijk niet verplaatsen omdat het vakantie is.
0: Oh zo, je wil eigenlijk gewoon thuis...
3: In de bank, zeg maar, langs de vijver, bij de schildpadden, relax.
0: Juist, dat snap ik eigenlijk ook wel goed. Maar ja, toch gaan we de man moven. Hij is gemoved. En ik ga hem voor je draaien.
3: Ja, helemaal top, Koen.
0: Ja,
3: dankjewel.
0: Dus dankjewel. Ja, en wil je nog voor de deur komen staan om een plaatje te vragen? Het mag.

0: Wat mij betreft mag het. Je mag het ook gewoon doen via 0909-123-0909. Of een sms'je naar 06573-28203. Want je bent gewoon bij Bel en Bestel.
1: Welk nummer wil jij vanmiddag horen?
2: Bel en bestel jouw plaat.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: dit weekend in. Nou, dat kan met Lila Kay en Open Sesame. Een onvervalste 90s klassieker. Dankjewel daarvoor. Stef, hoe heet het vandaag tot nu toe gaan?
1: Oh, je vraagt mij om een cijfer? Of,
0: Ja, gewoon. Ik ben benieuwd. Want dit is een hele atypische uitzending van Bel en Bestel. Ik bedoel, jij bent hier degene met de meeste ervaring. Dus ja, dan kan ik het best aan jou vragen, toch?
1: Ja, ik vind dat het eigenlijk, ondanks de miscommunicatie af en toe met de WhatsApp, ik vind het toch een dikke 7,5, hoor.
0: Ja, ik vind dit ook wel
1: leuk. Ik vind het wel leuk zelfs een keer wel anders.
0: Ik vind het leuk dat er via allerlei manieren contact wordt gezocht. Of dat nou via Instagram is, of via de telefoon 0909-123-0909. Of gewoon via sms, hè, via het normale nummer.
1: Ja.
0: Ik vind het wel leuk. En een klein kijkje achter de schermen. De telefoon waar het over gaat, dat is natuurlijk normaal de telefoon waarop onze WhatsApp het wel doet. Maar ja, nu niet. Dus die ligt hier buiten de studio, want daar zijn ze druk mee bezig. En af en toe loop ik de kant op en dan maak ik foto's. Kijk, dan kan je zien, maak ik foto's van appjes die binnenkomen.
1: Ja, ja.
0: Dus die pakken dan elke keer bij om te kijken van wie was ook weer dat verzoekje. Nou, deze was natuurlijk van Patrick. Maar er komt veel meer binnen. En ja, ik ga echt proberen alles te draaien. Maar ik betwijfel nu al of het lukt, zeg maar. Ja, je weet het niet. Maar
1: nee, dat klopt.
0: Het komt elke keer wat weer bij. En elke keer denk je, oh, die is eigenlijk nu wel leuk of die past goed. Dus het kan van alles zijn en alles worden. Maar Any Song, die is ook binnengekomen. En ik weet eigenlijk niet van wie. Dat kan ik dan weer niet terugvinden. Dat is echt bloedirritant. En dan kan je, oh ja, wel hier van Linda. Linda die wilde Any Song horen van John Denver. Dus die ga ik doen. En daarna heb ik denk ik nog één liedje te gaan voor 2:30. Dus laat beslist eventjes weten via een van onze kanalen welke je daar wil horen. Want dan heb ik gewoon nog een plekje voor je in de aanbieding. Maar eerst gaan we dus richting John Denver en Annie's Song. En die is dus voor Linda. Dankjewel Linda, voor jou in dit geval sms'je.

0: John Mayer en In the Blood. Nicolien die stuurde hem volgens mij, als ik me niet vergis. Want die stuurde net ook nog een sms'je in dit geval om te bedanken. Nou, zeer graag gedaan. Het is 2:30. Marieke die staat in de studio. Die komt zo meteen het nieuws leggen. Is het lekker, of niet? Zit hier een partij vies te eten?
1: Ja, wordt hij echt naar binnen gesloten?
0: Ja, precies. Dit is echt...
1: Joh. Het ruikt ook helemaal hier zo naar een brood. Ja,
0: alsof je een half jaar niet hebt gegeten. Gaat goed.
1: Hij heeft het nodig, die Stef. Ja, ja, even een duimpje.
0: Even,
1: ja.
0: Hij durft niks te zeggen. Nee, vind ik irritant mofvol, dat ik dan weer dat ding... Maar ja, het zag er niet uit, toch?
1: Nou, dus zover wil ik niet gaan. Maar het zag er wel uit alsof je honger had.
2: Je bent ook een paardenlul, jij.
0: Hè? Nee, helemaal niet.
2: Ja, maar moet je nou weer als ik een broodje te eten? Ja. Waarom?
0: Ja, nee, maar niet? Het leek bijna alsof je een hap uit bureau nam. Zover ging je naar beneden om... ja, het zag eruit.
2: Het is gewoon een hap van een broodje. Alsof mensen die nu zitten te luisteren weten dat ik een hap van een broodje neem.
0: Nee, helemaal niet. Alleen, als ik van me apropos raak, dan horen mensen dat wel aan mij. En Marieke zegt ook, oh jeetje, wat gebeurt daar, weet je wel? Ja, nee, maar ik bedoel, in de Beekse Bergen, als je een gemiddelde konijn gooit naar een leeuw, die gaat er nog langzamer op af. Maar goed, maakt niet uit.
2: Maar dan ben je wel heel snel van je apropos, als je hier al van...
0: Ik zag die mel opruimen. Ik denk, er zit een nijlpaard. Pas op, jongens.
2: Nijlpaard, dus even normaal.
1: Arme jongen.
2: Pakken.
1: Hij wordt het zielig.
0: Ja, wordt zielig?
1: Ja, jongens, afgelopen.
2: Zie je,
1: het
2: wordt zielig.
0: Dat wordt zielig voor, dat is de ergste.
1: Zielig voor nijlpaard. Ja,
0: wordt zielig voor nijlpaard.
1: Meelaard. Nou. Zou ik iets zeggen over het nieuws?
0: Nee, joh, ben je gek? Waarom ben je eigenlijk hier?
1: Ja, weet ik niet. Start commercial. Ja.
0: Nee, joh, vertel maar. Wat ga je zo meteen vertellen?
1: Een automobilist die rijdt door naar een ongeluk in Den Bosch. En Paul krijgt een dikke boete vanwege zijn afvalzak. Ik vertel je zo hoe dat zit.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: Gaan we eens kijken bij Annemieke, die zit bij de ANWB. Die heeft een aardig overzicht over de situatie op de weg. En vooral de vertragingen ben ik zeer benieuwd naar, Annemieke.
6: Klopt, het begint ook al wat drukker te worden onderweg. Er staat nu zo'n 90 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Voor Nieuwedijk 6 kilometer file. Met een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. Omroep Brabant. Eens even kijken naar het weer. Stef, wat zit je nou toch kinderachtig te doen, zeg. Ja, het is ongelooflijk, zeg. Ja, jij ziet het gebeuren,
1: ik zie het gebeuren.
0: Het is niet zo dat ik loop te kletsen.
1: Ik voel me een beetje een schooljuf.
0: Zo van, doe eens even... Ja.
1: Even de vrede bewaren hier.
2: Ja. Het is gewoon even een achter de schermen grapje. Ik ga expres even met mijn mond open eten voor Koens neus. Denk je, dat zou ik krijgen ook.
0: Ja, nou, dan krijg je hem terug.
2: Ja, god, wat moet ik daar nou even mee?
0: Nee, helemaal niks.
2: Ga ik wel door.
0: Even kijken naar
1: het weer. Godverdamme, dat is
0: ook echt een vies geluid, zeg. Ik zet je zo de studio uit. Vanmiddag is het wisselen bewolkt, de lokale bui is niet uitgesloten. Maar het is op verre weg de meeste plekken droog en maximaal 28 graden.
2: Voor een hapje?
0: Nee, dank je. Het nieuws dan, Marieke.
1: Ja, broodje van Stef is op. Dat is nieuws bulletin 1.
0: Oh, dat is nog niet op.
1: Oh,
0: niet,
1: dat dacht ik. Oké, okay. Nou, dan gaan we door naar het echte nieuws. Het automobilist is vanmiddag doorgereden na een ongeluk in Den Bosch. De auto was daar met een scooter gebotst. De scooterrijder raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk gebeurde en waarom de automobilist doorreed. De politie is nog op zoek naar getuigen. De gemeente Boxtel heeft camera's neergezet op de kermis in Liemt. Dat doen ze om te voorkomen dat het uit de hand loopt, zoals vorig jaar. Tijdens de kermis waren toen meerdere opstootjes en moesten beveiligers en boa's komen om de rust te herstellen. De kermis begint vanmiddag en duurt tot en met woensdag. Het leven is weer duurder geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat de inflatie deze maand met 3,1% is gestegen. Dat betekent dat je voor je spullen ruim 3% meer betaalt dan een jaar geleden. Het komt vooral door de oorlog in Iran, zegt het CBS.
7: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat intrakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Moers ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
1: De prijzen in de supermarkt blijven voorlopig wel zoals ze nu zijn. Maar ook die zullen uiteindelijk hoger worden. God, er gebeurt hier zoveel.
8: Ik hoor Marieke ook elke keer al lezen. Dus ik hou nou eens op, jongens. Maar...
1: Ik vond dat ik het ook best goed had doorstaan, maar nu kon ik het echt niet meer aan.
8: Nee, je deed hartstikke goed, maar ja, er zit hier gewoon iemand echt... Ja, je bent zeer onsmakelijk aan het kaden, vriend.
2: Dat is helemaal niet waar.
8: Jawel, je bent onsmakelijk aan het kaden.
2: Ik ben mijn mond dicht. Ik neem niet al te grote happen.
8: Nee, maar
2: ik duik een beetje achter de computer dat je me niet ziet happen.
8: Nee, en dus zien we jou eigenlijk heel goed happen.
2: Nee, ja, dat is niet waar.
8: Nou, goed, pak het
2: overdrijven. Je bent zo overdrijven, die Koen Wijn. Dat is niet te geloven.
8: Nou, jij had er toch ook last van, nou?
2: Nee, zij had last van jou.
1: Ik wil je niet bij betrokken worden.
8: Oké, nou ga door. Laatste bericht.
1: Ja, ik wilde beginnen met, is dit te streng of gewoon terecht? Nou, het kan ook toepassing op jullie, maar goed. Het gaat in dit geval over Paul uit Helmond. Die hing nietsvermoedend een plastic zak buiten, zodat hij met de warmte niet binnen ging stinken. Maar een dag later kreeg hij een boete in de brievenbus van €119. Wat bleek? Hij had de zak te vroeg buiten gehangen. Al om 1 uur 's middags, terwijl in Helmond pas vanaf 10 uur 's avonds voor de ophaaldag of voor 7:30 's ochtends op de dag zelf je zak mag ophangen. Een boa had de zak gevonden en vond een brief met zijn naam en adres erin, waardoor hij Paul kon vinden. Paul snapt dat de regels zijn, maar vindt dat het tijdslot van de gemeente wel heel kort. En de gemeente zegt weer dat afval in Helmond een groot probleem is en dat dit gewoon de regels zijn.
8: Ja, Stef, wacht. Voordat we iets gaan zeggen, we hebben straks al iets goed te maken met scootmobielspecialist.nl. Dus we gaan niks zeggen over de handhaving bij de gemeente Helmond.
2: Nee, dat wou ik ook zeker
8: niet. Want anders hebben we straks weer iets goed te maken, dus dat gaan we niet doen.
1: Ga je niet aan branden.
8: Maar we vinden er wel iets van, maar dat zeggen we dus bewust niet, omdat we dan dadelijk weer ruzie hebben.
1: Oh, oké. Nee.
8: Ja, tenminste, Stef, we vinden wel hetzelfde, hè?
2: Ja, ik snap niet waarom.
8: Nee, want anders hebben we dadelijk weer ruzie. Oh. Gaan we weer richting rectificatie? Dat moeten we niet doen, maar we vinden er wel iets van, hè?
2: Kwalitatief uitermate teleurstellend.
8: Nou, precies. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
8: Zo, ook weer overleven met een gekke broodje van hem, hè?
1: Ook licht ademhalen.
8: Ja, zo is dat. Hey, Betty.

0: Anne Herman van Veen. De lijnen zijn nog allemaal geopend, behalve de WhatsApp-lijn. Voor de rest 09091230909, 06573-28203, middels sms. En je kan natuurlijk ook terecht op onze social pagina's waar je een verzoekje achter kunt laten. Doe dat vooral voor deze bel en bestel. Een van de eerste verzoekjes die binnenkwam, dat is deze. En dat vroeg Hanneke aan. En die zei, wij willen graag Son of Jamaica. Dat kan, dat is helemaal goed. Ik weet alleen niet wie wij is. Want wij, Koningin de Nederland, is natuurlijk een koninklijk meervoud. Maar Hanneke, ik denk dat je niet van blauw bloed bent. Dus maar misschien wel. En anders laat nog even weten wie wij is. Hier is in ieder geval Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. Dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Gustavo Lima, die stapt in Zalada bij de Ballada, al moet ik altijd aan denken. Gustavo Lima. En hij was voor Alex. Stef, het is een aparte uitzending. Het moment komt ook steeds dichterbij dat wij terug moeten gaan komen op iets wat er vorige week is gebeurd.
1: Klopt, daar zit er ook aan te komen. Ja.
0: Dat zit er ook aan te komen. Dat hangt niet als een molensteen om onze nek, maar er zijn wel leukere afspraken die we kunnen hebben.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja, straks gaan we nog helemaal uitleggen voor als je het vorige week niet hebt gehoord. Misschien heb je vorige week wel zitten luisteren. En we hebben vorige week eigenlijk gewoon een beetje ruzie gemaakt. Daar komt het op neer. En terecht, voor een deel, maar voor een deel ook niet.
1: Ja, en dan gewoon even recht zitten en dan is het goed, toch?
0: Laten we het hopen. Laten we het hopen. Maar er is een hoop gebeurd in de afgelopen periode. Naar aanleiding van een opmerking die ik maakte op de radio en opmerkingen die wij ook maakten. Dus we zijn allebei een beetje schuldig, maar ik ben wel wat meer schuldig. Laten we dat ook gewoon maar eerlijk benoemen.
1: Ja.
0: En daar komen we zo op terug. Maar dat is wel iets waarvan, ja, soms moet je met de billen bloot en wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten, enzovoort, enzovoort. Dus,
1: Steek je broek maar vast uit.
0: Juist, inderdaad. Hey, ik kreeg net van Marjan een appje, of een, hoe heet zo'n ding, sms'je. Ik moet zelf ook nadenken. Moet het de zomer van 88 geweest zijn? Maar Marjan die zei, ja, ik wil iets aanvragen voor mijn man. Voor mijn man, Leen. En die had een liedje, en dat heb ik niet. Ja, ik kan wel zeggen dat ik het heb, maar dat heb ik niet. Maar ik heb wel een ander liedje van de band die ze graag wilde horen. La Compagnie Criole. En daar heb ik een liedje van. Dus Marjan, ik hoop, je zit te luisteren, want anders had je niet ge-sms'd, dat Leen hier ook blij van wordt. Maar laat dat beslist nog even weten. Dan komt dat in orde.
1: Worden wij Leen kennende zit
0: er
1: wel goed.
0: Ja, Leen kennende zit er goed. Ja. Nou, dat is in ieder geval een goede geruststelling. Als het nou niet zo is, dan hopen we dat graag te horen. Want we zijn vanaf nu tegen iedereen aardig. En waarom we tegen iedereen aardig zijn, daar kom je zo meteen achter na 3 uur. Met de billetjes bloot hier op Omroep.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Annemieke bij de ANWB. Waar staat het vast op de weg?
4: Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 10 minuten extra reistijd.
3: Ik vind het nog best meevallen.
4: Klopt.
3: Ja, toch?
4: Ja. Nou, er staat wel 83 kilometer file, maar over het algemeen zijn het meer gewoon hele kleine, korte oponthoudjes. Ja. Als ik het zo mag noemen. En dit zijn wel de uitzonderingen dan. Maar ja, die zien we helaas al de hele week en al de hele maand.
3: Ja, goed. En wij doen het ermee. Dus dankjewel.
4: Precies.
3: En tot over een half uurtje dan
4: tot
3: maar weer. Zometeen voor Francine. En mocht ik een liedje uitkiezen van Nederlandse Bodem? Nou, dat hoef je tegen mij maar 2 keer te zeggen. Nee, 1 keer eigenlijk. En dan doe ik het ook voor je zo. Zometeen speciaal voor Francine, wat een vrouw van de dijk.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.
9: Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Bel en Bestel.

0: Speciaal voor Francine. Wat een vrouw. Nou, bij deze Francine, dankjewel.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Een hele goede middag. Het is 9 over 3, 31 juli 2026. En de verzoekjes die mogen gewoon nog steeds doorkomen. Dat kan via een simpel sms'je naar 06-573-282-03. Maar nog makkelijker is bijvoorbeeld via de telefoon 0909-123-0909. Of stuur een mailtje, dat kan zelfs ook nog. Als je denkt, oh, dan gaat het toch wel ergens. Heb ik nog wel een mailaccount waarmee ik naar Radio Apenstaartje Omroep Brabant kan mailen. Met een verzoekje, dan mag dat uiteraard. Zeg Stef, ja, uiteraard draaien we natuurlijk alleen maar platen die zijn aangevraagd. Dat gaat ook gewoon zo door. Maar er is wel iets waar we het over moeten hebben. Dat is namelijk een reclame. En ja, die moeten we misschien maar eventjes luisteren. Dat is wel het beste. Ja, want dan heb je meteen het hele deel. En dan moet je eigenlijk op twee dingen letten. Je moet letten op enerzijds het liedje van de reclame. En anderzijds de mannelijke stem in die reclame. En waarom je op die twee dingen moet letten, dat ga ik zo meteen wel uitleggen. Maar het is 45 seconden, vrij lang voor een reclame. Maar het heeft een reden waarom ik dit nog een keer laat horen.

0: Stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ja, Stef, want hier kregen wij vorige week discussie over.
2: Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Dat was eigenlijk dat was de lont in het kruidvat uiteindelijk. Maar voordat die explodeerde, gebeurde er nog wat. Maar daar komen we straks wel op terug. Maar de eerste vraag, dat ging over de mannelijke stem. De vraag was namelijk, is die mannelijke stem de stem van Frits Lambrechts, acteur, of niet?
2: Ik was ervan overtuigd dat het wel Frits zou zijn.
1: Ja, want jij zei meteen, ja, vroeger speelde hij een rol in Cars. Hij is een stem van Tijgertje. Ja. Hij was Pa Meeuwis in All Stars. En ik zei, nou ja, volgens mij is het niet zo. Maar eigenlijk maakt het antwoord op die vraag niet eens meer zoveel uit. Want daarna ontspoorde de discussie volledig. Maar daar komen we zo even op terug. Ja, want we houden je er wel bij. En ik zei al, we gaan met hem billen bloot. Maar dat komt straks allemaal pas. Want eerst gaan we naar The Legend of Xanadu. De muziek blijft altijd het belangrijkste.

0: The Legend of Xanadu. Hoor je nu hier bij Omroep Brabant. Goed, even stilte, want dit is even belangrijk dat we dit even goed behandelen. Bij Bellen Besteld, programma waar je muziek aan vraagt. Maar vorige week gebeurde er dus iets anders. Het was een discussie over de stem in een spotje van scootmobielspecialist.nl. En dat is deze stem.
1: Eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
0: Ja, Stef, dat was het idee.
2: Ja,
0: En het ging daar ook mis. Laat me ook meteen zeggen, dit is Frits Lambrechts.
2: Zeker.
0: Ik wist dat niet, jij wist dat zeker. Je hebt er een bioscoopbon mee gewonnen. Ben je eigenlijk al naar de film geweest? Want we hadden een
2: weddenschapje. Ik ben er zeker naar de film geweest.
0: Welke film heb je?
2: Spider-Man.
0: En was het wat?
2: Ik moet zeggen, een van de betere films van het jaar.
0: Is toch wel leuk dat je me daar nog even voor bedankt. Toch?
2: Ik heb eerlijk gewonnen.
0: Ja, je hebt eerlijk gewonnen. Maar dan is het wel altijd attent. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niks uit. Wij wisten dat toen nog niet, dat het Frits Lambrechts was. Niet zeker althans. En dan doe je één ding. Bellen met het bedrijf.
2: Ja.
0: Scootmobielspecialist.nl.
2: Even checken of het klopt.
0: Maar daar ging het mis. Laten we even terugspoelen naar vorige week.
3: Welkom bij de Scootmobielspecialist. Ter verbetering van onze service kan dit gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Een ogenblik geduld alstublieft. We verbinden u door met een van onze medewerkers.
2: Wat dramatisch klinkt dit, zeg.
0: Weet je, lig je gewoon ook al tussen plank, hè? Heb je Scootmobiel meer nodig? Mijn god. Zo.
2: Welkom.
0: Was een hele fijne man. Hij heeft tot het laatst gestreden. Maar heeft de strijd niet kunnen
2: winnen. Lieve Scootmobiel, die je op de rem gezet.
0: Oh, mijn god.
2: Of is dat vogeltjes?
0: Ja, ze hebben Wim in de foyer gezet.
4: Sterretje, als u een terugbelverzoek wil achterlaten.
0: Je moet even op je sterretje drukken.
2: Au. Au, jeetje.
0: Hallo?
5: Goedendag.
0: Hallo.
5: Scootmobiel specialist.
0: Goeiedag. Zeg, je spreekt met Koen en Stef van het programma Bellen Bestel hier op Omroep Brabant.
2: Ja.
0: Ik had even een vraagje. Jullie zijn van die reclame van even kon ik niet naar buiten. Die, hè? Dat... Hallo?
5: Ja.
0: Ja, daar zijn jullie van, toch?
5: Dat zou kunnen.
0: Oké. Okay. U klinkt een beetje, beetje overvallen, of... Hij hangt ons gewoon op.
2: Wat is dit nou voor
0: Wat
2: service?
0: Is dit nou toch weer voor service? Wat een onwijze lul was diegene die opnam, zeg.
2: Hij kent de reclame niet.
0: Wat een kutbedrijf. Oh, sorry. Dit is ook, sorry. Dat mag ik niet zeggen.
2: Maar nee, dat mag je niet zeggen.
0: Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar je mag ook niet positieve reclame maken, dan ook geen negatieve reclame. Nee. Excuus daarvoor. Maar wat een ontzettende nitwit. Dan kan je toch gewoon even hallo zeggen of zo?
2: Ja.
0: Nou. Even tot hier. We zijn weer terug op 31 juli 2026. En je kan wel horen, Stef, dat ik hier uit de bocht vlieg.
2: Ja, dat hoor je wel.
0: Ja, ik vlieg hier gigantisch uit de bocht. En dat bleek, want binnen no time had ik een mailtje van onze manager sales. En die was toch wel heel benieuwd wat er bij ons op de radio was gebeurd. En toen wist ik al, dit is niet helemaal handig. Sterker nog, je hoort mij zelf al zeggen van, oh jee, dit mag ik niet zeggen.
2: Ja.
0: Dus ik wist, hier gaat gedonder van komen. En toen kreeg ik een telefoontje van de directeur van scootmobielspecialist.nl. En die was... Ja, dat hoor je zo meteen. Want hij is hier in de studio. Dus wat hij was, dat hoor je zo meteen van hemzelf. En ik hoop alleen maar één ding, dat hij een beetje afgekoeld is.
2: Hij heeft even tijd gehad, hè?
0: Hij heeft even tijd gehad. Er is een weekje overheen gegaan. Maar wat hij ervan vond, dat hoor je zo meteen hier bij Bellen Bestel.

0: En via mijn persoonlijke Instagram kwam deze binnen. Van Nicolette. Die wilde graag Viacom deals horen met What's a Woman. Welkom bij Bellen Besteld. Het is 3:58. En ja, als je net niet helemaal gevolgd had... het programma waar je natuurlijk muziek aan vraagt... maar vorige week gebeurde er iets anders. En ik ga niet het hele fragment nog een keer laten horen. Maar ik ga wel nog heel even laten horen waar het eigenlijk misging... en waar ik ook iets van vind en wat van moet vinden.
1: Wat een onwijze lul was diegene die opnam, zeg.
2: Hij kent de reclame niet.
1: Wat een kutbedrijf.
0: Ja, Gijs Molenaar, jij bent de directeur van dit kutbedrijf. Kom maar eventjes dichter bij de microfoon. Want ik zei kutbedrijf.
2: Ja, daar was ik niet heel erg blij mee.
0: Nee. Sterker nog, ik werd, toen ik net thuis kwam... werd ik gebeld door de chef van het nieuws. En die zei, Koen, ik heb hier iemand en die is boos. Ik zet je even op de speaker. En toen zei jij tegen mij... Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Nou, als iemand dat zegt, dan is het veel erger. Ja, toch?
2: Ja. Zeker.
0: En ik heb toen ook meteen tegen jou iets gezegd. En dat ga ik hier herhalen. Ik heb enorm spijt, en dat meen ik oprecht... dat ik jullie een kutbedrijf heb genoemd. Want daar kan ik niet over oordelen. Je hoort dat ook wel een beetje. Je hoort dat ik een beetje verrast ben in het geheel. En ik had dat gewoon niet moeten doen. Dus bij deze, excuses.
2: Excuses geaccepteerd.
0: Nou, dat is al heel wat. En we hebben daar vrijdag over gebeld. Stef die zat toen in de Pieper de Banden show.
2: Ja.
0: Wij hebben gebeld en ik dacht, fuck, weet je, dit was niet de bedoeling. Ik vind het nog steeds een irritant muziekje, maar daar kom ik zo nog wel op terug. Maar jij zei, kom nou eens langs bij ons bedrijf. Dan kan je ook zien wat we doen. Ik zei, nou, laat ik één ding voorop stellen. Ik twijfel niet aan jullie goede intenties van een bedrijf. Want jullie zijn de scootmobielspecialist. We geven je mensen weer wat vrijheid terug. Hè? Die dat niet kunnen. Dus wij zijn maandag bij jullie geweest. Hoe vond jij het, Stef?
2: Ja, ik vond het leerzaam ook zelfs. Want je hebt natuurlijk het idee van, je komt langs en je koopt een scootmobiel. Maar er zit een gedachte achter van waar je nou aan mee moet denken. En dat het natuurlijk een best grote stap is om richting een scootmobiel te gaan.
0: Ja.
2: Dus ik vond het wel leerzaam en een goede manier om even te kijken, hoe werkt het nou eigenlijk?
0: Wat vond jij ervan dat die twee rotzakken binnenkwamen? Want we hebben trouwens Jan ook nog een hand gegeven. Ja, dat was die nitwit. Trouwens, Jan ook, sorry. Als je luistert, Jan, sorry. Ja, heel scootmobielspecialist.nl zit niet te luisteren. Maar wat vond jij ervan?
2: Ik vond het gezellig. Ik vond het ook leuk dat jullie langs zijn gekomen. En dat jullie scootmobiel mee hebben gereden.
0: Ja.
2: En dat we lekker op zijn Brabants het gaan oplossen.
0: Juist, inderdaad. Want dat gaan we zeker doen. Goed. Je zei het al. De excuses zijn geaccepteerd. Ben ik weer blij mee. Dat is een pak van mijn hart. Voor Jan, hè, want dat noemde ik een nitwit. Is gewoon niet netjes. Dus dat moet ik ook niet doen. Dus bij deze. Maar er is nog wel iets. Dat liedje, man. Oh, kijk, dat wachtmuziekje, dat mogen jullie allemaal zelf weten. Als het goed is, hang ik over 40 jaar pas bij jullie in de wacht. Dus dat mag allemaal zelf. Maar dat muziekje, besef jij dat wij als radio-dj's... en dat de Omroep Brabant luisteraar daar misschien wel 18 keer per dag naar moet luisteren, Gijs?
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja, dit muziekje, hè. Nou ben ik bij jullie op bedrijf geweest. Ik heb jouw kantoor gezien. Mag je trouwens wel eens opruimen. Maar dat is het geheel te zijn. Maar daar staan heel veel instrumenten. Je bent hartstikke muzikaal.
2: Ik vind het zelf heel erg leuk om muziek te maken.
0: Ja. Dus ik dacht, weet je wat? Ik gooi gewoon wat dingen eventjes in de blender. En ik ga wat nieuwe liedjes componeren. En toen dacht ik, weet je wat, ik blijf eerst in stijl. Mag jij zeggen of het misschien iets kan zijn? Want dan kunnen wij allemaal, en ook als radioluisteraar... voortaan naar iets anders luisteren misschien. En toen dacht ik, ik blijf eerst even een klein beetje hangen... in het wachtmuziekje stijl. Dus ik heb iets Gregoriaans gemaakt. Allereerst. Van

0: Nou, voor onze doelgroep is dit wel oké, maar toch vind ik Iris wel veel mooier.
1: Ja. En als we het iets steviger maken, een beetje hard rock.
0: Ja, heel mooi, maar natuurlijk niet geschikt voor onze doelgroep.
1: Ook al niet. Nou, die doelgroep van jullie zijn natuurlijk vaak oudere mensen. Die gaan met hun kleinkinderen misschien naar K3. Dus ik heb ook een...
2: En ik voel de wind weer op mijn lijf. Onderweg naar waar dan
0: ook. Ja, hartstikke leuk voor de kleinkinderen, maar voor onze doelgroep...
1: Ook al niet.
0: Helaas.
1: Ja, dan is er nog... Nou ja, ik denk, weet je, tegenwoordig is het heel populair... van die trotsmuziekfeesten op het plein en zo. Er staat dan iets dikke volkszang. Ja, ik zou die rol wel kunnen innemen, misschien met mijn postuur. Als we dat zo...
2: En ik voel de wind weer op mijn lijf. Onderweg naar waar dan ook.
0: Zou je er wel 18 keer per dag aan kunnen?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou, weet je wat ik wel
3: 18 keer...
1: Nou, ik heb er nog één. En die zou ik wel 18 keer per dag...

0: word er wel lekker druk van.
1: Ja,
0: hè?
1: Toch? Hoe vind jij hem eigenlijk?
0: Nou, ik vind Iris gewoon veel mooier.
1: Je vindt Iris ook, hè? Ja. Dus wij komen hier niet uit.
0: Nee.
1: Dus wij blijven nog tot het einde der tijden.
0: Ja.
2: Naar... we houden hem zo.
1: Goed, ik vond het sowieso fijn dat je hier even was. Dat ik mijn excuses aan hem kunnen bieden. En ja, dit wordt hem dan niet. Het is overigens wel zo dat je zit in bellenbestel. We hebben vandaag geen WhatsApp, dus we zijn ook een beetje aan het schrapen voor liedjes. Laat me je dat dan nog aanbieden in ieder geval. Dat je één liedje mag aanvragen.
0: Ah, dan wil ik graag onderweg naar waar dan ook van Iris en Richie.
1: Ja, dit kon je natuurlijk verwachten.
0: Dit kon je aangekomen.
1: Dit kon je verwachten.
0: Speciaal geschreven voor onze doelgroep.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dit is speciaal geschreven voor de doelgroep?
0: Ja,
1: dit is speciaal...
0: Iris is naar onze klanten gegaan om te kijken waar ze tegenaan liepen.
1: Ja?
0: En als je goed naar de tekst luistert, dan snap je het liedje.
3: En het is ook zo dat als je een scootmobiel wil... Dat zit een hele grote drempel op, hè, voordat je naar jullie komt, toch?
0: Ja, mensen wachten vaak te lang en raken een isolement. En dus het is heel belangrijk dat je rond blijft gaan. Dat je naar buiten komt.
2: Even kon ik niet naar buiten.
3: Ja, dus eigenlijk er zit wel een verhaal en een idee achter ook.
2: Yep.
0: Ja, graag gedaan voor jou.
1: Ja.

0: Weg naar waar dan ook.
1: Bij deze Iris Penning zijn onderweg naar waar dan ook. We gaan zo richting het nieuws. Marieke, wat kijk je verbaasd?
2: Wat een spannende muziek.
1: Ja, zeker. Want ik ben hem ook aan het voorbereiden op spannend nieuws.
2: Ja, dat mag ook zeker.
1: Heb je dat?
2: Ja, het brandt bij een huis in Helmond. Oeh. En een vliegtuig zonder ramen. Misschien is dat wel de toekomst.
1: Nou, dat hoor je dan zo meteen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
1: Annemieke, bij de ANWB, hoe is het op de weg?
6: Nou, redelijk druk. Je hebt nu onder andere vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Boerdijkbrug 20 minuten op onthoud. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder moet je 25 minuten extra rekenen. En dan nog naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
1: Vandaag een weertje niet om over naar huis te schrijven, maar ook niet per se slecht. Ja, het is wel een beetje bollig. Er kan lokaal wel een spatje uitvallen, maar dan heb je echt pech. En maximaal een graad of 8,29 vandaag. En het nieuws, dat krijg je van Marieke.
2: In het westen en midden van Brabant mag je uit een aantal beken geen water meer halen. Waterschap Brabantse Delta voerde een paar weken geleden al een verbod in, waardoor je op bepaalde uren geen water uit sloten mocht pompen. Maar nu mag het dus helemaal niet meer. De strenge regels is volgens het waterschap nodig, omdat het nog steeds veel te droog is. Op het dak van een huis in Helmond is vanmiddag brand uitgebroken. Het vuur zou zijn ontstaan onder zonnepanelen. Op beelden is te zien dat de rook daaronder vandaan komt. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is nu aan het nablussen en moet een deel van de zonnepanelen weghalen. Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 9 september staken. Dat kondigt FNV aan. De vakbond doet dat vanwege plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. Zoals het plan om de pensioenleeftijd te verhogen. Medewerkers van NS en streekvervoerders werken de hele dag niet en ook op andere plekken gaan ze staken, zegt voorzitter Spekman.
8: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal, maar we doen het in belang van iedereen.
2: De staking gaat 24 uur duren. Ja, houden jullie daar een beetje van, nou jongens? In het vliegtuig aan het raam kijken?
1: Ja, maakt me niet zoveel uit. Kijk liever of naar de stewardess, want dat is mijn vriendin. Of, ja, niet dat het dadelijk weer moet gaan maken.
2: Ja.
1: Maar dat of naar de films natuurlijk. Want dat vind ik ook altijd wel leuk. Dus op een gegeven moment, bij stijgen en landen is het nog... Of ja, bij opstijgen en landen vind ik het nog wel aardig. Maar ik moet zeggen... Daarna, boeien. Ja, ziet toch
9: het liefste zit ik wel aan het raam. Ik heb geen vliegangst, maar ik ben ook niet. Ben ook een beetje onrustig in het vliegtuig.
2: Ja, ik heb dat dus ook. Maar ik heb het juist precies andersom, dat ik dan niet aan het raam zit. Want ik wil het echt niet zien.
9: Nee, ik word ook wel een beetje zweterig als ik die vleugel op en neer zie gaan. En ik denk,
1: echt,
9: dan breng ik die af.
1: Jeetje, maar ik ben altijd echt niet op reis.
9: Maar ik heb altijd geleerd, kijk naar de stewardessen. Ja. Zolang die niet paniek op hun gezicht hebben, is er niks van de hand. Want die maken er elke dag mee.
1: Ja, er is een call. Dan moet je even kijken. Cabin crew. Ja, dat weet ik niet meer. Nou breng ik heel veel mensen in verwarring. Maar er is een call. Als je dat hoort,
2: dan is er
1: wat aan de hand.
2: Ja, oké.
9: Maar dan roepen ze toch niet over het vliegtuig?
1: Ja, jawel, want ze moeten zorgen dat de crew dan weet wat te doen. Dus die crew, die hebben niet allemaal oortjes in of zo, hè?
9: Oh.
1: Dus dan weten ze, dat is door heel het vliegtuig. Het is niet zo dat de piloot gaat roepen... Jongens, we gaan nee, zo gaat dat niet, weet je wel. Dus het is dan gewoon, het is een soort van sign. En dan weet de crew precies, oké, nu is er echt
9: maar
1: wat aan de hand.
9: Is er geen beroepsgeheim dan? Nee, oké.
1: Nee, dan kan je gewoon wel echt ergens online vinden.
9: Oh.
1: En als dat wel beroepsgeheim is, dan heb ik dus wel weer ruzie. En dan moet ik volgende week er weer op terugkomen. Maar volgens mij is dat niet zo. Dat zou wel stom zijn, maar volgens mij is het
2: gelukkig.
1: Ja.
2: Nou ja, veel mensen willen dus wel graag zo'n stoeltje bij het raam vanwege het mooie uitzicht. Maar misschien is dat straks wel verleden tijd. De Telegraaf schrijft daarover. De Amerikaanse overheid heeft namelijk veel geld gegeven aan een bedrijf dat werkt aan de Jet Zero, het vliegtuig van de toekomst. Het toestel is breed, want het krijgt 4 gangpaden naast elkaar en er zitten geen ramen in. De fabrikant zet er in plaats daarvan digitale schermen in, waardoor je toch nog een soort van naar buiten kan kijken. En als alle proeven lukken en er een serieuze fabriek komt om in te bouwen, dan willen meerdere luchtvaartmaatschappijen het vliegtuig wel kopen.
1: Ja, het ziet er een beetje uit als een Thunderbirds ding van vroeger. Het groene toestel. Ik zit er tegen 2 mensen te praten die hierbij geen idee wat een Thunderbirds is. Dat heb jij wel gezien. Ja, nou ja, daar lijkt het dus een beetje op. Maar ja, het is natuurlijk gewoon de toekomst. Je ziet nu ook al die vrachtwagens en zo. Die hebben geen achteruitkijkspiegel meer. Maar die hebben ook zo'n schermpje. En dat wordt met een camera. Ja. Dan kan je alles zien, weet je. Dus, ja, dus misschien...
9: ja, maar je gaat toch ook niet in een bus zitten en dan kijk je plan vanuit het raam uit het schermpje? Dat is ook gek.
1: Dat is wel gek, ja, maar dit is geen bus, hè? Ik zal het even uitleggen. Dit gaat omhoog, daar kan je heel ver mee.
2: Waar gaan we weer?
1: Ja. Oh, sorry.
2: Nou hebben we net dat broodje gehad, en dan krijgen we dit. Ja.
9: Oh, maar ja, ik is dan gekibbel niet gewend, hè?
1: Nee, dat is waar.
2: Ik heb altijd, ik leef in vrede, joh.
1: Ja, oké. Okay. Nou, laten wij dat ook doen.
9: Ik vind het gewoon gek. Je moet niet daar een schermpje gaan neerhangen. Is het ook veel duurder? Waarom zou je een schermpje doen als je uit het raam hetzelfde ziet?
2: Maar het schijnt dus juist goedkoper te zijn om, want daarom doen ze het, om niet die ramen te hebben.
1: Ah, nou, gek. Zit je dan, hè?
9: Nou. Ja.
1: Met je argument.
9: Nou, start de muziek dan maar.
1: Oké, goed. Dankjewel. Marieke ook, dankjewel.
2: Ja, ik graag gedaan, hè.
1: Ik hoop dat het straks een stuk gezelliger wordt.
2: Nou, we gaan meemaken.
1: Dat moet wel lukken.
2: Stef is er wel bij.
1: Hey, Stef, laten wij eens gaan bellen met iemand. Fons. Fons Tuinman, die wilde namelijk iets horen. Vind ik dat wel leuk. Die belde net heel enthousiast. Toen hadden we hem... Ja. Hallo?
7: Ja, ik ben Fons.
1: Hey Fons, je spreekt met Koen en Stef van de radio.
7: Hi. Ik hoor het.
1: Ja. Hey, zeg, jij wilde nog wat horen, hè?
7: Ja.
1: Vertel.
7: Graag John Denver. Thank God I'm a country boy.
1: Ben jij dan ook een country boy?
7: Nou, ik ben al een aantal jaartjes werkzaam in de tuinen, ja.
1: Ah, kijk, nou hartstikke goed. Dan gaan we die voor je draaien. Dankjewel, hè.
7: Geweldig, dankjewel.
1: Bij deze, want ja, de lijnen zijn nog steeds geopend bij Bel en Bestel. Nog een klein half uurtje hoor je dat hier op de radio. En nu dus John Denver. Omroep Brabant. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me can't hack. Thoroughly to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.

het is een beetje ladies afternoon. Tenminste, in dit blokje. Want deze die kreeg ik binnen van Elske. Nou, Elske die mag echt bij mij koffie komen drinken. Want dat vind ik ook zo'n fijn liedje. Afrika van Todo natuurlijk. En ook het volgende liedje kwam van een dame. Tenminste, dat neem ik eventjes voor het gemak aan. Als je Valerie heet, dan zal dat namelijk wel zo zijn. En die zei, ja, ik ben af en toe wat rommelig in mijn hoofd. En daar heeft nog iemand last van. Haar naam is Lola Jong. Wil je het liedje Messi voor mij draaien? Nou, natuurlijk. En dat heeft dus niks te maken met voetbal. Want dan zou de helft van de wereld tegen hem zijn. Nee, Messi is de titel van dit liedje. Inderdaad, van Lola Jong. Een jaartje geleden, denk ik of zo. Een gigantische hit. Misschien een anderhalf jaar geleden. Maar ontzettend fijn. Nog steeds. Dus dankjewel, Valerie, voor die aanvraag. Ik heb er nog één nodig voor zometeen. Come on.

0: je met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.
2: Vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar

0: maken de vrouwenafternoon maken we helemaal rond. Want deze was voor Gemma. Dank je wel voor jouw verzoekje. En helaas, het zit er alweer op. Maar we gaan natuurlijk naar een piepende bandenshow. Dat wordt ook hartstikke gezellig. Maar dat betekent wel dat ik niet alle verzoekjes heb kunnen draaien. En dat is eigenlijk een hele positieve ontwikkeling. Zo zie ik het maar, omdat de WhatsApp nog steeds stuk is. Zo, gaat het goed?
1: Ja, er is meer stuk. Ja,
0: ja, er is echt
1: piepende,
0: meer stuk. Hè?
1: Piepende stembanden.
0: Ik hoorde het van de week al een beetje. Maar jij hebt last van de airco gehad, hè?
1: Ja, daar ga ik straks nog even uitleggen.
0: Oh,
1: dus we hebben gelijk een tip voor mensen die morgen op pad gaan, want het is morgen ook weer Zwarte Zaterdag. Hè. Er zijn heel veel mensen onderweg. Dit kan jou ook overkomen.
0: En als in de airco in de auto dus?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, want ik dacht, misschien komt het. Ik zag net een persberichtje binnenkomen dat wij Brabanders relatief vaak de barbecue aansteken.
1: Oh.
0: Ja, dat schijnt zo te zijn. Dat is een onderzoek van de Keukenloods. De provincies waarin het meest gebeurt zijn Flevoland, Overijssel en Brabant.
1: Ja, dat laatste, dat verbaast me niet.
0: Nee, maar dat kan ook op je stembanden slaan natuurlijk.
1: Ja, dat kan ook, maar dat is niet gebeurd. Nee, het kunnen airco's, het kunnen ook ventilatoren zijn, het kan van alles zijn. Juist. Je kunt gewoon het hele jaar door verkouden worden, dat blijkt maar weer. Maar goed, daarover zo dadelijk meer. We hebben nog iemand nodig die het programma opent.
0: Ja, dus die even roept... dan moet dus nu, moet met, dat eventjes via de bel, hè?
1: Ja, dat kan op die manier. Jij kunt gewoon even een duimpje sms'en. Dan, hè? Want een voiceberichtje met sms gaat eigenlijk niet, hè?
0: Nee, volgens mij niet. En ik zou het gewoon ook eventjes...
1: even een duimpje omhoog.
0: En de grote kans, als je gewoon even zorgt dat je belt... dan heb je meteen...
1: Bellen is sneller, hè?
0: Bellen is sneller.
1: Ja, dat kan dus ook. Dus,
0: 0909-123-0909.
1: Ja.
0: Dan zijn we er.
1: Ja, we hebben ook nog een gewetensvraag. Dat zijn de mooiste vragen die er zijn. En we hebben ook altijd een blooperoverzichtje. Deze keer moest ik er zelf heel hard om lachen. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar...
0: Nee, ik heb het niet gehoord.
1: Ja, dit gaat over verkeerde afkondigingen van liedjes. Daar hebben we heel veel ervaring mee bij Omroep Brabant.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Zometeen ga je dit allemaal horen in de Piepende Bandenshow. En ik zeg houdoe, fijn weekend, tot morgen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Ah, wat een schatje.
8: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilde doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zo, nou, dan gaan we erop. Gas erop, hupsakee. Het is inmiddels 2:02 en we gaan even richting de ANWB. Daar zit Annemieke, hallo dan.
14: Goedemiddag. Ja, je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug doe je er 20 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en Knoop het Klaverpolder ook 20 minuten extra reistijd. En dan naar de A59, Den Bosch richting Knooppunt Zonzeel. Tussen Waspik en Oosterhout heb je 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. En tot slot nog een ongeluk op de N2 richting Eindhoven. Tussen Knooppunt de Hocht en Eindhoven Centrum is de linkerrijstrook dicht. Er vloog daar een auto over de kop. En daardoor heb je 25 minuten vertraging.
15: Nou ja, je bent die auto niet, moet je dan maar denken als je erachter staat, hè?
14: Nou, nee, inderdaad.
15: Het kan altijd erger, ja, dat lijkt mij ook. Nou, Annemieke, dank je wel. Hou ons op de hoogte.
14: Tot zo weer.
15: En tot zo weer.
13: Joe.
15: En je kunt nog steeds even een duimpje sms'en, hè, naar bekende nummer 0657328203. Ja, dus nog steeds even sms'en. We hebben goede hoop dat het nu zo'n beetje wel een van de laatste dagen is dat we... Goed, daar gaan we niet meer over praten, over die app, hè. Komt alweer goed. Maar even sms'en dus. Dadelijk hebben we ook nog een... Ja, dat is altijd mooi, vind ik. Dat zijn de mooiste vragen, gewetensvragen, vind je niet?
13: Heb je vaak gewetensvragen voor jezelf?
15: Nee, want ik heb geen geweten.
13: Nee, dat is ook wel zo, ja.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ah, wat een schatje.
8: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee. Een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
24: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
25: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
26: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
25: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
13: Zo, het weekend wordt geopend. En in dit geval is het de beurt aan. Even kijken. Nou, Sjaak, zeg het maar.
27: Met piepende bandjes het weekend in. Hoppa!
13: Hoppa!
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duijf.

0: De Kaizer Chiefs en Ruby.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Banden Show.
3: Ja, de piepende stembandenshow, zei ik net ook
0: al tegen Koen. Je hebt een kuchknop, hè?
3: Ik heb een, ja, en ik heb ook een elleboog waar ik in... Dat heb ik netjes aangeleerd thuis in coronatijd, hè? Ik
0: stond
3: het netjes in de
0: elleboog. Oh, dat is wel goed, ja.
3: Ja, dat heb ik wel volgehouden. Nee, ik wou het daar nog even over hebben, want heel veel mensen lopen te hoesten en te niezen in deze tijd. En dat is helemaal niet zo raar. Want ook in de zomer kun je een koudje vatten, zelfs als het warm is. Vooral als het warm is. En dat heeft dan vaak met de airco te maken. Nee, je kunt van je airco niet ziek worden in de auto. Maar als je al iets onder de leden hebt, dan kan het daardoor juist gaan ontbranden, zullen we maar zeggen.
0: Dus stel, je bent al verkouden,
3: ja.
0: Maar het is nog niet naar buiten gekomen.
3: Ja, nou, dat gebeurt eigenlijk door het hele jaar heen. Hè? Want verkoudheidsvirussen zijn er gewoon het hele jaar door. Ze zijn er in de winter wat meer dan in de zomer. Maar ze zijn er gewoon altijd. Alleen meestal word je normaal gesproken in de zomer niet ziek. Want ja, je vat niet zo makkelijk kou. Maar als het heel warm is, ja, dan zit je bij de ventilator de hele dag. Of je zit in de auto en je laat die airco loeien en die blazen. Om maar een beetje koel te worden. En dat doe ik, moet ik zeggen. Ja, en dan kan het dus zijn dat je...
0: Als die koelte, die wakkert het aan en daardoor ga je...
3: Dat is het koudje in feite, ja, wat je ook buiten kunt vatten. Dat gebeurt dan in de auto of gewoon thuis voor de ventilator. Dat kan dus ook.
0: Wat grappig. Ja, daarom hebben wij hier geen airco, hè?
3: Nee, oh, is het daarom. Ik heb hem in de auto dus wel. En ja, daardoor kreeg ik van de week dus een keelverkoudheid. Dus, en altijd als hij bijna over is, dan slaat het op mijn stem. Dat is altijd heel gek, maar dan is het dus bijna weg. Maar dan gaat het pas... Zo dus.
0: Dus je stem klinkt nu gewoon slechter.
3: Ja, dat is waar.
0: Net als altijd dus eigenlijk.
3: Nee, normaal gesproken is hij minder slecht.
0: Oh, minder slecht.
3: Je kunt niet zeggen van hij klinkt slechter, oh, net als altijd. Nee.
0: Slecht als altijd, daar kan ik
3: wel zeggen. Hij klinkt slecht als altijd, ja, okay, nee, dat kun je wel zeggen natuurlijk.
0: Goh, zelfs in de belediging gaat hij me nog verbeteren.
3: Ja, maar dan moet je me wel goed beledigen natuurlijk. Hè? Nee, precies. Dus dat is een goede tip voor mensen die bijvoorbeeld nu op vakantie gaan. Want dan gaan er een heleboel weer op pad richting Frankrijk. Morgen, Zwarte Zaterdag, hè, opletten.
0: Oh, dat is morgen alweer.
3: Ja, dat is morgen alweer, 1 augustus. Als je onderweg gaat, zorg dat je de airco niet helemaal op zijn koudst en op zijn hardst hebt staan en zo. Sorry. Dat is een tipje.
0: Even terugblikken op de week?
3: Ja, in 11 seconden.
4: Hoeveel verder gaat men om de zin door te drijven dat het AZC er niet komt?
5: Stiekem over de Merwedebrug, dat zit er natuurlijk ook niet in.
6: Ik ga hem niet betalen, mijn baas ook niet. Dus het wordt me lekker aansluiten en wachten.
7: Die nacht is goed. Ik ben ook weer kapot.
1: De Piepende Bandenshow.

0: Hup. Hup, Aileen, gast erop. De Dexys Midnight Runners.
1: De piepende wandenshow, vrijdagvraag.
0: Zeker, we hebben elke week een soort gewetensvraag, kan je wel kunnen zeggen.
2: Beetje. Deze heeft met het verkeer te maken. Misschien heb je het net bij de NOS ook nog wel gehoord. Want het ging weer even over het fatbikeverbod. Want sommige gemeentes die hebben er alleen ingevoerd, sommige overwegen het. Ik heb gezien dat ze in Os, waar ik woon, dat ze daar in ieder geval wat strenger willen gaan handhaven tegen overlast door fatbikers. Dus er wordt meer aan capaciteit ingezet om te handhaven, zoals dat dan heet.
0: Het blijft moeilijk, hè?
2: Ja, ze gaan wel hard, hè?
0: Dus ze gaan hard, er zijn er veel. Die kunnen overal doorheen, allemaal van die paadjes. Ja.
2: Nou, even los van eventueel de fatbikes, want je kunt je ook aan andere dingen in het verkeer ergeren. Wat mag er van jou de weg af? Eigenlijk heel simpel. Dus dat kan een fatbike zijn, maar dat kan ook een bepaalde type chauffeur zijn. Daar kan ook een ander voertuig zijn waar je je aan ergert of denkt van dat vind ik veel te gevaarlijk. En misschien denk je wel van nou, ik vind het helemaal goed op de weg. Voor mij hoeft er helemaal niks van de weg af. Want ik vind het zo gezellig, laten we het dan maar zo houden. Dus daar kun je van alles bij bedenken. Dus wat mag er wat jou betreft gewoon echt van de weg verdwijnen? Zoals ze dus in verschillende gemeentes met fatbikes doen.
0: En voor mij is het iets algemeens. Gewoon mensen die geen geduld hebben, die moeten van de weg af.
2: Oh, dus jij rijdt altijd links met 20 kilometer minder hard dan de maximum snelheid. Zo een ben jij er dus.
0: Nou ja, hoezo? Nee, ik rijd gewoon normaal. Alleen die mensen achter mij, die zijn dus antinormaal als het ware.
2: Oké.
0: Dus ook voor een stoplicht. Of snel, stel mij een rotonde. Beste voorbeeld.
2: Ja,
0: rotonde.
2: Ja, ja.
0: Jij rijdt al op die rotonde een rondje.
2: Ja.
0: Om een afslag te nemen. En die auto die nog de rotonde op moet. 9 van de 10 keer heb ik dat er zo snel eentje tussen schiet dat je op de rem moet, omdat je er anders tegenaan zit.
2: Maar
0: Omdat die mensen dus niet willen wachten.
2: Maar je ziet het wel gebeuren, hè? Je weet het, hè? Je voelt het aan.
0: Je voelt aan van, oh, die gaat dadelijk.
2: Die komt nog. Ja, ja, dat is waar.
0: Heb dan even geduld. Maar mensen zoeken het dus tegenwoordig niet meer. Om als je op de rotonde afrijdt, te remmen. Want als je moet remmen, sta je stil, moet je weer optrekken. Mensen willen gewoon in één keer door en dan gooien ze zich overal voor.
2: Ja, dat is waar. Ja, nou ja, als je het over voorgooiers hebt, dat vind ik ook altijd heel irritant. Mensen die in één keer naar links komen dan.
0: Ja,
2: zo in één keer. Zonder knipperlicht en zo in één keer pas ertussen. Zo. En dan gaat is het maar van, ja, rem maar voor mij. Zoek het voor mij maar uit.
0: Ja, en als je niet remt, dan heb je schade. Kan mij schelen.
2: Dus wat mij betreft, dus mensen die in één keer bam naar links komen. Dus voorgooiers. Jij zegt mensen ongeduldig in het algemeen.
0: Ja,
2: wat vind jij? Wat mag er van de weg af? Dan mag het dus over bepaalde voertuigen gaan. Het mag dus ook zijn mensen die zich op een bepaalde manier gedragen. Of misschien zeg je, ik vind het helemaal prima, laat het maar zo.
0: Zo is dat. Dus
2: even sms'en.
0: Zeker, via 06-573-28203. Eigenlijk het nummer wat je al hebt, maar dan in plaats van appen, even sms'en.

0: Loreen, Is It Love? En dan gaan we alweer richting 16:30. Dat betekent zometeen het nieuws wat je van Marieke krijgt. En waar ga je het over hebben?
1: Ria stak haar huis in brand en moet nu van het OM de cel in. En een werkgever die tegen je zegt dat je bent aangekomen of te veel rookt. Nou, het gebeurt echt.
0: Oh?
1: Ja.
0: Nou.
2: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero al

0: We gaan eens even richting de ANWB. Die kan ons perfect vertellen hoe druk het is in Brabant. Annemieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, ik heb goed nieuws, want het is wel wat rustiger onderweg. Er staat nu zo'n 20 kilometer file. Je hebt nu onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp heb je 10 minuten vertraging. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht door wegwerkzaamheden. En daardoor loopt het ook vast op de A17. Richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
3: Vanavond is het vrij zonnig. Tot aan de zonsondergang. Om 9 uur is het ongeveer nog zo'n 21 graden. Vannacht is het lekker fris. 14 graden ongeveer. En het weekend is droog en zonnig. 24 tot 26 graden. Maar pas op voor mensen die niet zo heel goed tegen hitte kunnen. De tropische warmte komt na het weekend weer terug. Een soort boemerang. Het komt altijd maar terug. Het nieuws komt ook elke uur weer terug. En ja. In dit geval is dat Marieke.
4: Het Openbaar Ministerie wil dat Ria van 64 uit Eindhoven een jaar de cel ingaat en TBS met dwang krijgt. Verslaggever Cor Bauma vertelt waarom.
5: Ria zag haar leven vorig jaar niet meer zitten en nam daarom 200 slaappillen in. Ze was bang dat het niet genoeg zou zijn en zette daarom ook haar huis in brand. Maar daarmee bracht ze haar buren ernstig in gevaar, vindt het OM.
4: Eerder had ze ook al gedoe met andere buren. Zo bedreigde ze iemand met een pepperspraypistool. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De politie heeft 2 verdachten opgepakt na een straatroof in Eindhoven. Ze hadden de ketting van een hoogbejaarde gestolen en gingen er daarna snel vandoor. Een getuige ging meteen achter de dieven aan en dankzij die persoon kon de politie meteen 1 verdachte oppakken. De andere dief vonden ze later alsnog na onderzoek. De politie heeft in Tilburg een man opgepakt omdat hij 2 mensen zou willen ontvoeren. Het zou gaan om mensen uit het criminele milieu of familieleden van hen. Het is al de 5e persoon die de politie aanhoudt in een groot onderzoek naar cocaïnehandel. Volgens de politie hebben de verdachten ook iets te maken met ernstig geweld. Het is nog niet duidelijk wat die verdenking precies inhoudt. Vandaag is de laatste dag dat je het treinabonnement Nederland Dalvrij kan kopen. Met dat abonnement, waar de overheid subsidie voor geeft, kan je goedkoper met de trein in de zomer. Je hoort een NOS-verslaggever.
6: We hebben ook veel reizigers gesproken. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is.
4: Ja, met het abonnement kan je de hele maand buiten de spits en in het weekend reizen. Dat kost €49. Als je 1 keer een lang stuk reist, haal je dat bedrag er al bijna uit. Ja, stel je voor, je bent aan het werk en je baas komt even langs om te vertellen dat het met hem of haar opvalt dat je veel bent aangekomen of dat je veel rookt. De baas van softwarebedrijf Avas vindt dat heel normaal. Ook heeft hij een lookbook voor medewerkers waarin kleding staat die het bedrijf bij zijn medewerkers verwacht. Baas Bas van der Veld vertelde daarover bij talkshow Goedemorgen Nederland. En dat zorgde aan tafel, maar nu ook online, voor veel kritiek. Veel mensen vinden het ongepast dat een baas zich zo met zijn werknemers bemoeit en zeggen dat het bedrijf een grens overgaat. Avas ziet dat anders. Van der Veld vindt dat je in een veilige werkomgeving veel tegen elkaar kan zeggen.
3: Ja, ik vind de kleding die van je wordt verwacht als je op het werk komt,
0: dat is niet gek.
3: Dat mag de baas zeggen, vind ik.
4: Ja. Dat vind ik ook, maar ik moet wel zeggen, ik vind echt zo'n heel lookbook met van, oh, ik vind dit blouseje wel leuk. Dat vind ik echt raar. Je kunt toch gewoon zeggen van, geen crop top aan.
3: Ja, weet ik veel wat. Maar we hebben toen jaren geleden met een vroegere directeur gehad. Die zei, het vond ik heel erg netjes. Die zei van, staande voor de spiegel weet je zelf wel wat gepast is en wat niet. Dus hij legt de verantwoordelijkheid wel bij jezelf. Hij geeft wel iets mee.
4: Ja. Ja.
3: Dus dat.
4: Maar dat vind ik ook niet gek.
0: Als je dan met iets kors aankomt, dan kan hij alsnog zeggen: hey, hallo.
3: Maar ja, nee, dat is waar. Dan kan hij alsnog zeggen: van, hey, heb jij wel voor de spiegel gestaan?
0: Ja.
3: Ja, ja. Maar dat vind ik weer wat anders dan dat je zegt: van Flubber, volgens mij ben je 10 kilo zwaarder dan vorig jaar.
4: Ja, ik vind dat best wel heftig, eerlijk gezegd.
0: Ik vind wel dat je kunt vragen. Vaak is als mensen echt opvallend veel aankomen.
3: Mm-hmm.
0: Ik kan ook vinden dat er iets speelt. Stress.
3: Ja, je kunt ook zeggen van, gaat het wel goed met je?
4: Ja, precies. Je kunt ook inderdaad gewoon een soort open vraag stellen. Van, hey, hoe gaat het met je?
0: En als je dan nog geen antwoord krijgt, kun je eventueel zeggen, hey, het valt me op dat. Voorzichtig. Maar je gaat niet zeggen van.
3: Nee, ja, in principe is het inderdaad wat mensen dus buiten hun werk doen. Ja, op je werkplaats gaan zitten roken, mag natuurlijk niet meer.
4: Nee, dat mag niet. Nee.
3: Maar qua kleding snap ik het wel. Dus.
0: Maar het hangt inderdaad heel erg af, hoe zeg je het? Op wat voor manier zeg je het? In privé setting, ga je er vol in? Of maak je er een verhaaltje van? En dat verschilt gewoon heel veel.
4: Ja.
3: Ja, het gebeurt in onze wereld. Ja, wij zijn radio, hè, dat scheelt dan weer. Hè. Ook wel eens een keer van, ja, je bent eigenlijk te dik voor de televisie. Dat wordt van mensen wel eens ooit gezegd.
4: Vind ik heel
3: raar. Daarvoor, ja, dat gebeurt nog steeds wel.
0: Oh, nog steeds?
3: Dat gebeurt nog steeds wel, ja, zeker.
4: Ik vind dat echt heel gek.
3: Ja,
0: je bent te dik voor televisie, ga maar radio doen.
3: Ja. Nou, ja, volgens mij is zoiets wel eens een keer letterlijk...
4: Ja. Ze zeggen het ook wel eens tegen mensen, je hebt echt een radiohoofd. Waarmee
3: ja, dat zeggen wij altijd. Dat zeggen wij van onszelf ook altijd, hè?
0: Ja, maar jij ook, hoor. Dus wat dat betreft zijn we allemaal gelijk.
3: Een online hoofd, hè? Ja, eigenlijk.
0: Allemaal gelijk. Nou, Marieke, dankjewel.
4: Ja, ik ga straks weer.

0: Pearson van de B-52's. Die zong wel eens ooit met andere mensen mee. En in dit geval deze dan met R.E.M. Shiny Happy People.
1: Ach, wat lekker shiny zijn ze.
2: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
0: Ja, en je wordt nog meer shiny als iets wat er gebeurt in het verkeer waar jij je aan ergert niet meer gebeurt, omdat je ze niet meer tegenkomt. Dat was onze vraag.
1: Oh, ja.
0: Wat of wie zou jij van de weg willen hebben? En dat naar aanleiding van een aantal gemeentes die hebben gezegd: wij hebben een fatbikeverbod ingesteld. En wat blijkt, het werkt gewoon. Nou, of dat ook zo is of niet. In ieder geval de vraag is, wat zou jij graag van de weg zien verdwijnen het liefst? Kan natuurlijk een vervoersmiddel zijn, maar ook een type persoon die je
1: een
0: tegenkomt.
1: Een type persoon. Er zijn een hoop mensen die hebben in ieder geval lekker wat dingen opgestuurd. Waaronder Erik, die zegt, wat er van mij van de weg mag zijn, collega vrachtwagenchauffeurs met witte kentekenplaten.
0: Ja.
1: Die zijn blijkbaar helemaal klaar mee, die moeten eraf. Oystef en Christian van mij mogen de auto's met die vervelende uitlaten met een enorme herrie van de weg af. Daar heb ik een bloedhekel aan. Snap ik ook wel weer. Vooral 's ochtends. Als je dan ligt te slapen, je ligt een beetje aan een weg en je hoort dan vrrrng, je wordt dan wakker getrild. Ja, dat is ook niet fijn. En Patrick zegt, ik ben het wel eens met jullie, idiote weggebruikers die geen geduld hebben, mogen ook van de weg.
0: Henk zegt, elektrische stepjes die denken dat ze tegelijk fietser, voetganger en Formule 1 coureur zijn. Anja heeft het over auto's met van die verblindende LED-koplampen. Ik wil thuiskomen niet een oogtest afleggen. Kees die heeft het ook niet zo op de fatbikes die met 35 km per uur over het fietspad schieten. Monique heeft het over bestelbusjes die midden op de weg stoppen met de alarmlichten aan en doen alsof het ineens een parkeerplaats is geworden. En Bert, mensen die op de snelweg de linkerbaan als permanente woonplaats hebben uitgekozen.
1: Dat is ook stondvervelend.
0: Is ook maar vervelend.
1: Dan eigenlijk alleen de mensen die dus langzaam blijven rijden op die linkerbaan, die zijn het vervelendst.
0: Ja.
1: Want je wil eigenlijk, je mag niet rechts voorbij. Maar ja, als we niet naar rechts gaan, moet je er wel rechts voorbij. Ben je weer fout bezig. Die linkse denkt, dat ben jij aan het doen. Maar ja, die gaat vervolgens alsnog niet naar rechts. En dan blijf je, zit je een soort, ja, een soort wedstrijdje, lijkt wel overspringen, weet je wel?
0: Ja, en je hebt in deze tijd natuurlijk ook wel vrij veel vakantieverkeer. Heel veel mensen die lekker met de caravan erop uitgaan. En die nemen heerlijk hun tijd, en dat moeten ze vooral doen. Maar niet de mijne, zeg ik dan.
1: Niet de mijne, nee.
0: Dank voor de reacties, lieve mensen. Zo dadelijk gaan we wat bloopers laten horen. In dit geval van foutjes met muzikale afkondigingen. Gebeurt wel eens.
1: God, hoe heet die vent?
0: Sweaty Tim is dit, toch?
1: Sweaty Tim Tammies. Ja. Oh, daar zit ik er ook in, natuurlijk.
0: Mr. Newitall, ja.

0: Michael. George Michael. Amazing. En dat zou een blooper kunnen zijn, want het heeft iets te maken met de afkondigingen.
1: Zeker, gaat niet altijd goed. Gaat zelfs best vaak fout. Zo door de jaren heen is het best wel vaak fout gegaan. En dat maakt het alweer leuk, want dan komt het in de blooperbak. Dus ik heb een verzameling van, hoe lang duurt die? 100 tellen ongeveer. Nou, er zitten een boel verkeerde afkondigingen in. De laatste behoeft wel een klein beetje uitleg. Doe ik dat aan het eind of doe ik dat nu vast?
0: Dat doen we nu maar vast, dat is leuk.
1: Ja, dat kan nu ook
0: uitkijken, toch?
1: Helemaal aan het einde, dan hoor je een toenmalige collega zeggen Stefke Mirakel. En dat moet natuurlijk Stevie Wonder zijn. En er was een reden voor waarom hij het regiegrapje, want het was een grapje van de regisseur, niet helemaal begreep. Toen waren we in een sauna namelijk, volgens mij in Roosendaal. En op dat moment werd hij helemaal ingesmeerd met allerlei middeltjes en sapjes en... Wat is het allemaal, wat ze allemaal doen?
0: Zalfjes. Die olie en dat olietjes, soort dingen,
1: olietjes, ja. En zijn badjas lag open en hij dacht één ding. Dat ding moet niet omhoog gaan staan. Want het waren wel leuke dames, vond hij.
0: Dus leuke dames zaten hem in te olie en hij dacht, blijf laag.
1: Ja, juist. En op dat moment kreeg hij dus, want hij had een koptelefoon op. Ja, dit was dus Stefke Mirakel, bedoelende Stevie Wonder. En hij heeft dat gewoon één op één gezegd, omdat hij vooral met dat bezig was. Dus dat hoor je dadelijk helemaal aan het eind. Maar er zijn nog een heleboel andere afkondigingen die niet helemaal goed gingen. Luister maar mee.
0: Heerlijk.
2: Oh ja, het liedje We Are The Champions van ABBA. We Are The Champions van ABBA.
3: Ja, ik vind Rhino Litchie.
4: Ja, geeft niks. Je bedoelt Lionel Richie, ja?
5: De dagartiest.
1: Is namelijk een van Brabants grootste artiesten. Gerard van Maasakkers heeft al heel veel prijzen gewonnen. De Annie M. G. Schmidprijs heeft hij onder meer dit jaar nog gekregen. En eerder al een gouden hark. En een gouden harp.
3: Akda, en dan ben ik nu de kapitein Dildery.
6: Gabe Marvin met I'll Be Doggone.
7: Een nummer, ik kan het even niet zien. Ik heb verkeerde papiertje hier voor me liggen. Het was een nummer.
3: 28 januari in Tilburg. Dan kun je er live zien. Rutschakut.
6: Wat is het uiterlijke? Tina, Jina, Tolka, Bokai, Dot, Bikini.
1: De nummer 1. En ja, zoals je wel kon verwachten, dat is natuurlijk weer Frans Bauer met Brabant geworden.
8: Het was Chris Rea, Driving Home for Christmas.
9: Dus dit is deel 2 in de bombastische muziek van Tante Ari. Meet Love met I'll Do Anything for Love. Oh, it's all coming back to me now, maar het lijkt te spreken toch?
10: Is het ook goed?
9: Ja, vooruit.
10: Nou, dan doen we die.
3: Wim Kersten en de Viltjes en wat mij betreft toch wel het mooiste carnavalslied hoor. Bloemetjeskozijn.
11: Stefke Mirakel, I was made to love her.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
8: Ah, wat een schatje.
9: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
10: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dank u zeer.
14: Klopt het nou? Wow, heb ik nou goed begrepen dat Annemieke de verkeersinformatie wil zingen deze keer?
15: Nee.
13: Dat zou kunnen dat je dat...
14: Wat heb ik dan gehoord?
13: Ja, nee, ja, ze vroeg achter de schermen kun je alvast even praten. Hallo, ja. Den Haag, wie zit daar bij de ANWB? Hallo, Annemieke.
4: Ja, mag ik het hier wel even iets over zeggen?
13: Ja, inderdaad. Nou, doe maar.
4: Want ik zei hallo, hallo en toen hoorde ik maar niks. En dat kan natuurlijk, want jullie zijn daar natuurlijk hartstikke druk.
15: Ja.
4: Maar toen was ik in de veronderstelling dat niemand meeluisterde. En toen heb ik me toch een partij de longen uit mijn lijf zitten zingen.
15: En wat heb je gezongen dan?
4: Ja,
15: Ali van de Wegenwacht.
13: Nee, dat was Marco Borsato.
4: Ja,
15: hoe het danst.
13: Laat maar weten hoe het danst.
15: Oké.
4: Okay. Ja.
15: Nou ja, laat maar even horen dan.
13: Als je in een goede bui zit.
4: Nou, ik denk dat het beter is als ik het niet zing. Oh, maar ik vond het wel heel gezellig. Hoor.
15: Nou, heel goed. Goed, voor de mensen die nu denken van... Kom op, vertel nou waar het vast
4: staat.
15: Wel met waar die video staat.
4: Ja. Nou, het zijn er niet meer veel, maar we hebben nog steeds last van de wegwerkzaamheden op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je daardoor een kwartier vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder moet je daar ook rekenen op 10 minuten extra reistijd.
15: Doen we dat. Zeg, zullen wij over een half uurtje even jou iets vragen over Zwarte Zaterdag?
4: Dat mag, zeker.
15: Dan kun jij even een half uur voorbereiden.
4: Ik ga het niet zingen, hè? Dat hebben we net afgesproken.
15: Oh.
4: Dus,
15: nee, dat hoeft ook zeker niet. Okay.
4: Komt het goed.
15: Okay. Heel goed. Nou, dus wil je daar alles over weten? Ben je net bepakt en bezakt om richting het zuiden te gaan? Over een half uurtje hoor je er meer over.
13: Zo is dat. En dan gaan wij zo meteen richting de cake op de week.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.

0: hadden het net nog over hem, hè? Stefke Mirakel. Ach! Stevie Wonder op de mondharmonica. Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: De cake op de week.
0: Er valt weer wat te verdienen als je een beetje opgelet hebt met het nieuws van de afgelopen week. Nieuws uit eigen provincie, maar ook daarbuiten. Zullen we maar gelijk even de kwalificatievraag doen?
2: Lijkt me een goed plan.
0: Lijkt me wel. Die mag je beantwoorden via de SMS 06573-28203. De kapotte kachels, wie kent ze niet? Jazeker, Brabantse carnavalsact. Verloren deze week definitief hun rechtszaak tegen ABBA over een carnavalslied dat niet meer op Spotify terugkeert. En de vraag is, hoe heet dat ook alweer? Heet dat A, dikke pens, B, dikke kont, of C, dikke lul?
2: Oh.
0: A, dikke pens, B, voor dikke kont, C, dikke lul.
2: Nou, ik zou zeggen, geef even een gil en als

0: En we hadden net een vraagje aan je voor de Cake of the Week.
1: Moet je hem gewoon nog een keertje doen?
2: Ja, ja,
1: gewoon nog een keertje om het af te leren dus. Als je mee wil spelen voor de Cake op de Week, deze vraag dan. Het was deze week in het nieuws. De kapotte kachels verloren deze week definitief hun rechtszaak tegen ABBA over een carnavalslied dat nu definitief niet op Spotify terugkeert. En de vraag is, hoe heet dat lied ook alweer? Is dat A, Dikke Pens? Is dat B, Dikke Kont? Of C, Dikke Lul? A, B of C. Dus A, Dikke Pens. B, Dikke Kont. 3, C, Dikke Lul. Als je het weet, even sms'en naar 06-573-282-03. En dit is Guus Meeuwis, per spoor.

0: geloof zelfs dat het strafbaar is om hem de Gulf of Mexico te noemen in Amerika tegenwoordig. Hè? Ja. Want iemand daar, we zullen niet elke week zijn noemen, een naam noemen, die heeft bedacht dat het Gulf of America moet zijn.
1: Oh ja, natuurlijk.
2: De Cake op de Week.
0: Ik kan vast wel vertellen, in deze keer, deze quiz ziet hij niet. Hij komt er verder niet in voor. Dus andere keren eigenlijk heel vaak wel, maar nu niet. Toon, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: We hadden een kwalificatievraag die ging over de kapotte kachels die hun rechtszaak verloren hebben tegen ABBA. Dat liedje, heet dat Dikke Pens, Dikke Kont of Dikke Lul?
3: Nou, doe me Dikke Pens.
0: Dikke Pens, we gaan even luisteren.
4: Ik ben zo blij,
0: ja, kijk eens.
4: Met die pens van mij. Is was ik te dik, maar nu heb ik stil.
1: Ja.
0: Helemaal hoor. De kapotte kachels met René van Rooij en de Dikke Pens. Ze mogen hem wel live blijven spelen trouwens en live blijven zingen. Maar hij komt niet meer terug op Spotify. Dat is nu wel duidelijk geworden. Helemaal goed, Toon. Dat betekent dat je gekwalificeerd hebt voor de quiz. We hebben nog 3 vragen uit de actualiteit. En ze zijn allemaal meer keuze. Dus als je het niet weet, kun je het gokken.
3: Oké.
0: En heel veel mensen zijn zo aan hun schooldiploma's gekomen.
1: Oh, dat kun je wel zeggen. Ik ook.
0: Ja, ja. Ik ook hoor. Toon ook. Wij allemaal? Half
1: gokken is ook.
0: We gaan gewoon gauw beginnen. Deze.
2: De Cake op de Week. De
0: eerste vraag komt uit Polen. Er is namelijk een zeer conservatieve oppositiepartij en die was in het nieuws omdat ze uit elkaar zijn gevallen. En deze partij heeft een voor Nederlanders wel een hele grappige naam. En de vraag is welke heet die partij? A. Toon. Pis. B. Poep. Of C. Kots.
3: Cool. Dat is lekker.
0: Ja, dat is lekker, ja. Het is dus pis, poep of kots. Eén van de 3 is echt waar.
3: Kots.
1: Kots.
0: Maar daar denk je nog even over na.
1: Ja, even goed nadenken.
3: Oké.
0: En dan kom je tot de conclusie dat je misschien
3: dan
0: wel...
3: Dan is het pis.
0: Dan is het pis. Helemaal goed.
1: Ja.
0: Helemaal goed. De tweede vraag, die was vandaag uitgebreid in het nieuws. Een wat bizar verhaal uit Helmond. Paul uit Helmond kreeg een boete van €119 van de gemeente. Eigenlijk €110, maar er komt dan nog €9 aan administratiekosten bij. Ja. Wat had Paul misdaan? A, hij had zijn auto op de plek van de burgemeester geparkeerd. B, hij had de eendjes in het verandapark frikandellen gevoerd. Of C, hij had zijn vuilniszak te vroeg aan de lantaarnpaal gehangen.
3: Hij was te vroeg met zijn vuilniszakken.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ach, jeetje.
0: Ik denk dat dit nog wel recht wordt gezet. Maar dit was een tamelijk ontluisterend verhaal. Je kunt het lezen op de website en op de app. We hebben er nog eentje, Toon. Als je die goed hebt, dan heb je prijs.
3: Heel fijn.
0: Het is wel een onsmakelijke weer.
1: Ja. En we gaan niet helpen deze keer.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. 1 keer helpen we altijd, hè?
0: Oké.
1: Okay. Iemand moet streng zijn.
0: Iemand moet streng zijn. Oké. Okay. Nou, het gaat over een meneer uit Frankrijk die deze week wereldnieuws werd. Hij was in Singapore op vakantie geweest. En hij kreeg daar een dikke boete omdat hij iets onsmakelijks had gedaan. En dat had hij niet alleen gedaan. Hij had er ook nog een filmpje van gemaakt dat viraal ging op het internet. Dus heel veel mensen hebben dat filmpje gezien. En hij deed iets smerigs in Singapore. Wat deed hij? A. Hij spuugde in de koffieautomaat. B. Hij likte aan een rietje van een sapautomaat en legde het rietje vervolgens weer terug. Of C. Hij poepte in de satésaus.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Als je het niet weet, moet je gaan strepen. Hè? Wat denk je dat het niet
1: is?
0: Ja,
1: precies.
0: Dus spugen in de koffie. B. Likken aan een rietje en het terugleggen. Of C. Poepen in de satésaus. Welke zal het niet zijn, denk je?
3: Ja, poepen in de satésaus lijkt me een beetje...
0: Dan strepen we die weg. Ja. Ja, dan houden we over spugen in de koffie. Of likken aan een rietje en het terugleggen.
1: Ja.
3: Spugen in de koffie.
1: Spugen in de koffie, zeg jij?
3: Ja.
1: Ja, weet je, Toon, we moeten toch...
0: Nee, we moeten toch streng zijn. Nee,
1: we
0: nee.
1: moeten een keer niet meer meehelpen. Het was toch echt likken aan een rietje en die vervolgens weer terugzetten.
3: Oké.
0: Nee.
3: Jammer.
0: Ja, dat is jammer. Dus deze keer geen prijs. Maar het goede is dan wel, dan normaal gesproken als je een prijs wint, mag je even niet meedoen. Dat geldt voor jou dus niet. Jij mag gewoon bij het eerstvolgende spelletje gewoon weer aanhaken.
3: Goed zo.
0: We vonden het gezellig, Toon.
3: Oké.
0: Hey, maak er een mooi weekend van.
3: Jo.
0: Houdoe en bedankt, hè.
3: Houdoe.
1: Houdoe. Allee. Ik denk dat we meteen maar naar Marieke gaan dan, hè.
0: Doen we dat? Ja, waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Het is nog al bijna tijd. Zometeen om 17:30 krijg je de nieuws. En wat zit erin?
5: Verdachte van terrorisme blijft langer vastzitten. En een concert waarbij de artiest maar 1 woord zingt. Nou, het gebeurde echt in Polen.
1: Ja, dat is wel grappig, ja.
6: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
9: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
1: Eens even kijken hoe druk het is op de Brabantse wegen. En dat doen wij niet, dat doet de ANWB. Annemieke, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, goed nieuws. Dit is lekker rustig. Alleen nog vertraging door wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug moet je op 10 minuten extra reistijd rekenen. En op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra reistijd.
0: Maar dan.
1: Oh, ja, natuurlijk. Nee,
0: we zouden nog even naar Zwarte Zaterdag gaan.
1: Ja,
0: heb je daar nog tips voor de mensen die morgen met de caravan of anderszins onderweg gaan richting het zuiden?
10: Zeker. Vooral om niet te vroeg te vertrekken. Want je moet je voorstellen, Zwarte Zaterdag speelt zich eigenlijk vooral af op de wegen in Frankrijk. Ook op andere wegen is het druk hoor, in het buitenland. Maar om te beginnen bij Frankrijk, veel Fransen gaan ook op reis. En als je heel vroeg vertrekt, dan kom je precies in de files te staan, als ook de Fransen op een iets normalere tijdstip naar hun vakantiebestemming vertrekken. Dus vertrek vooral niet te vroeg. En je kan vooral in Frankrijk op veel vertraging rekenen op de Route Soleil, met name de A7 tussen Lyon en Orange. En ook verderop op de A9 richting de Spaanse grens is het file rijden. Nou, in Duitsland moet je vooral rekening houden met vertraging door wegwerkzaamheden. Zaterdagochtend is het vooral druk rond steden als Frankfurt, Hamburg en ten zuiden van München. En dat is ook op zondag eigenlijk zo. Dus dat komt dan weer door terugtrekkend vakantieverkeer. Verder is het nog wel goed om ook even te noemen in Oostenrijk. Daar heb je wel een bekend knelpunt, dat is de Fernpas. Mm-hmm. Aan de grens met Duitsland. En daar is op zaterdag een demonstratie tussen Füssen en Reuten. En dat is van 9:15 ochtends tot 12:00. En daardoor is de weg ook helemaal dicht. Dus die moet je echt zeker even mijden. En dan richting Zwitserland en Italië heb je natuurlijk de Gotthardtunnel, die altijd als een flessenhals werkt. Vooral op zaterdagochtend loopt de wachttijd echt flink op. En reizigers die daardoor via Italië reizen, via Oostenrijk, moeten echt rekening houden met de uren vertraging op de Brennerpas richting Verona. Dus ja, het is gewoon aansluiten, rustig blijven, vooral gewoon genieten van de weg ernaartoe. Hè? Want ik snap dat iedereen heel gauw lekker op zijn vakantiebestemming wil zijn, maar uiteindelijk moet je het met z'n allen samen onderweg doen, zodat iedereen veilig op zijn bestemming kan komen. Dus vooral een beetje relaxed, neem genoeg snacks en proviant mee. Ook sowieso genoeg benzine, hè? Want als je airco ook flink staat te loeien en je staat in de file, dan kan het toch opeens sneller gaan met je brandstof, of dus met je diesel. Dus hou er rekening mee vooral. En dus niet te vroeg te vertrekken.
0: En niet te vroeg vertrekken en geen gejengel op de achterbank.
10: Precies.
1: Als loopt maar.
0: Zo is dat.
10: Ja, ik hoorde van de week nog een leuke tip om ook bijvoorbeeld ook een leuke podcast uit te kiezen, dat iedereen onderweg ook een beetje zo aanspraak mag hebben op de radio of op een podcast of een luisterboek. Dan hou je het ook met elkaar een beetje gezellig.
0: Dat is waar. Gewoon internetradio, gewoon Omroep Brabant. Overal ter wereld gewoon te ontvangen. Zelfs op Mercurius heb ik gehoord.
10: Dat is eigenlijk het beste advies, inderdaad. Gewoon Omroep Brabant aan en dan kom je vanzelf op je vakantiebestemming.
0: Oké, nou Annemieke, als je dat op alle andere zenders ook vertelt, dan komt dat helemaal goed. Dankjewel. En wijs op reis, zeggen ze dan.
10: Tot later.
0: Yo.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, en ik kan van alles over het weer gaan vertellen, maar laat ik dat vooral niet doen, want dat gaan dadelijk de vrienden van Weerplaza doen. En over het nieuws hoor je nu alles van Marieke.
5: De man van 19 uit Eindhoven die wordt verdacht van terrorisme blijft 2 weken langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank. Ook 2 andere verdachten moeten langer in de cel blijven. In de nacht van dinsdag op woensdag vielen arrestatieteams bij meerdere huizen binnen en pakten de mannen op. Het Openbaar Ministerie denkt dat de 3 mogelijk een aanslag wilden plegen. De politie heeft vannacht een man en een vrouw van een fietspad in Rukven moeten halen. Ze lagen daar zwaar onder invloed van de harddrugs GHB en Flakka. De 2 hebben een boete gekregen. De politie is al langer druk met gebruikers van Flakka, omdat mensen er vaak agressief en verward van worden. Grote zorgen bij familie en vrienden van Omar uit Eindhoven. Hij werd vorig jaar opgepakt in Egypte. Sindsdien zit hij vast en is er veel onduidelijk. Maandag zou Omar zich voor de rechter mogen verdedigen, maar hij was niet bij de zaak. Vriend Maroen Hamdi snapt er nog steeds niks van.
11: It's very surprising because according to the lawyers, this is a very unlikely scenario. Why there was no reason why he was not brought up to court.
5: Ja, hij zegt dus dat de rechtbank niet kon vertellen waarom Omar er niet was. Marouane hoopt dat de Nederlandse overheid meer gaat doen om zijn vriend te helpen. De soap van de FIFA gaat door. Een belangrijke adviseur van FIFA-topman Gianni Infantino stopt per direct met zijn baan. Dat doet hij uit protest tegen de plannen van Infantino, die een bedrijf wil oprichten dat de commerciële rechten van het WK gaat beheren. Zijn oude adviseur vindt het een bizar plan, zegt deze journalist.
12: Hij maakt eigenlijk gehakt van het plan van Infantino. Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt.
5: Ook de Aziatische Voetbalbond is tegen de plannen van de FIFA, net zoals de UEFA. En eerder zeiden bonden in Midden- en Noord-Amerika al dat ze het er niet mee eens waren. De Amerikaanse producer Timbaland heeft heel wat grote hits gemaakt. Hij werkte samen met Madonna, Beyoncé en maakte Sexy Back met Justin Timberlake. Ja, dan verwacht je toch wel wat als je naar een live optreden van hem gaat. Maar dat viel in Polen nogal tegen. Timbaland zong namelijk maar één woord tijdens het hele concert.

0: Ja, dat is. Nou. Niemand weet waar de artiesten waren, waar die normaal samen mee op het podium staat. Het publiek in één keer leek er niet zo heel veel moeite mee te hebben, maar online vinden veel mensen het nu heel grappig of juist een beetje triest. Wat een professional, hij weet de tekst nog uit zijn hoofd, schrijft iemand. En een ander, een leuk feitje, hij kent dit lied in 7000 talen.
1: Ja. Yeah.
2: Ik snap hier helemaal niks van. Ben je zo'n groot artiest?
1: Het ziet er prachtig uit. Je moet het filmpje bij ze opzoeken. Hij loopt inderdaad, dan zie je zo'n vent heen en weer op het podium. Yeah, yeah.
0: Ik vind het echt hilarisch gewoon.
1: En dat was het dan.
2: Je hebt toch artiesten, je hebt toch zangers, je neemt toch wel mensen mee? Je gaat toch
0: dat zou je zeggen toch?
1: Zou je denken.
2: Een heel concert alleen maar, dan loop je toch weg? Maar hij zal er vast wel een show van gemaakt hebben dan.
1: Het was een gratis concert, heb ik begrepen.
0: Ja, het is gratis. Dus mensen hebben niet een kaartje verkopen. En wat ik zeg, die mensen in het publiek vond het allemaal wel leuk. Die waren gewoon een beetje aan het dansen en zo.
1: Ja, zullen we daar eens een leuke plaat bij bedenken? Yeah. Nou, wij gaan daar alle drie een leuke plaat bij bedenken. En dan mag er via de, daar komt hij weer, de sms, mag er gestemd worden welke het moet worden.
2: Ouderwets, hè? Lekker zeg.
1: Eerlijk. Ja, nou, zeg jij het maar. Wat is jouw keuze?
2: Ik ben even de naam van het liedje kwijt. Maar dat liedje wat je eigenlijk net hoorde op het begin.
1: Oh ja.
2: Yeah.
1: Say it right.
2: Ja, say it right. Die wil ik dan hebben. Dit vind ik wel leuk. Dan gaan we ook gewoon die pakken.
1: Ja. Zit ik aan U2 te denken? Sometimes you can make it on your own.
2: Oh ja, dat was alleen. Ja.
1: Die zet ik er ook bij. Ja. En wat doe jij?
0: Ja, nou hij roept natuurlijk dat dus ik dacht meteen aan dat liedje van Usher.
1: Oh, Usher.
2: Oh ja.
1: Rammen we erachter aan.
2: Ja, heb je hem?
1: Laat maar komen.
2: Oké. Okay.

0: doet het altijd goed, hè? Daar hoeven we niks over te zeggen. Dancing Queen.
1: Ja, je had hem niet eens af hoeven konden. Iedereen kent hem wel, denk ik.
0: Ja, dan vraag ik me dan wel eens af. Zijn er mensen die bij God niet zouden weten wie dat is?
1: Nee, dat denk ik op zich niet zo heel snel. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen op een gegeven moment misschien wel radio gaan luisteren. En dan voor het eerst een bepaalde artiest horen die al 30 jaar niet meer optreedt. En dat komt altijd een eerste keer. Want jij hebt ook ooit een keer voor het eerst op de radio gehoord dat was ABBA. En ik denk van, oh, was dat ABBA?
0: Dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Voor iedereen. Al ben je heel jong, zet je de radio aan en denk je, oh, is dat ABBA? Oh, wat grappig zeg.
1: Ja, kijk, zo leer je nog eens wat.
0: Zo leer je nog eens wat. Hartstikke idee.
1: Donnie.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. We gaan van jou ook het een en ander leren. Vooral over het weer. We kunnen even bij de dag van vandaag beginnen. Vandaag heb ik in ieder geval, zeg het maar zelf,
2: Het was best wel lekker weer, toch?
1: Ja, het was
2: niet te warm, niet te koud.
1: Nee, prima. Houden we zo. Maar ja, we houden het ook zo.
2: Ja, we houden het op zich nog wel zo hoor. Vanavond ook nog een lekker zonnetje erbij. Temperatuur daalt dan wel door een noordwestenwind naar zo'n 20 graden rond zonsondergang. En vannacht gaat het dan wel aardig afkoelen naar zo'n 12 tot 14 graden. Dus mocht je er morgenochtend vroeg uit moeten, toch wel even verstandig om een jasje aan te doen. Maar in de middag kan die dan gewoon weer uit, want we gaan naar 25 of 26 graden. En dat blijft gewoon de hele dag droog morgen.
1: Ja, voor al die mensen die nog hitte in hun huis hebben, en dat zijn er nog heel wat.
2: Ja.
1: Raampjes open. Lekker.
2: Ja, dat is dan wel verstandig. Zeker ook om dat in het weekend nog te doen. Zondag, dan wordt het namelijk ook al wel weer wat warmer. Dan gaan we alweer naar temperaturen van 27 tot 29 graden. Maar de echte tropische hitte is dan weer voor de maandag en de dinsdag weggelegd. Maandag gaan we naar 33 of 34 graden. En daarbij later op de dag ook weer kans op een regen- of onweersbui. En ook dinsdag gaan we waarschijnlijk weer boven die tropische 30 graden uitkomen. Dus we gaan augustus gelijk ook weer met tropische warmte van start.
1: Wordt het ook weer een hele tropische maand, voor zover jullie het nu kunnen zien?
2: Ja, ik verwacht wel een warme maand. Maar het zou mij niet verbazen als we in de loop van volgende week in ieder geval die tropische warmte dat weggaat. Maar ik denk nog steeds wel temperaturen boven de 25 graden, dat wel.
0: Oh, lekker. Vind ik wel lekker.
2: Ja, dat wel.
0: Gewoon
2: hè?
0: Niet te heet, want dan kan ik niet meer tegen.
2: Nee, ja, we doen het er maar mee.
1: Ja, dat is ook zo. Maar we hebben al zoveel warme dagen gehad.
2: Ja, het is vrij extreem. We staan qua de warmtegetal, noem je dat dan.
1: Ja.
2: Hoe warm eigenlijk een zomer is, staan we nu al op plek 6. En we hebben natuurlijk eigenlijk nog heel augustus en heel september nog voor de boeg. Dus goed, we gaan het zien.
1: We gaan, dit gaat weer in de recordboekjes, denk ik zo.
2: Waarschijnlijk wel.
1: Lijkt me wel. Donnie, maak er een mooi weekend van.
2: Fijn weekend.
1: En tot de volgende keer weer. Houdoe.
2: Doei.
0: Houdoe. En we gaan nog eens even kiezen.

Ja, welke moet het worden? 1, 2 of 3? Nou, geef even een gil via 06-573-28203 via de sms, want dan WhatsAppen. En dan gaan we zo meteen eens even kijken welke het wordt, want de meeste stemmen gelden.

0: Are you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Nou, blij dat we deze eens een keertje draaien, want die hoor je niet zoveel. Nee. De Bee Gees met He's a Liar. En dan gaan we maar eens een keuze maken, want er is flink gestemd.
1: Zeker.
0: De keuzeplaat die past bij het nieuws dat Timbaland, een bekende producer, dus een optreden gaf in Polen. En het enige wat hij deed was... En meer zei hij niet.
1: Meer deed hij niet. Nee, meer deed hij niet. We hadden 3 keuzes voor je en deze is het geworden. Het was spannend. Bijna tot het einde toe, maar op een gegeven moment begon hij toch wel een beetje afstand te nemen.
0: Ja.
1: Hele mooie van U2. Uit de Zero's. And sometimes you can make it on your own. En dat geldt ook zelfs voor deze man die zoveel heeft gepresteerd in zijn leven. Mr. Timbaland. U2 op Omroep Brabant.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
6: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Ah, wat een schatje.
9: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
10: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, dankjewel. Inmiddels is het avond. En dan zeggen we ook tegen de ANWB, want daar zit Annemieke. Goedenavond.
14: Goedenavond. Ja, ik denk dat ik er voor de laatste keer ben. Want op de A16, ja, niet in het leven, maar gewoon...
15: Oh ja,
14: van
15: heel goed.
13: Ik zie het. Oh jeetje.
14: Nee, ja, dit is de laatste keer, denk ik, dat ik nog kon vertellen over de A16 richting Rotterdam.
15: Ja.
14: Want tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug heb je nu nog 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Dus ik hoop dat met een half uurtje, ja, dat iedereen gewoon lekker snel naar huis kan rijden.
15: Ja, nou ja, en anders heb je over een half uur nog wat te vertellen. En anders kom je gewoon nog even een mopje zingen voor ons.
14: Ja, teken van leven geven.
15: Ja, zeker. Zo is dat. Dan spreken we dat met deze af.
14: Oké, dat is goed.
15: Oké, later.
13: En zometeen gaan we iets nieuws doen.
15: Ja, want
13: jongens,
15: je kent natuurlijk de parkeergarage, denk ik wel. Maar we hebben nu wat anders.
13: Ja, nou, wat het is, hoor je zo natuurlijk.
15: Ja. Hè?
16: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
22: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
23: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
24: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.

0: Damn, I think I love you van Chaotic. Van natuurlijk het programma Starmaker, hè?
1: Zeker.
0: Ja, zeker.
1: 25 jaar, toch?
2: Het tropisch zwemparadijs.
1: Ja, want dat is hem. Ja, het tropisch zwemparadijs vervangt de rest van de zomer. En misschien daarna wel eens een keertje vaker. In de kerstvakantie of zo, of in de herfstvakantie, kan altijd. Vervangt de parkeergarage. Die is even gesloten. Voor onderhoud. Maar we gaan gewoon lekker zwemmen met z'n allen. En wat doen wij?
0: Ja, en dat doen wij in een heel mooi tropisch zwemparadijs met allerlei verschillende baden.
1: Ja.
0: En dus artiesten die onder het water vandaan komen met de vraag... Nou, mag hij verder zingen? Zingt hij? Of douwen we hem naar onder? Of verdrinkt hij?
1: Zo. Ja, wel liefdevol, hoor.
0: Wel, ja, liefdevol.
1: We verdrinken ze liefdevol. Dus zingt hij of verdrinkt hij? Dat is in feite de vraag. We zijn eerst in het eerste bad aangeland. Ja, dat is al logisch, want we beginnen buiten en we gaan langzaam naar binnen. Dus
0: we beginnen in het...
2: Het buitenbad.
1: Nou, luister even mee dan.

0: En dan verdwijnt hij weer onder water.
1: Verdrinkt hij? Of verdrinkt hij?
0: Ja, en wie bepaalt dat? Dat bepalen wij met z'n allen. Dus je kunt nu meestemmen. Een duimpje omhoog voor hij gaat zingen. En hij is in dit geval de Village People. Dat zijn er gelijk 5 dan, geloof ik, hè. Of verdrinkt hij, ja, dan douwen we ze onder water. En dan zwemmen we gewoon naar binnen. En dan gaan we eens kijken wie we dan tegenkomen. En moeten we wel even bijzeggen dat er een themaatje is. Want dit zijn liedjes die allemaal in de LHTBQ+ community heel populair zijn. Want het is natuurlijk de Pride dit weekend, hè?
2: Ja, dat zijn allemaal nummers die je op de Pride kunt verwachten.
0: Zeker weten. En dan beginnen we met die YMCA. En de vraag is, doen we die ja of nee? Duimpje omhoog, dan gaat hij zingen. En duimpje omlaag is, zingt hij of verdrinkt hij? Dan verdrinkt hij, dan gaat hij niet zingen. En dan gaan we op zoek naar wat anders. Dus nou, laat maar weten. Duimpje omhoog voor hij zingt. Duimpje omlaag voor hij verdrinkt.
2: Nou, en deze die mag sowieso zingen.

0: Shakira.
1: Het tropisch zwemparadijs.
2: We treden binnen. En we zien een prachtig zwemparadijs met meerdere baden. Allemaal bordjes staan. We hebben, zie ik, een pierenbad. We hebben een golfslagbad. Oh, daar komen we straks nog wel terecht. Tenminste, als ja, de aanleiding toe wordt gegeven door degene die bepaalt waar we naartoe gaan. En daar zijn we in dit geval met z'n allen.
0: Zeker.
2: Zijn we te volgen? Nee, hè, volgens mij niet.
0: Nee.
2: Maakt ook niet uit. We gaan het deze keer, omdat dit de eerste keer is, gaan we het gewoon met z'n allen doen. Gaan we het met z'n allen bepalen of we de artiest die we laten horen ook helemaal laten horen, of dat we gewoon een padje verder gaan. Want er is best wel veel geappt. Duimpjes omhoog en duimpjes omlaag. Hoewel, app zeg ik wel. Maar het is eigenlijk sms'en.
0: Ja, dus de WhatsApp ligt eruit. Dat wil zeggen dat als je ons wil appen, dan krijg je een melding van, hey, laat ons weten dat je ook WhatsApp moet downloaden. Ja, dat weten we. Ja. Maar dat komt allemaal goed.
2: Ja, nog één keer, dan houden we er echt even over op. Als het goed is, werkt alles maandag weer.
0: Ja.
2: Dat hopen we dan maar. Inderdaad, voorlopig moet er even ge-sms'd worden tot die tijd. Dus je hoeft ons niet uit te nodigen voor WhatsApp. We zijn daarmee bezig, dat komt allemaal wel weer goed. Dus we moeten even de sms gebruiken. Duimpjes omhoog en duimpjes omlaag. We hebben er heel wat binnen gehad. En de meerderheid zegt toch wel
0: verdrinken.
2: Verdrinken in het geval van de YMCA. Dus ja, helaas geen Village People.
0: Dus dat betekent dat we het volgende bad ingaan.
2: En dat doen we dus met z'n allen. Ik hou even in de gaten of we meer duimpjes omhoog of omlaag krijgen.
0: Is goed, dan gaan we even richting het volgende bad.
2: Ja.
1: Het recreatiebad.
2: En dan vinden wij deze persoon. Luister even mee.

0: Lady Gaga in dit geval. Even sms'en dus 0657328203. Duimpje omhoog is zingen en duimpje omlaag is verdrinken. Zo gauw we er drie hebben van één van de beide, dan, ja. Dan is het besloten.
1: Dan is het
0: besloten. Van alle twee heb ik er nu één. Eentje voor zingen, twee voor zingen nu, twee voor verdrinken, drie voor verdrinken, duidelijk.
1: Nou, duidelijk, dan gaan we door.
0: Ja, Jan, dankjewel, jij bent de beslissende. Dan gaan we naar het bubbelbad. En wie komen we daar tegen? Wie komt er boven water?
2: Zingt ie? Verdrinkt ie?
0: Duimpje omhoog voor zingt ie en duimpje omlaag voor verdrinkt ie. Via de sms 0657328203. Ik heb al twee keer verdrinken. En daar is nummer drie ook.
1: Nummer drie,
0: sorry.
1: Nou, dan gaan we naar het volgende bandje.
2: Het bierenbad.
0: Ja, we hebben er maar vier, hè, totaal. Hè? Oh ja, leuk, hè. Het eerste duimpje omhoog komt al binnen. En het is weer gelijk. Het is spannend, het is 2-2 nu. De eerstvolgende maakt de beslissing.
1: Dus normaal hadden we de parkeergarage, ja, van dek naar dek. En nu gaan we van bad naar bad. Jij zit al...
0: Ja, Yvonne die beslicht het lot van Marianne Rosenberg. Ze gaat ook kopie onder, helaas.
1: Dus dat betekent dat het laatste bad dat het maar gaat worden?
0: Ja, dat is hem dan, hè. Maar dat is wel een leuke, denk ik, hoor.
1: Oh, ja, nou, duidelijk.
0: Welk bad is dat?
1: Ja, even kijken.
2: Het golfslagbad.
0: Ja, die zingt of verdrinkt hij. Die zingt dus, per definitie. Ja! In dit geval, zij...

0: Buzz met I'm Gonna Be 500 Miles. Maakt het alweer bijna 6:30. En dat betekent Marieke met het nieuws. Waar ga je het over hebben?
1: Morgen gaat het vuurwerkverbod in. En ben je gelukkiger als je een huisdier hebt? Je krijgt zo het antwoord.
0: Ben jij gelukkiger sinds je een huisdier hebt?
2: Ik heb eigenlijk nooit geen huisdier gehad. Dus dat kan ik moeilijk zeggen.
0: Dus je bent eigenlijk altijd gelukkig geweest?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, dan is dat ook belangrijk,
2: ja, toch?
0: Ja, zeker. Nou, maar voor de rest, hè?
3: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
5: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Dan maar eens even richting de ANWB. Daar zit Annemieke. Goedemiddag.
7: Goedenavond.
2: Avond.
7: Ja, belofte maakt schuld, want ik zei net dat ik er niet meer zou zijn. Ja. En dat ik nog wel even lang zou komen, want ik heb inderdaad geen files meer.
2: Oké. Okay. Oh, dat wil je even
7: vertellen. Maar ik dacht, ik kom nog even gezellig bij jullie langs.
2: Gezellig.
7: Om jullie ook alvast een heel fijn weekend te wensen. Goede moppen, ja, daar doe ik even niet aan. Die vallen altijd...
0: Slecht, daar moet je ook niet aan beginnen.
7: Nee, precies. Nee, maar ik wilde jullie nog wel een heel prettig weekend. En de luisteraars natuurlijk ook een heel prettig weekend alvast wensen.
2: Oké, en wat wilde je voor ons zingen?
7: Ah, nee. Dan moet ik eerst even opoefenen.
0: Ja, dan gaan we lekker oefenen. Gewoon een fijn weekend, hè? Gewoon
2: ja,
0: fijn
2: bedankt weekend. Voor dat je er nog even was.
7: Gezellig, hè?
2: Okay,
7: nou, tot later.
8: Omroep Brabant.
2: Nou, jippie, filevrij. Eens even kijken naar het weer. Nou, vanavond dan blijft het nog redelijk lang zonnig. En het weekend verloopt droog en ook weer zonnig. 24 tot 26 graden. En na het weekend wordt het weer een stukje warmer. Marieke met het nieuws.
1: Vanaf morgen kun je nergens in Nederland meer vuurwerk kopen. Dennis van de Knalkoning in Os zit in zak en as. Vuurwerk is zijn bron van inkomen dat nu helemaal wegvalt. Het is nog maar de vraag of de compensatie van de overheid zijn kosten dekt. Hij vraagt zich bovendien af of het verbod wel gaat werken, aangezien je wel nog in België en Duitsland vuurwerk kan kopen. Mauro Junior blijft nog minimaal 1 seizoen bij PSV. De voetballer uit Brazilië speelt al sinds 2017 in Eindhoven en wordt komend seizoen voor het eerst aanvoerder. Hij vervangt oud-aanvoerder Jerdy Schouten, die een blessure heeft. Andere clubs waren ook nog in Mauro Junior geïnteresseerd, maar hij koos toch voor PSV. Paul uit Helmond hing een plastic afvalzak buiten, maar kreeg een dag later een boete in de brievenbus van €119. Wat bleek, hij had de zak te vroeg buiten gehangen. Al om 1 uur 's middags, terwijl je in Helmond pas vanaf 10 uur 's avonds voor de ophaaldag je zak mag ophangen. Hij baalt ervan.
9: In principe is de boete terecht. Ik heb die zak opgehangen op een tijd dat het eigenlijk niet mocht. Maar ik vind in feite, een waarschuwing had voor mij ook gewerkt.
1: Ja, zijn buren snappen Paul wel.
10: Ik was net tegen de 80 en als je nou na 10 zwinters naar buiten moet, dat is ook niet echt aantrekkelijk.
1: Nou, de gemeente zegt juist weer dat afval in Helmond een groot probleem is en dat dit gewoon de regels zijn. Door de droogte staat het water in de rivieren erg laag en dat zorgt voor problemen op schepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan normaal. En dat merken ze ook op dit schip, zegt de schipper.
11: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
12: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
11: Klopt, wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
1: Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. We hebben officieel een watertekort in Nederland. Ja, misschien herken je dit wel als je een huisdier hebt. Dat gevoel dat je leven echt een stuk mooier is door je hond of kat. Maar volgens nieuw onderzoek is dat helemaal niet zo. RTL Nieuws schrijft daarover. Wetenschappers vergeleken mensen met een huisdier met mensen zonder dier. En daarmee namen ze mee dat mensen met een huisdier vaak meer geld of ruimte hebben. Ja, en als je dat soort factoren even weghaalt en alleen puur naar het aspect huisdier kijkt, zie je geen verschil tussen mensen zonder en met een dier. Je moet het zo zien, een huisdier is een toevoeging aan je leven en geen manier om je leven mooier te maken als je niet gelukkig bent. Alleen dat het natuurlijk allemaal niet weg dat je natuurlijk heel blij met je hond of kat kan zijn.
2: Mag ik dit een onzinonderzoek noemen?
1: Van mij wel hoor.
2: Dit is een onzinonderzoek. Want sommige mensen worden gelukkig van een dier, anderen niet. De mensen die wel gelukkig van een dier worden, zijn ook gelukkig omdat ze dat dier hebben. Mensen die toch al niks met dieren hebben, ja, die zouden er ook niet gelukkig van worden.
0: En die nemen ook geen hond.
2: En die nemen dat dus ook geen hond en ook geen kat.
1: Maar zij zeggen in ieder geval van, je moet hem niet nemen om er gelukkig door te worden.
2: Ja, dat is van wel. Maar het is wel weer zo, van als jij gelukkig van een dier wordt, dan moet je er ook een nemen.
1: Ja, maar volgens het onderzoek zeg je van, het zou niet dat verschil moeten maken.
2: Ja, nee, maar het zit er toch vooral in van of jij gelukkig van dieren wordt.
1: Ja, dat zou je zeggen.
0: Maar als wij gemiddeld kijken naar alle mensen in Nederland, bewijzen van, en je kijkt van per persoon, maakt een huisdier jou op dit moment gelukkiger? Dan zal het misschien bij de meeste zijn, nee. Maar het wil niet zeggen dat als je een huisdier neemt, je niet gelukkiger kan worden. Toch?
1: Ja, ik vind het wel een toevoeging aan je leven hoor, een huisdier.
2: Ja, daarom. Maar ja, en ik ken ook mensen die hebben niks met dieren. Ja, die worden echt niet gelukkiger als ze een katje nemen. Nee, maar...
0: Je kunt ook gewoon zeggen, als je een huisdier neemt, wordt je leven anders.
1: Wat mooi.
0: Anders. Het wordt gewoon anders.
2: Ik denk, had het onderzoek uitgespaard en had het geld aan de help gegeven. Joh. Alsjeblieft, zeg. Goed.
0: Leuk, hè? Christian is er helemaal mee eens. Je wordt niet gelukkiger van huisdieren.
2: Hou het daar maar op, hè. Hou het daar maar op. Wat een flauwekul. Hebben we nog een vraag voor de mensen dadelijk? Ja, hè?
0: Ja, of je gelukkiger wordt van je huisdieren.
2: Oh ja, dat is waar. Nou.

0: van Michael Bubbel.
1: Weekend, een weekendplaat.
2: Maar wie is Jet?
0: Hij heeft het met jou Jet.
2: Jet heeft zich nooit bekendgemaakt.
0: Nee, ze weten nog steeds niet wie Jet is.
2: Ja, welke Jet het is.
0: Misschien nou, een See Nothing Jet, misschien is die Jet.
2: Oh, is dat zou dezelfde Jet zijn. Nou, ben jij of ken jij die Jet? Laat het even weten via de sms 06573203.
0: Of via de mail radio@jetomroepbrabant.nl.
2: Dat zou ook nog kunnen. Heeft een manjetje, zou ik zeggen. En nu je toch dat nummer aan het intoetsen bent, zeg dan ook maar gelijk welke leuke zomerse plaat, want het wordt weer een hartstikke mooi weekend, je graag wil horen om het weekend echt mee in te luiden. Dat kun je dus nu doen. Noem het nummer nog maar een keertje.
0: 06573-28203. Weekend, een weekendplaat. En dan mag je gewoon even doorgeven waar je heel veel zin in hebt. Daar komt het op neer.
2: SMS, hè?
0: SMS, ja.
2: 06573-28203. Hier is Taylor Swift en The Fates of Ophelia.

0: Lekker, hè? Terug naar de 70s, Mud and Tiger Feet.
1: Weekend, een weekendplaat.
2: Dat zeg je op zondag maar.
0: Oh ja, ja maar de 70s toch?
2: De 70s, dat doe je op zondag.
0: Ja, dat klopt.
2: Nu zijn het gewoon de 70s.
0: Hè? Oh, 70. Vind je dat vervelend, Christian?
2: Nee, maar het past er niet bij, hè? Dat is gewoon een ander programma. Je moet dat gewoon een beetje exclusiviteit voor je eigen zondag houden, hè?
0: Ja, maar het is ook mijn... Het is een beetje als ik... Het is toch grappig?
2: Oké. Okay.
0: 70's.
2: Ik vind het prima. Ook best. Maar je bent er trouwens helemaal zondag niet.
0: Nee, ik ben er zondag niet.
2: In de zonder. Nou, dat is ook hartstikke gezellig. Maakt verder niks uit. Zeg, goed. We hebben gevraagd wie er een leuke weekendplaat nog wist. En liever, het liefst een zonnige. En daar zijn er verschillende geweest. We hebben er gewoon twee uitgekozen uit het aanbod. Dank voor iedereen die een berichtje heeft gestuurd. Wie heeft deze aangevraagd?
0: Mirjam en de volgende is voor Patrick.
2: Deze is leuk, hè? Sailor, gaan we even terug naar de 90's of nog wat langer geleden.

0: Nou, lekker afsluiten, Stef.
1: Heerlijk.
0: Maak er een mooi weekend van. En tot de volgende keer weer.
1: Over jou morgen en mij volgende week. Hè?
0: Zo is het.
1: Zokido.
0: Houden we bedankt.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
12: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellig

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
3: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Iedereen is toch wel een beetje nerveus.
2: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
4: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
2: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
2: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
4: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
2: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: ga je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
2: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
4: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
5: the World Cup? No, I never spoke to him.
6: Mr. President.
2: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: The air attack warning sounds like... This is the sound.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft hun excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walgen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.